land, die de Heer uw God u schenkt. U zult niet doden. U zult geen echtbreuk plegen. U zult niet stelen. U zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste. Niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort. Overweldigd door de donderslagen, de bliksemflitsen, het bazuingeschal en de rokende berg, beefde heel het volk van angst en bleef op een afstand staan. Ze vroegen aan Mozes: "Spreekt u toch met ons? Wij zullen luisteren, maar laat God niet tot ons spreken, want dan sterven wij." Mozes antwoordde: "Wees maar niet bang, want God is gekomen om u op de proef te stellen. Hij wil dat u zo'n ontzag voor hem krijgt dat u niet meer zondigt." Terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes de donkere wolk in waar God was. Toen sprak de Heer tot Mozes: "Zeg tegen de Israëlieten het volgende: u hebt gezien hoe ik vanuit de hemel tot u gesproken heb. U mag naast mij geen goden van zilver maken. Ook goden van goud mag u niet maken. U moet voor mij een altaar maken van aarde. Daarop kunt u brand- en meeloffers, schapen en runderen opdragen. Op elke heilige plaats waar ik mijn naam zal openbaren, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Als u voor mij een stenen altaar bouwt, maakt het dan niet van behouwen steen. Door de stenen met een beitel te bewerken, ontwijdt u ze. Mijn altaar mag geen altaar zijn dat u langs treden beklimt, want daarbij zou men uw schaamte kunnen zien."

Exodus. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 37. Hier volgen de rechtsregels die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, dan moet hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e jaar mag hij zonder betalen als vrij man weggaan. Was hij alleen gekomen, dan moet hij ook alleen vertrekken. Had hij een vrouw, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Heeft zijn meester hem een vrouw gegeven en heeft deze hem zonen of dochters geschonken, dan behoort de vrouw met haar kinderen toe aan de meester. De man moet dan alleen vertrekken. Als hij echter verzekert, ik ben gesteld op mijn meester, op mijn vrouw en kinderen, ik wil niet als vrijman weggaan, dan moet zijn meester hem naar de godheid brengen. Hem tegen de deur of de deurpost zetten en met een priem zijn oor doorboren. Dan zal die man voor altijd zijn slaaf blijven. Wanneer iemand zijn dochter verkoopt als slavin, komt deze niet vrij zoals de mannelijke slaven. Bevalt zij haar meester niet meer, die haar voor zichzelf bestemd had, dan moet hij haar terugkopen. Maar hij heeft niet het recht haar te verkopen aan buitenlanders, omdat hij zijn plicht tegenover haar niet is nagekomen. Bestemt hij haar voor zijn zoon, dan moet hij haar de rechten van een dochter toekennen. Neemt hij er nog een vrouw bij, dan mag hij de eerste niet minder voedsel en kleding geven en ook de omgang met haar niet beperken. Doet hij haar in deze 3 dingen tekort, dan mag zij weggaan, zonder iets te vergoeden of te betalen. Wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet er doodgebracht worden. Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan. Wie echter zijn naaste moedwillig aanvalt en hem vermoordt met voorbedachte raden, die moet u zelfs van mijn altaar weghalen en ter dood brengen. Wie zijn vader of moeder mishandelt, moet ter dood gebracht worden. Wie een mens rooft, moet ter dood gebracht worden, zowel wanneer hij hem verkocht heeft als wanneer hij hem nog in zijn bezit heeft. Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet er doodgebracht worden. Wanneer mannen met elkaar vechten en iemand slaat zijn tegenstander zo met een steen of met de vuist dat de man er niet aan sterft, maar toch het bed moet houden, dan geldt het volgende. Komt die man weer op de been en kan hij met een stok buiten lopen, dan gaat die geslagen heeft vrij uit. Wel moet hij de gedwongen werkloosheid vergoeden en opkomen voor de kosten van zijn genezing. Wanneer iemand zijn slaaf of slavin zo met een stok slaat dat deze op slag sterft, dan moet hij zijn gerechte straf krijgen. Blijft die persoon nog 1 of 2 dagen in leven, dan behoeft er geen straf te volgen. Hij is immers zijn eigendom. Wanneer mannen in een gevecht verwikkeld zijn en daarbij een zwangere vrouw raken, zodat zij een miskraam krijgt, dan geldt het volgende. Blijft de vrouw in leven, dan moet de schuldige een geldboete worden opgelegd, vastgesteld door haar echtgenoot. Het gerecht moet toezien dat hij betaalt. Sterft zij echter, dan moet u een leven voor een leven eisen. Een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet. Een brandplek voor een brandplek, een wond voor een wond, een striem voor een striem. Wanneer iemand zijn slaaf of slavin zo in het oog raakt dat deze er niet meer mee kan zien, dan moet hij hem of haar vrijlaten, als schadeloosstelling voor dat oog. Als iemand zijn slaaf of slavin een tand uitslaat, dan moet hij hem of haar vrijlaten, als schadeloosstelling voor die tand. Wanneer een stier, een man of een vrouw zulke stoten toebrengt dat de dood erop volgt, dan moet die stier gestenigd worden
en mag het vlees niet worden gegeten. Maar als de stier die een man of vrouw doodt van tevoren al stotig was, terwijl de eigenaar dat wist en toch geen maatregelen nam, dan moet niet alleen de stier gestenigd worden, maar ook de eigenaar ter dood gebracht worden. Wordt hem een afkoopsom opgelegd, dan moet hij alles betalen wat van hem geëist wordt. Het is de losprijs voor zijn leven. Stoot de stier een jongen of een meisje, dan moet tegen de eigenaar volgens dezelfde regels worden opgetreden. Stoot de stier een slaaf of een slavin, dan moet de eigenaar aan de meester 30 zilveren sikkels betalen en moet de stier gestenigd worden. Wanneer iemand een put heeft opengelegd of een put gegraven en heeft verzuimd deze af te dekken en er valt een stier of een ezel in, dan moet de bezitter van de put de schade vergoeden en het geld aan de eigenaar van het dier uitkeren. Maar het dode dier is voor hem. Wanneer iemands stier die van een ander zo stoot dat deze eraan doodgaat, dan moeten ze de levende stier verkopen en de opbrengst delen. Ook de dode stier moeten ze verdelen. Maar als vaststaat dat de stier van tevoren al stotig was, terwijl de eigenaar geen maatregelen heeft getroffen, dan moet hij een andere stier als schadevergoeding geven. Het dode dier is dan echter voor hem. Wanneer iemand een stier of een schaap steelt en het dier dan slacht of verkoopt, dan moet hij voor een rund 5 runderen teruggeven en voor een schaap 4 schapen.

Exodus, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Wanneer een dief bij een inbraak betrapt wordt en doodgeslagen wordt, dan is er geen bloedschuld. Maar gebeurt het wanneer de zon al opgegaan is, dan is er wel bloedschuld. De dief moet alles teruggeven. Kan hij dat niet, dan moet hij zelf verkocht worden om het gestolene te vergoeden. Wordt het gestolene rund, ezel of schaap nog levend bij hem gevonden, dan moet hij tweemaal het gestolene teruggeven. Wanneer iemand zijn vee laat grazen op een stuk land of in een wijngaard en het zo laat lopen dat het ook op het land van iemand anders graast, dan moet hij de schade vergoeden met het beste van zijn eigen land en het beste van zijn eigen wijngaard. Wanneer een vuur om zich heen grijpt, overspringt op doornstruiken, op een hoop harven of op ongemaaid koren of een akker verbrandt, dan moet degene die het vuur heeft aangestoken de schade vergoeden. Wanneer iemand bij een ander geld of sieraden in bewaring geeft en het wordt uit het huis van die ander gestolen en de dief wordt gepakt, dan moet die het dubbele teruggeven. Wordt de dief niet gepakt, dan moet de heer des huizes voor God getuigen dat hij zijn hand niet heeft uitgestoken naar de eigendom van zijn naaste. Bij elk geval van verduistering van een rund, ezel of schaap, een kledingstuk of een gevonden voorwerp waarvan iemand zegt, dat is van mij, moet de zaak voor God gebracht worden. Wie door God in het ongelijk gesteld wordt, moet aan de ander het dubbele teruggeven. Wanneer iemand bij een ander een ezel, rund of schaap of enig ander dier in bewaring geeft en het dier gaat dood, het breekt iets of wordt geroofd zonder dat er getuigen zijn, dan moet een eed voor de Heer de beslissing brengen. Heeft de bewaarder zich niet vergrepen aan de eigendom van de ander, dan neemt de eigenaar het zijne en hoeft de bewaarder niets te vergoeden. Werd het echter bij hem gestolen, dan moet hij de eigenaar schadeloos stellen. Werd het door een roofdier verscheurd, dan moet hij het dode dier als bewijs overleggen. Hij hoeft het dan niet te vergoeden. Wanneer iemand een dier leent en dit breekt iets, of het zakt in elkaar, terwijl de eigenaar er niet bij is, dan moet hij het volledig vergoeden. Is de eigenaar erbij, dan hoeft hij het niet te vergoeden. Is hij een loonarbeider, dan behoudt hij zijn loon. Wanneer iemand een nog niet verloofd meisje verleidt en omgang met haar heeft, dan moet hij haar huwen en de bruidsprijs betalen. Weigert de vader haar aan hem af te staan, dan moet hij toch een bedrag betalen, gelijk aan de bruidsprijs voor maagden. Een tovenares mag u niet in leven laten. Ieder die geslachtelijke omgang heeft met een dier, moet er doodgebracht worden. Wie aan afgoden offert, moet aan de vernietiging gewijd worden. U mag een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen. Als u hun tekort doet en hun klagen tot mij opstijgt, dan zal ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal ik u doden. Uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. Als u aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. U mag geen rente van hem eisen. Als u iemands mantel in pand neemt, dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Het is de beschutting van zijn blote lichaam. Hij moet erin slapen. Roept hij mij om hulp, dan zal ik hem verhoren, want ik ben vol medelijden. U zult uw God niet lasteren en u zult de leider van uw volk niet verwensen. Wees niet traag. Met de eerstelingen van uw dorsvloer en uw nieuwe wijn, uw eerstgeboren zonen moet u aan mij afstaan.
Dit geldt ook voor uw runderen en uw kleinvee. De eerstgeborene mag 7 dagen bij zijn moeder blijven. Op de 8e dag moet u hem aan mij afstaan. U moet mij toegeheiligd zijn. Eet daarom geen vlees van een verscheurd dier dat u ergens buiten aantreft. Laat dat maar liggen voor de honden.

Exodus, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 33. Laat u niet leiden door loze geruchten en kom geen schuldige te hulp door te getuigen ten gunste van onrecht. Al zijn degenen die kwaad willen talrijk, sluit u niet bij hen aan. Bij een rechtsgeding mag u uw verklaring niet laten beïnvloeden door de meerderheid en zo het recht verkrachten. Ook mag u bij een rechtsgeding een onaanzienlijke niet voortrekken. Wanneer u een weggelopen rund of ezel van uw vijand tegenkomt, moet u het dier bij hem terugbrengen. Ziet u de ezel van iemand met wie u in onmin leeft in elkaar zakken, dan mag u hem niet aan zijn lot overlaten. U moet hem de helpende hand bieden. Wanneer een arme in het geding is, mag u het recht niet verkrachten. Blijf ver van kwade zaken. Breng iemand die geen schuld heeft en in zijn recht staat niet ter dood. Wie zich aan zoiets schuldig maakt, laat ik niet vrij uitgaan. Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken de zinden blind en de rechtvaardigen tot leugenaar. Vreemdelingen mag u niet slecht behandelen. U weet zelf hoe een vreemdeling zich voelt, omdat u ook als vreemdeling in Egypte gewoond hebt. 6 jaar kunt u uw land inzaaien en de opbrengst oogsten. Maar tijdens het 7e jaar moet u het niet bebouwen en het braak laten liggen. Dan kunnen de behoeftigen van uw volk ervan eten. Wat zij overlaten is voor de dieren die in het wild leven. Dat geldt ook voor uw wijngaard en uw olijftuin. 6 dagen kunt u werken, maar op de 7e dag moet u het werk laten liggen. Dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten en kunnen de kinderen van uw slavin en de vreemdelingen op adem komen. Hoed u voor alles waarvoor ik u gewaarschuwd heb. De naam van vreemde goden mag u niet uitspreken. Zij mogen uit uw mond niet gehoord worden. 3 maal per jaar moet u ter ere van mij feest vieren. U moet het feest van de ongezuurde broden vieren. 7 dagen lang moet u ongezuurd brood eten, zoals ik u heb bevolen, en wel op de voorgeschreven dagen van de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte getrokken. En u moet niet met lege handen bij mij komen. Verder is er nog het feest van de oogst, wanneer de eerstelingen van alles wat u gezaaid hebt geoogst worden. Ten slotte het oogstfeest aan het einde van het jaar, wanneer u de opbrengst van uw werk van het land haalt. 3 maal per jaar moeten al uw mannen verschijnen bij God, de Heer. Offer het bloed van een offerdier niet samen met gezuurd brood. Van de feestoffers mag geen vet overblijven tot de volgende ochtend. Het beste van de eerste vruchten van uw land moet u naar het huis van de Heer brengen. Kook een geitje niet in de melk van zijn moeder. Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u naar de plaats te brengen die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou u uw verzet niet vergeven, want in hem is mijn naam aanwezig. Als u zijn woord gehoorzaamt en doet wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de onderdrukker van uw onderdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan en u naar de Amorieten, de Hethieten, de Perzizieten, de Kanaïten, de Shiwieten en de Jebusieten brengen. Ik zal hen vernietigen. Buig niet voor hun goden en vereer hen niet. Doe niet mee met die volken. U moet ze uitroeien en hun wijstenen stuk slaan. De Heer uw God moet u vereren. Dan zal hij uw brood en water zegenen en ziekte ver van u vandaan houden. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het getal van uw dagen volmaken. Vrees voor mij zal ik voor u laten uitgaan. Alle volken die u aantreft zal ik in paniek brengen. Al uw vijanden laat ik voor u op de vlucht slaan. Ik zend verslagenheid voor u uit. Die zal de Tjiwieten, de Kanaïten en de Hethieten voor u verjagen.
maar ik verjaag ze niet in 1 jaar. Anders zou het land een woestenij worden en de wilde dieren zouden te talrijk voor u worden. Ik verjaag ze geleidelijk, tot u zo talrijk geworden bent dat u het land kunt bezetten. Ik geef u een grondgebied, van de Rietzee tot aan de Filistijnenzee, van de woestijn tot aan de rivier. Want ik zal de bewoners van het land aan uw macht onderwerpen en ze voor u verjagen. Met hen of met hun goden moet u geen verbond sluiten. Zij mogen niet in uw land blijven wonen. Zij zouden ertoe brengen tegen mij te zondigen. U zou hun goden vereren en dat zou uw ongeluk betekenen.

0: Radio Maria wenst je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 18. De Heer sprak tot Mozes: Kom naar boven, naar de Heer, samen met Aaron, met Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël, en kniel op een afstand neer. Alleen Mozes mag de Heer naderen. De anderen mogen niet naderbij komen. Het volk mag niet eens met hem naar boven gaan. Mozes kwam terug en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden. Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende ochtend bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde 12 wijstenen op, naar de 12 stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht om stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen. Vervolgens nam Mozes het bloed, besprenkelde dat over het volk en sprak: Dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit. Mozes besteeg de berg samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van Israël. En zij aanschouwden de God van Israël. Onder zijn voeten was een soort platform van saffier, helder als het hemelgewelf. Zijn hand kwam niet neer op de voorname Israëlieten. Zij mochten God aanschouwen. Toen aten en dronken zij. De Heer sprak tot Mozes: Kom naar mij toe op de berg en blijf daar wachten. Ik zal u de stenen platen geven, de wetten en bepalingen die ik op schrift heb gesteld, om hen te onderrichten. Mozes ging op weg, samen met zijn dienaar Jozua, en hij besteeg de berg van God. Tegen de oudsten zei hij: Blijf hier op ons wachten, tot wij bij u terugkomen. Aaron en Thur blijven bij u. Wie een rechtszaak heeft, kan zich tot hen wenden. Mozes besteeg de berg en de wolk overdekte de berg. De heerlijkheid van de Heer rustte op de Sinai, en de wolk bedekte de berg 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit de wolk. De heerlijkheid van de Heer leek voor de Israëlieten op een verterend vuur bovenop de berg. Mozes trad de wolk binnen en besteeg de top. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg.

Exodus, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 40. Toen sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten dat zij een bijdrage aan mij moeten afstaan. Van iedereen die daartoe bereid is, moet u voor mij een bijdrage in ontvangst nemen. Het volgende kunt u van hen in ontvangst nemen: goud, zilver en brons, paarse, karmijnrode en scharlakenwol, linnen, kleden van geitenhaar, gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout, olie voor de verlichting, heurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en wierook, kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas. Dan kan men voor mij een heiligdom bouwen en zal ik in hun midden wonen. Bij de verblijfplaats en de hele inventaris moeten zich zorgvuldig houden aan het model dat ik u tonen zal. U moet een ark maken van acaciahout, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Bekleed haar van binnen en van buiten met zuiver goud en breng rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 poten, 2 aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en bedek die met goud. Steek ze dan in de ringen aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. De draagstokken moeten in de ringen van de ark blijven. Zij mogen er niet uitgenomen worden. In de ark moet u de verbondsakte neerleggen die ik u zal geven. U moet ook een verzoendeksel maken van zuiver goud, 2,5 el lang, 1,5 el breed. Maak ook 2 keroeps, in goud gedreven, aan de beide uiteinden van de dekplaat. 1 keroep aan het ene uiteinde en 1 aan het andere in relief. De vleugels van de keroeps moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij het verzoendeksel bedekken. De keroeps moeten met hun gezicht naar elkaar toegekeerd staan. Hun gezicht moet op het verzoendeksel gericht zijn. Plaats het verzoendeksel bovenop de ark en leg in de ark de verbondsakte neer die ik u geven zal. Daar zal ik naar u toekomen, boven het verzoendeksel, vanaf de plaats tussen beide keroeps die op de ark met de verbondsakte staan, zal ik u alle opdrachten voor de Israëlieten meedelen. Maak een tafel van acaciahout, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Bedek die met zuiver goud en maak er een gouden lijst omheen. Leg er een gouden band om van een hand breed en zet die af met een gouden lijst. Maak 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 hoeken bij de poten. Deze ringen, bestemd voor de draagstokken waarmee de tafel gedragen wordt, moeten dicht bij de band zitten. Maak de draagstokken van acaciahout en bedek ze met hout. Daar moet u de tafel mee dragen. Maak ook de schotels, de schalen, de kannen en de kommen die nodig zijn voor de plengoffers van zuiver goud. Zet op de tafel het toonbrood, zodat ik het altijd kan zien. U moet ook een luchter maken, van zuiver goud. De luchter, met voetstuk en schacht, moet drijfwerk zijn waarin kelken met knoppen en bloemen zijn aangebracht. 6 armen moeten vanuit de schacht omhoog gaan, langs elke kant 3. In de eerste arm moeten 3 amandelbloemen met knoppen en bladeren gedreven worden. Op dezelfde wijze moeten de 6 armen van de luchter worden bewerkt. In de luchter zelf moeten 4 amandelbloemen met knoppen en bladeren gedreven worden. 1 knop onder het eerste paar armen, 1 onder het tweede en 1 onder het derde paar van de 6 armen van de luchter. De knoppen en armen vormen 1 geheel met de luchter, een stuk drijfwerk van zuiver goud. Maak er lampen voor en plaats die zo
tot het licht aan de voorkant valt. De snuiters en bakjes moeten eveneens van zuiver goud zijn. Voor de luchter met toebehoren moet u een talent zuiver goud gebruiken. Zorg dat u alles smaakt volgens het model dat u op de berg is getoond.

0: beste luisteraars van Radio Maria. Het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
2: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
2: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug. Ik lees u nog een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft: O onbegrijpelijke God, mijn hart smelt weg in vreugde omdat u het mij toegestaan heeft om door te dringen in de geheimenissen van uw barmhartigheid. Alles begint met uw barmhartigheid en eindigt met uw barmhartigheid. Alle genade vloeit uit de barmhartigheid, en het laatste uur vloeit over van barmhartigheid voor ons. Laat niemand aan de goedheid van God twijfelen. Zelfs al ware iemands zonde zo zwart als de nacht, dan is Gods barmhartigheid sterker dan onze ellende. Er is maar één ding nodig: dat de zondaar de deur van zijn hart op een kier zet, al is die nog zo klein, om een straal van Gods barmhartige genade binnen te laten. En dan zal God de rest doen. Maar arm is de ziel die de deur voor Gods barmhartigheid zelfs in het laatste uur heeft dichtgedaan. Het waren juist zulke zielen die Jezus in de Hof van de Olijven in dodelijk verdriet stortte. De goddelijke barmhartigheid vloeide werkelijk uit zijn allerbarmhartigste hart.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen op het moment waarop pater Maximiliaan Japan en Mugenzai no Sono, het apostolaatswerk dat hij daar begonnen is in Japan, in Nagasaki, een stad van de onbevlekte, naar het voorbeeld van Niepokalanov in Polen. Hij vertrekt dus vanuit Japan op weg naar Rome en Polen voor de keuze van een nieuwe provinciale overste. Uiteraard zou hij ook wederkeren en zo beginnen we aan hoofdstuk 8, tweede verblijf in Japan. De levensbeschrijving van een heilige is meestal de geschiedenis van lijden en vernederingen. Het kan ook niet anders. Als trouwe volgeling van Christus moet de heilige de Calvarieberg bestijgen. In zijn lichaam en zijn ziel zal hij de wondtekenen van Christus minstens geestelijk ervaren. Het evangelie is duidelijk. Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Pater Maximiliaan is een heilige in de ware zin van het woord. Door hem tot de eer der altaren te verheffen na zeer strenge onderzoekingen en diepgaande besprekingen van al zijn doen en laten, erkent de kerk in hem een christelijk getuigenis, omdat in zijn leven de navolging van Jezus Christus duidelijk schittert. Die kruisweg betekent niets anders dan het heldhaftig beoefenen van de deugd. Zijn grootse apostolaat is niet alleen een reden tot zijn verheerlijking, maar geeft de gelovigen ook aanleiding hem te volgen. Zijn zelfverloochening immers maakte zijn apostolaat mogelijk en het doel van dat apostolaat was enkel en alleen de glorie van God. Bij de bestudering van zijn leven en zijn werken kristalliseert zich de figuur van de kloosterling en de priester die enkel bezorgd is voor de glorie van God en de bekering der zielen, welk offer dit ook mogen vragen. Zijn apostolaat was een explosie van zijn liefde tot God en de onbevlekte maagd. Dit hoofdstuk handelt over de 3 jaren van zijn tweede verblijf in Japan, in Mugenzai no Sono. Het zijn 3 jaren van dagelijkse zelfverzaking, even lofwaardig als wonderlijk rustig. Van deze zelfverloochening merkt men zo goed als niets. Het is alsof niets in hem veranderd is. Hij is werkelijk diep gelukkig en is nog actiever dan ooit tevoren. Toch zou hij redenen gehad hebben voor ontmoediging, reactie of verslapping in zijn werk. Dat hiervan geen spoor te ontdekken valt, is een duidelijk teken dat in hem, die van moeder natuur een levendig, onstuimig temperament, geneigd tot plotseling opkomende reacties en koppigheid geërfd had, de deugd, vooral de zelfverloochening en de nederigheid, een gewone leefregel geworden was, als een tweede natuur, constant en innemend. In deze 3 jaren wordt het heilige leven van pater Maximiliaan nog sublimer dan in de voorafgaande jaren. Het is een verwijderde voorbereiding op de hoogste verzaking aan zichzelf, de dood. Maar laten we naar de feiten terugkeren. In juli 1933 werd in Polen het provinciaal kapitel gehouden onder voorzitterschap van de generaal van de orde om een nieuwe provinciaal en de andere plaatselijke oversten te kiezen. Als magister in de theologie mocht pater Maximiliaan deelnemen aan dat kapitel tot en met de keuze van de oversten. De generaal wilde echter dat hij zou deelnemen aan alle zittingen en benoemde hem daarom en om zijn vele verdiensten tot definitor ex gratia.
Na de keuze van de nieuwe provinciaal voorzag het kapitel in een betere organisatie van de twee steden van de onbevlekte die pater Maximiliaan gesticht had. Niepokalanov werd door de generaal ten zeerste geprezen om de activiteit van de drukkerij, het werk van de ridderschap en het nauwkeurig onderhouden van het kloosterleven en kreeg vanwege de ruime lokalen het noviciaat van de hele Poolse provincie toegewezen. Tot plaatselijke overste werd pater Florian Kozura, die in december 1930 pater Alfons was opgevolgd, herkozen. Voor Mugenzai no Sono, dat al een bloeiend inlands klein seminarie had met een noviciaat, werd een nieuwe overste benoemd in de persoon van pater Cornelius Czuprik, de aftredende provinciaal van Polen. Pater Maximiliaan ontving enkel de opdracht naar Japan terug te keren in de kwaliteit van onderdaan, met als taak het onderwijs in filosofie en theologie en de redactie van het Japanse tijdschrift De Ridder. Waarom liet men pater Maximiliaan geen overste blijven? Na het aandachtig bestuderen van de verslagen van het kapitel, menen wij dat er maar één enkel antwoord mogelijk is. Volgens de plannen van Gods voorzienigheid moest pater Maximiliaan met de totale verzaking aan zichzelf het bewijs leveren van buitengewone nederigheid en door de verdiensten daarvan nog grotere hemelse genaden verkrijgen voor zichzelf en zijn apostolaat. Wij geloven niet dat wij het feit dat pater Maximiliaan niet herbenoemd werd als overste in verband moeten brengen met kritiek op het bijzondere kloosterleven van de twee steden der onbevlekte. Elk lid van het kapitel kende de buitengewone gehoorzaamheid van pater Maximiliaan en enkele maatregelen van het kapitel zouden voldoende geweest zijn om de verheven gestrengheid te matigen. Maar deze strengheid lag helemaal in de geest van de constituties van de orde en was ook nodig door de bijzondere structuur van Niepokalanov en Mugenzai no Sono. De opmerkingen die gemaakt werden hadden eerder betrekking op Niepokalanov, waar de overste herverkozen werd, dan op Mugenzai no Sono, dat nog niet helemaal voltooid was. Ons lijkt daarom dat de benoeming van een nieuwe overste van de Japanse missie eerder toe te schrijven is aan de buitengewone persoonlijkheid van de gekozenen. Gedurende zijn provincialaat had pater Cornelius Czuprik zich een voorvechter getoond van Mugenzai no Sono. Hij was het die in 1930 verlof gaf deze tuin der onbevlekte te stichten. Hij was het ook die het werk van pater Maximiliaan bij de generaal verdedigde toen het door confraters met hun ongegronde kritiek in een slecht daglicht geplaatst werd. Nu hij geen provinciaal meer was, kon hij zijn liefde voor de missie uitleven en daarom vroeg en verkreeg hij verlof om als missionaris naar Japan te gaan en de leden van het kapitel vonden het passend dat hij daar dan heen ging als overste. Het was een uiting van grote dankbaarheid voor wat hij gedaan had en het hield vertrouwen in voor de toekomst. Aan de zijde van de stichter kon hij de ontwikkeling van het begonnen werk vergemakkelijken. Trouwens, zo moeten de leden van het kapitel gedacht hebben, pater Maximiliaan zou er door zijn nederigheid en zijn grote bevattingsvermogen niet onder lijden. Onder de onmiddellijke leiding van de gehoorzaamheid zou hij heel graag zijn werk voortzetten en vooral het missionaire apostolaat van de ridderschap versterken. En zo gebeurde het. Toch zal niemand ontkennen dat de positie van pater Maximiliaan heel anders werd. Hij keerde als nederige onderdaan terug waar hij gekomen was als hoofd en stichter, te midden van personen die oorzaak waren geweest van heel wat misverstanden en klachten bij zijn oversten. In de ogen van de oppervlakkigen en de kwaadwillenden kon het feit dat pater Maximiliaan niet als overste herbenoemd werd gezien worden als een erkenning van hun vroeger gemaakte verdenkingen en als een maatregel van het kapitel.
Maar hier schitterde de deugd van pater Maximiliaan. Hij oordeelde niet naar menselijke maatstaven, maar herhaalde steeds weer, zoals de onbevlekte het wil. En hij viel op zijn knieën voor zijn nieuwe overste en beloofde hem onderdanigheid in alles. Dit doet ons denken aan de schrijver van de navolging van Christus. Tracht, mijn zoon, liever de wil van een ander dan die van uzelf te doen. Verkies altijd minder te hebben dan meer. Zoek altijd de laatste plaats en stel u onder iedereen. Wens altijd en bid dat de wil Gods ten volle in u geschiede. Een mens die zo ingesteld is, treedt binnen in het gebied van vrede en rust.

Op 31 augustus 1933 begon pater Maximiliaan de terugreis naar Japan, via Krakau, Wenen en Venetië, waar hij aan boord ging van de Conto Rosso, die naar het Verre Oosten voer. In Krakau ontving hij van de provinciaal de zegen ten afscheid en tevens de benoeming van algemeen directeur van de Ridderschap der Onbevlekte. Hij ging ook naar zijn moeder, die zich, zoals wij zagen, in het klooster van de zusters van Sint Felix had teruggetrokken. Het moet een allerhartelijkste ontmoeting geweest zijn, en ongetwijfeld is met ontroering geluisterd naar het verhaal over het missieleven in Japan. Een klein briefje ging naar Nipokalanov. Moeder gaf mij 60 zloty. Stuur haar, als het kan, enkele groepsfoto's. Pater Cornelius Tschuprik voegde zich in Krakau bij hem en samen vertrokken zij naar Venetië. Nu ze toch in Italië waren, reisden ze ook door naar Rome. Hier werd pater Maximiliaan bij zijn laatste bezoek aan de generaal door deze bevestigd als directeur-generaal van de Ridderschap der Onbevlekte. Tevens kreeg hij de opdracht de ridderschap over de hele wereld te verspreiden, waar de competente autoriteiten het toestonden. Wij onderstrepen deze opdracht, omdat pater Maximiliaan zich daarom vooral zal gaan toeleggen op de organisatie van de ridderschap gedurende zijn tweede verblijf in Japan. De terugreis van Rome naar Venetië werd onderbroken in Assisi. Ze wilde even bidden op het graf van de Poverello om aan de bron van het Franciscanisme nieuwe en pure ijver op te doen voor de missie. Eindelijk, op 9 september, gingen ze in Venetië aan boord met bestemming Nagasaki. Op deze dag begint de nieuwe geschiedenis van de Japanse missie. Een geschiedenis die op een legende lijkt en vergeleken kan worden met de missietochten van de eerste volgelingen van Sint Franciscus, die twee aan twee erop uittrokken. Vanaf deze dag zijn de brieven niet meer van pater Maximiliaan alleen, maar ook van pater Cornelius. Elke brief die in Nipokalanov arriveert heeft twee handtekeningen, die van pater Cornelius en die van pater Maximiliaan. Het is bijna onmogelijk onderscheid te ontdekken tussen de inwendige sterkte van de liefde in beider harten voor de onbevlekte. Het is waar dat deze liefde ontvlamt uit het hart van pater Maximiliaan, met wie met hem omgaat, gloeit van diezelfde liefde. In de eerste brief aan Nipokalanov, geschreven aan boord van het schip tussen Venetië en Brindisi, lezen wij onder de handtekening van pater Maximiliaan deze toevoeging. P.S. Ik wist niet dat het zo mooi was in dienst te zijn van de onbevlekte. Dat ik dat niet eerder geweten heb. Zij overlaat ons met weldaden op de reis naar de tweede Nipokalanov. Overal ontvangen wij soms onbegrijpelijke gunsten. Met pater Maximiliaan gaat het goed. We hebben een aparte hut en leiden eenzelfde leven als in het klooster. Frater Cornelius. Na de verzengende hitte van de Rode Zee en de plensbuien op de Arabische Zee kwamen zij op 20 september aan in Bombay. Hier kreeg pater Maximiliaan last van heimwee. Het was alsof de hele Mohammedaanse wereld, die op het ware licht van het evangelie wachtte, op zijn schouders drukte. Vanuit de haven schreef hij naar Nipokalanov. Wat spijt het mij dat hier geen Nipokalanov is. Tot deze intentie heb ik de heilige mis opgedragen. Maar de wil van de onbevlekte geschiedde altijd. Na enkele dagen kwam de haven van Colombo in zicht. Zij waren te gast bij de zusters Franciscanessen, lazen in hun kapel de heilige mis en ontvingen van de zusters waskaarsen voor de kapel van Mugenzai no Sono. Zij bezochten er ook het Nippon-restaurant, dat beheerd werd door een Pool die met een Japanse getrouwd was. De ontmoeting tussen de landgenoten, halverwege de reis Polen-Japan,
bezorgde hen enkele vreugdevolle uren. Maar de blijdschap van pater Maximiliaan werd nog groter toen hij op tafel twee tijdschriften zag. Het ene heette De Ridder, het andere Seibo no Kishi. Beide opschriften betekenden hetzelfde, de ridder der onbevlekte. De man had een abonnement op het tijdschrift van Polen. Zijn vrouw ontving haar boekje uit Mugenzai no Sono. Bij deze ontmoeting van het apostolaat van de beide steden van de onbevlekte voelden pater Maximiliaan en pater Cornelius zich thuis. Toen de boot weer vertrok, namen zij ontroerd afscheid van het gezin dat hen uitnodigde iedere keer als zij in Colombo kwamen in hun restaurant uit te rusten. Op 4 oktober kwamen zij eindelijk in Nagasaki aan. Op de hoogte gebracht door een telegram bereidde Mugenzai no Sono een feestelijk onthaal voor. Pater Cornelius, die als provinciaal de laatste 3 jaren maandelijks de rapporten over de gang van zaken ontvangen had van pater Maximiliaan, kon toen vaststellen hoe bescheiden deze geweest waren en dat indrukwekkend veel meer bereikt was dan deze hem geschreven had. In de 3 jaren die nu volgden gaat de missie steeds vooruit, volgens de richtlijnen die de stichter al in het begin heeft vastgelegd. Pater Maximiliaan staat pater Cornelius terzijde als medewerker, maar vooral als een edele en trouwe onderdaan. Reeds in juni 1932, nauwelijks 2 jaar na zijn aankomst in Japan, schreef pater Maximiliaan aan de confraters in Polen het volgende. Volgens de wil van pater Provinciaal vertrek ik naar India, naar Ernakulam of eventueel naar Tuticorin. En in een daaropvolgende brief: na zoveel gereisd te hebben, zou ik graag in Nagasaki gebleven zijn om wat uit te rusten en wat te herstellen. Maar voor de onbevlekte, alleen voor haar, begin ik deze reis en dit nieuwe werk. We zien dus een korte terugkeer in de tijd. En de schrijver zegt hierbij dat eigenlijk over deze zaken in het voorgaande hoofdstuk hadden moeten spreken, maar omdat de onderhandelingen in 1934 nog aan de gang waren, dacht hij dat het beter was om dit in dit hoofdstuk te doen. De vermoeidheid waarvan pater Maximiliaan spreekt kwam vooral door het veelvuldig reizen van Nagasaki naar Tokio, waar 2 jonge fraters theologie studeerden. Dit als kleine kanttekening en we hervatten ons verhaal. Begin juni liep de boot de haven van Singapore binnen. Deze stad op het Schiereiland trok hem heel erg. Ze lag zo mooi tussen de 2 grote eilanden Sumatra en Borneo en was niet zo ver van Java. Zou het niet goed zijn daar te blijven en er een nieuwe Nyepokalanof te stichten voor de Maleise taal? In Singapore vertelde hij aan de paters van het Heilig Hart, waar hij logeerde, het doel van zijn reis, de opzet van de ridderschap der onbevlekte en over het project van een stichting van een nieuwe Nyepokalanof in India. Men besprak de mogelijkheden om ook in Singapore in de toekomst een zetel te vestigen van de ridderschap. Maar ook daar deden zich dezelfde moeilijkheden voor als destijds in Shanghai. En men gaf hem de raad om, wanneer hij zijn plan beslist wilde uitvoeren, naar Jakarta te gaan, het centrum van het Maleise taalgebied. Een aantrekkelijk voorstel, maar voorlopig onuitvoerbaar, omdat hij geen missionarissen ter beschikking had om daarheen te zenden. Hij vervolgde zijn reis naar Ernakulam, waar de gehoorzaamheid hem heen stuurde en kwam daar in de laatste dagen van juni aan. Op Malabar zijn 2 katholieke ordinariaten. Een ordinariaat trouwens is een gebied waarover een bisschop is aangesteld en omdat er op Malabar 2 ritussen zijn, zijn er dus ook zo 2 ordinariaten. Dit als kanttekening.
een ordinariaat van de Syrische ritus voor de Malabarezen en een van de Latijnse ritus, een aartsbisschop met 4 bisschoppen voor de Indiërs. Het lag voor de hand dat pater Maximiliaan, zoals ook zijn bedoeling was, zich direct zou melden bij de aartsbisschop, maar de zaken liepen anders. Op weg naar Ernakulam had hij als medepassagier een katholiek priester, de vicaris-generaal van de Syrische ritus. Deze verwees pater Maximiliaan naar zijn bisschop, die de eenvoudige, onbekende minderbroeder zeer hartelijk ontving. De beweegredenen, het doel van de reis en vooral zijn onbeschrijfelijke overtuigingskracht en daarbij nog zijn inspanning voor de zaak van Maria, brachten de bisschop zover dat hij hem uitnodigde in zijn rechtsgebied te blijven. De zaak werd nog begunstigd door het welwillend onthaal waarmee het plan door de hele Syrische geestelijkheid ontvangen werd en door de spontane bijval van een priester van het bisdom die in de orde wilde treden om direct met het werk te beginnen. Maar door het verschil in ritus zag pater Maximiliaan zich gedwongen toch maar naar de aartsbisschop te gaan, ofschoon hij van tevoren wist dat deze zich zou verzetten tegen een vestiging in zijn bisdom, daar de Spaanse karmelieten er reeds missiewerk verrichten. Terwijl hij in de wachtkamer van de aartsbisschop op zijn beurt zat te wachten, viel er plotseling uit een bloemvaas die voor het beeld van de heilige Theresia van het kind Jezus stond een roos, die naar hem toerolde en voor zijn voeten bleef liggen. Zou zijn patrones hem een teken willen geven dat de aartsbisschop welwillend stond tegenover zijn plan? Misschien wel, want hij verbaasde zich ten zeerste dat de aartsbisschop niet alleen ingenomen was met zijn voornemen, maar hem ook nog in hoogst eigen persoon in zijn auto naar een terrein bracht op enkele kilometers afstand van de stad, dat hij hem aanbood met huis en kerk om er zijn prachtig apostolaatswerk te beginnen. Monseigneur Angelo Cecilio, aartsbisschop van Verapoli, zond zijn schriftelijke toestemming voor een stichting van een stad der onbevlekte naar het Poolse provincialaat. Maar pater Cornelius Czuprik, toen nog provinciaal, vond het beter de beslissing omtrent een Indische stichting over te laten aan het kapitel, dat 6 maanden later zou plaats hebben, en in deze geest antwoordde hij de aartsbisschop. In opdracht van zijn oversten werden de besprekingen door pater Maximiliaan in januari 1934 hervat en ook ditmaal bevestigde de aartsbisschop het reeds gedane aanbod. Hiermee had pater Maximiliaan zijn taak volbracht. De rest moest nu gebeuren door zijn oversten in Polen en Rome. Voor hem, eenvoudige onderdaan, bleef niets anders over dan te wachten op eventuele nieuwe opdrachten en te bidden opdat de derde stad van de onbevlekte werkelijkheid zou worden. In een brief aan de overste van Jepokalanov lezen wij: ik verzoek u dringend alle bewoners van Jepokalanov aan te sporen, opdat de priesters in hun memento, de broeders, de fraters en de novissen met hun gebed een aanval doen op de onbevlekte voor wat betreft haar zaak in India. Dat zij doet wat zij wil, zonder aan ons, nog aan anderen de kans te geven haar plannen in de war te sturen. Nochtans, niettegenstaande de bemoeienissen van pater Maximiliaan, waren de crisissen van de vooroorlogse jaren, de Tweede Wereldoorlog zelf en het politiek conflict in India er de oorzaak van dat van een nieuwe Indische stad der onbevlekte helaas niets terecht kwam.

In 1932 schreef pater Maximiliaan aan het provincialaat. Eerst wilde ik er niet over schrijven, maar uiteindelijk heb ik besloten het toch maar te doen, omdat de onbevlekte misschien wil dat ik u vraag wat ik doen moet. Moet ik mij beperken tot de ridderschap alleen in Japan en enkel antwoorden op de vragen die mij van alle kanten bereiken? Of moet ik mij bezighouden met de ridderschap over de hele wereld? Ik word wel gewaar dat het voor mij onmogelijk is mij met dit alles te bemoeien, maar bij het zien van de groeiende goddeloosheid beginnen mijn handen te jeuken. Voor alles verlang ik te weten wat de onbevlekte maagd van mij wil. Ik moet toegeven dat ik veel angst heb. Ik wil altijd bang voor mezelf zijn en voor mijn eigen wil, terwijl ik wens en altijd weer wil verlangen alleen maar de wil van de onbevlekte te kennen en uit te voeren. Een toekomstplan zou het volgende kunnen zijn. 1. Met alle krachten middelen bundelen die de ridderschap ons biedt om haar over de hele wereld te propageren. 2. De opruiers van het atheïsme winnen voor de ridderschap. Zij zijn immers de propagandisten van het rijk van de antichrist. 3. Bij de eerste de beste gelegenheid zal ik het u mondeling uitleggen, er is nog tijd. Ik geloof dat een schets voor de organisatie als volgt zou kunnen zijn. Initiatief van de ridderschap van de onbevlekte en het verlof van de kant van de oversten. Wordt dat verlof gegeven, dan zal dat een teken zijn van Gods wil en van de wil van de onbevlekte. Als de hoogeerwaarde pater provinciaal het gepast en dringend vindt wat ik hierboven heb uiteengezet, dan zou ik graag een telegrafisch antwoord hebben indien de onbevlekte wil dat ik haar zaak onder handen neem en ik mij ga inzetten voor dit nieuwe werk in deze haar maand mei. Ik herhaal alleen te verlangen de wil van de onbevlekte uit te voeren. Ik verzoek u vurig geen gewicht te hechten aan mijn woorden en niet te denken aan enig misnoegen mijnerzijds. De provinciaal kon het verlof niet weigeren en evenmin iemand anders dan pater Maximiliaan afvaardigen. Zonder de tijd te verliezen was hij dezelfde maand mei 1932 onderweg naar India, waar hij uiteindelijk in maart 1934 zijn opdracht voltooide. Intussen dwaalt zijn geest over de hele wereld die hij zou willen omarmen met het apostolaat van de ridderschap. Heer biedt zich de gelegenheid te spreken over de stichting van de ridder der onbevlekte in het Latijn, Miles Immaculate, bestemd om de Maria-idealen van de ridderschap te verspreiden onder de geestelijkheid van heel de wereld. Maar omdat er bij het werk van pater Maximiliaan geen sprake is van improvisatie, veroorzaakt door zijn enthousiasme, zoals soms kan lijken als we de snelle gang van zaken volgen, moeten we opnieuw 2 jaren terugkeren, namelijk naar het begin van de stichting van het tijdschrift, wanneer hij er in 1932 aan de provinciaal over schrijft en hem het doel, het belang en het nut ervan uiteenzet. Het is waar dat de onbevlekte ons 2 steden schonk. Het is waar dat een groep nieuwe roepingen brandt van liefde voor haar en verlangt zijn leven toe te wijden in nog te stichten steden van de onbevlekte. Het is ook waar dat in Nipokalanov nieuwe ridders gevormd worden, maar de vijanden werken nog harder. Zou men niet kunnen beginnen de activiteit van de ridderschap over heel de wereld uit te breiden? Beginnen dus met het klaarmaken van de artillerie, terwijl de ridders hun lansen gereed maken en leren ermee om te gaan? Mij lijkt dat men zou kunnen beginnen met de ridder in het Latijn voor priesters en seminaristen over heel de wereld, om de seculiere geestelijkheid en de inlandse priesters in de missiegebieden meer te interesseren. Zo zouden zich de klerus en alle priesterkandidaten achter de ridder kunnen scharen. Die haar het meest beminnen, zouden zich door de ridder kunnen sterken in de liefde tot haar en in heilig vuur ontvlammen.
Hiervan zullen er ook lid worden van de ridderschap der onbevlekte en haar propageren bij hun landgenoten. Zij kunnen de ridder in hun eigen taal vertalen en daar de meest interessante actualiteiten van hun land aan toevoegen. Zo kunnen er nieuwe provisorische tijdschriften ontstaan, geïnspireerd door de ridder. Ter gelegenheid kunnen die dan door de ridders van de nog te stichten steden der onbevlekte overgenomen worden. Maar ook na de stichting van de plaatselijke Nipokalanovs zullen de onze de mensen het eigen land nodig hebben om hun ideeën, gewoonten en gebruiken te leren kennen. Door de voorlopige uitgaven van de ridder zullen meerdere inlanders, gedreven door de liefde tot de onbevlekte, naar de komst van de onzen, naar een klooster van ons uitzien, waardoor kloosterroepingen kunnen ontstaan. De Latijnse ridder zou de nuttige berichten moeten doorgeven aan de provisorische Maria-tijdschriften. Hij zou eigenlijk moeten dienen als een persagentschap voor alle uitgaven van de ridder over heel de wereld. Aldus Pater Maximiliaan. In 1934 was de Miles Immaculate nog niet verschenen. De redenen hiervan lagen niet bij Pater Maximiliaan, die alleen maar wilde gehoorzamen. Maar in dat jaar kwam hij toch nog eens terug op de uitgave van dit tijdschrift als voorbereiding op het wereldapostolaat van de ridderschap. De bevestiging hiervan vinden wij in een paar wel zeer welsprekende regels van een brief aan de overste van Nipokalanov. Denkt men in Nipokalanov nog aan de uitgave van de ridder in het Latijn? Het is een van mijn vurigste verlangens. Misschien moeten wij de volgende aanmoediging aan alle bewoners van de Poolse stad der onbevlekte in verband brengen met het levendig verlangen naar wereldapostolaat van de Miles Immaculate. Wij moeten niet alleen in Japan werken. Wat te zeggen van China, India, Turkije, van de Arabische wereld en heel Afrika? Het is een braakstuk grond dat door missionarissen moet worden omgeploegd om er het zaad van het ware geloof in te zaaien. Alle volken moeten naar Christus geleid worden. Is dit geen enorm werk? En de oogst zal groot zijn. Zullen wij erin slagen? Wij niet, maar de onbevlekte vrouwe kan het en zal het door middel van ons doen. Laten wij ons dus tot haar beschikking houden. Laat haar met ons doen, zoals en waar zij het wil. Hierin moeten wij geen voorbehoud maken, en opdat dit gebeuren, moeten wij één zijn van geest en één van hart. Het lag in de plannen van de voorzienigheid dat Pater Maximiliaan zelf de vader werd van de Miles Immaculate. Pas in 1938, toen hij overste werd van het Poolse Nipokalanov, kwam de Miles voor het eerst uit onder redactie van hemzelf en werd verzonden naar alle seminaries van heel de wereld. Men zal nooit genoeg kunnen zeggen en schrijven over de kloosterlijke gehoorzaamheid van Pater Maximiliaan. De leek zal zich zeker aangetrokken voelen door de grootsheid van de vele apostolaatswerken van deze man. Maar de diepere denkers, vooral onder de priesters en kloosterlingen, staan verstomd over de manier waarop hij zoveel tot stand kon brengen. De heiligheid van Pater Maximiliaan bestond niet in het geweldige apostolaat vanaf de dag van zijn priesterwijding tot en met de laatste ademtocht van zijn leven, maar hierin dat hij dit allemaal tot stand kon brengen terwijl hij zich steeds stipt hield aan de kloosterlijke gehoorzaamheid. Uit een brief aan de overste van Nipokalanov halen wij het volgende. Ik heb gelezen, hulp, hulp. Maar als alles geschiet volgens de gehoorzaamheid, dan kunnen wij verzekerd zijn dat het Gods wil is, dus de wil van de onbevlekte. Ook als in de toekomst alles verwoest zou worden en de oversten zelf hun wil veranderen. De heilige gehoorzaamheid, zie daar, de hoeksteen.
Zoals u besloten hebt de rotatiepers niet te kopen zonder verlof van de oversten, zo heb ik het terrein niet gekocht.

gebed, maar alleen omdat het een gebod is van de overste, dus van de onbevlekte en van God. Ik vraag of zij hier allen van overtuigd zijn, ook in minder prettige zaken, in tegenspraak met eigen inzicht en voorzichtigheid. Want alleen op deze manier kan men spreken van ware gehoorzaamheid. Ik vraag het met aandrang, want als het niet zo is, dan zullen wij geen instrumenten zijn in de handen van de onbevlekte, maar eerder werktuigen van de duivel. Ook als wij veel geestelijke boeken gelezen zouden hebben, als wij veel zouden hebben gebeden, als wij heel bescheiden en rouwmoedig waren, als wij heldhaftige daden zouden hebben verricht. Pater Maximiliaan had er een gewoonte van gemaakt op zondag alle broeders om zich heen te verzamelen en zich broederlijk en vertrouwvol met hen te onderhouden. Op een van deze bijeenkomsten vroeg hij aan een broeder: waarom wordt men kloosterling? En de volgende keer leren we het antwoord van die broeder en de manier waarop Maximiliaan, Pater Maximiliaan, daarop geantwoord heeft. En we leren steeds meer puzzelstukjes kennen van de complexiteit van niet alleen het apostolaatswerk van de heilige Pater Maximiliaan Kolbe, maar ook van zijn heiligheid eigenlijk. Welke aspecten en factoren hebben die heiligheid bepaald en kleur gegeven, als het ware? Enerzijds het grote apostolaatswerk, maar dat is het resultaat van dat andere aspect, en dat gaat over het kloosterleven. Een gehoorzaamheid en een liefde voor de gehoorzaamheid die we werkelijk uitzonderlijk kunnen noemen en die ons doet denken aan andere grote heiligen. Een volgende keer leren we nog wat meer dat karakter van de heilige Pater Maximiliaan kennen en leren we ook welk antwoord de broeder heeft gegeven op de vraag: waarom wordt men kloosterling? De vraag die hem werd gesteld door de heilige Pater Maximiliaan. We hopen dat er u ook dan een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank voor uw luisterend oor en hopelijk tot een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Vandaag wordt het een iets wat licht klassiek uur, na evenwel 3 maal muzikaal te hebben gebeden. Voor eerst klinkt in dit programma Vater Unser, der du bist im Himmel, van de componist die alleen vocale muziek schreef, namelijk Heinrich Schütz. Meteen ook het oudste muziekstuk van deze uitzending. Op het gebed van de vader geeft het koor The King Singers een vocale reflectie. Schütz leefde in Duitsland van 1585 tot 1672 en schreef in zijn renaissance-stijl veel vocaal-religieuze muziek. En hiervan een voorbeeld is het Vater Unser, der du bist in Himmel, van Heinrich Schütz.

Als tweede religieus werk horen we nu La Vergine degli Angeli, De Maagd der Engelen, uit de Italiaanse romantische opera La Forza del Destino. Wat betekent De Maagd van het Noodlot van Giuseppe Verdi? Hemelse muziek. En dit is ook de titel van de cd waaruit we dit haalden. U hoort sopraan, trompet en orgel. Het is een mooie zang, een gouden trompetklank met ondersteuning van orgel. Wat wil je nog meer? Verdi, de heer en meester van de Italiaanse opera, leefde van 1813 tot 1901. De opera La Forza del Destino werd in 1862 in Sint-Petersburg gecreëerd. Hetzelfde jaar dat het was gecomponeerd. En Verdi heeft ook deze creatie bijgewoond. Het was namelijk ook de zesde opera die hij had geschreven. Uw aandacht nu voor La Vergine degli Angeli.

O Camille Saint-Saëns vervoegt ons gebed met zijn Ave Maria uit de cd Musica Celeste, Temi d'Autore a Maria, waarin Fabiano Maniero en Silvio Guéleguin soleren. Camille Saint-Saëns componeerde op vele vlakken en deze Fransman leefde van 1835 tot 1921. En als veelzijdig toondichter schreef hij onder andere een orgelfantasie, een pianoconcerto, een cello- en vioolconcerto, symfonieën, kamermuziek en het bekende Le Carnaval des Animaux, maar ook dit prachtige Ave Maria. Een Ave Maria dat zeker op Radio Maria niet mag ontbreken. De romantische taal spreekt uit het eerste mooi harmonisch samenklinken in terts van zang en trompet, daarna iets meer dialogerend om terug te keren tot de harmonische welklinkende samenklank van het gebed met de trompet.

En na dit mooie Ave Maria van Camille Saint-Saëns, beste luisteraars, gaan we nu over naar het lichtere klassieke genre, waarin componisten ook schitterende muziek componeerden. Ze lieten lichtklassieke schatten na. Een sterke figuur op dit vlak was Douglas Gambly als componist en arrangeur. We zullen nu eerst kennis maken met deze man in A Night in Vienna, Walses, waarin hij op sublieme wijze walsen in de typische Weense drie-vierde maat als symfonische danser van Johann Strauss uitvoert. John Douglas Gambly was een Australische 20e eeuwse toondichter die leefde van 1924 tot 1998.

Eigenlijk is het wel leuk dat we Douglas Gambly nu volgen, vooral als dirigent en arrangeur doorheen Europa. U hoorde het RCA Symphony Orchestra, dat nu ook met Douglas Gambly de Spaanse zon opzoekt en gelijk heeft, in opus 37 deel 5 Andaluza, van de componist Enrique Granados. Deze Spaanse dans vertoont wel degelijk vele varianten in tempo of snelheid. Gambly was een uitstekend arrangeur en orchestrator en schuwde ook het componeren van filmmuziek niet.

En we zetten onze tocht met Douglas Gamley verder, met hetzelfde orkest, het RCA Symphony Orchestra. Douglas Gamley werd dus in 1924 in Melbourne geboren. Maar al binnen de 14 dagen na de geboorte stierf zijn moeder. Nu, de eerste leraar van Gamley was Waldemeyer Seidel in Melbourne. In 1944 trad hij op met het ABC Symphony Orchestra als solopianist in het stadhuis van Melbourne met het pianoconcerto nummer 2 van Franz Liszt, waarin hij schitterend voor de dag kwam, met een stevige techniek. In november 1944 studeerde hij aan het Melbourne Conservatorium of Music en vertolkte er kamermuziek als pianist in Franck's Vioolsonata en Lalo's Symphonie Espagnole. U hoort nu een arrangement door Douglas Gamley van Waltzes of Youth, Walsen van de Jeugd, van de componist Frans Lehár. Hobo en fluit geven een jonge en frisse tint aan dit werk. En kopers en strijkers dialogeren aardig met elkaar. Veel luister of dansplezier.

Douglas Gimli was sterk beïnvloed door modest Mussorgsky. Van zijn beelden van een schilderijende tentoonstelling maakt hij een volledige orkestbewerking. Van De Nacht op de Kale Berg van Mussorgsky verwerkt hij deze muziek in zijn eigen score voor de film Asylum uit 1972. De Pavane van Fauré bewerkt hij voor de film The Monster Club uit 1980. Voor Six Soirées à Saint-Pétersbourg, opus 44, deel 1 romance van Anton Rubinstein, maakte Douglas Gimli samen met Eric Hammerstein een arrangement. Eric Hammerstein was ook bekend door de filmmuziek van The Sound of Music.

Gamley schreef vele vocale arrangementen voor onder meer Joan Sutherland en Kirite Kanawa, zowel voor optredens als voor opnames. Hij bewerkte orkestraal liederen voor Pavarotti en Victoria de Los Angeles. Als dirigent-arrangeur nam hij de leiding over het Australisch poporkest. Ook muziek voor de tv-serie Doctor Who en de Disney-film Tron uit 1982 waren van zijn hand. Douglas Gamley overleed in 1998 in het Londense Highgate. We luisteren nu naar een arrangement van hem op Der Opernball in Chambre Séparée van Richard Heuberger. Deze Oostenrijker werd geboren in Graz in 1850 en overleed in Wenen in 1914. Hij genoot bekendheid door operettes en balletten. Bovendien was hij muziekcriticus en muziekpedagoog. Uw aandacht voor zijn operettenmuziek.

U luistert nog steeds naar Radio Maria met Klassiekuur. Ook Malaguena van Ernesto Lecuona staat vandaag op het programma. Hij werd geboren in Havana op Cuba in 1895 en stierf in Tenerife in 1963. Hij groeide op in een gezin van 14 kinderen. Zijn zus Ernestina speelde piano en componeerde. Ze gaf hem ook de eerste pianolessen. Op 5 jaar speelde Ernesto al een recital in Havana en 13 jaar oud schreef hij voor harmonieorkest, voor banda dus, een compositie Cuba y America. Van 1904 tot 1907 liep hij conservatorium. Hij was ooit leerling van de Nederlander Hubert de Blank, die in Havana in 1885 het Hubert de Blank Conservatorium had opgericht. In 1913 behaalde hij het onderwijzersdiploma en de gouden medaille voor piano en notenleer. De Blank noemde hem een buitengewoon briljant student, hoogbegaafd met een perfect temperament. Lecuona hield zich ook bezig met populaire amusementsorkesten. Hij trad op in de eerste bioscopen en danspaleizen van Havana. In 1916 trok hij naar New York City. In 18 keert hij naar Cuba terug en opent hij de Instituto Musical de la Havana. In 1925 concerteert hij in Madrid. In 1928 ontmoet hij in Parijs Maurice Ravel, die de Malaguena van Lecuona beter vindt dan zijn eigen bolero. Hij krijgt de bijnaam Cubaanse Gershwin. En we gaan nu over naar zijn muziek zelf. We luisteren naar het mooie pianosolo, accelerando en tempoveranderingen en de solofagot in het stuk dat Malaga beschrijft, Malaguena van Ernesto Lecuona, bewerkt door Douglas Gemley.

De Vals Sentimental op opus 51 nummer 6 van Peter Tchaikovsky wordt u nu gebracht door Sidney Sachs in een bewerking van Erik Hammerstein. Eigenlijk is dit soepele salonmuziek met veel rubato, soli en tutti afwisselend, waarmee ook Tchaikovsky zich van een iets lichtere kant laat zien. Peter Tchaikovsky was een Rus en een romanticus en deze bekendste Russische componist maakte deel uit van een nationale school. Hij leefde van 1840 tot 1893, maar nu gaan wij genieten van zijn klassieke dansmuziek.

melomanen komen alvast in deze uitzending aan u trekken. Van Paraskevas Grekis spelen we nu Zorba le Grek uit de gelijknamige film. De Griekse mannendans, de Sitaki, wordt soms in groep of soms solo gedanst. Van begin tot einde accelerando, steeds sneller, met een ophitsend karakter. Hier gespeeld op de bouzouki, het toekelinstrument in Griekenland, brengt het ons meteen in de zuiderse sfeer. Een bouzouki heeft een luidvorm met een lange hals, voorzien van frets, vingeraanduidingen zoals bij de gitaar, en met vier dubbele snaren. Laten we maar snel kennis maken met de klank van de bouzouki in de Sitaki-dans uit Zorba de Griek.

kan de nu benen nog volgen, beste luisteraars, op deze Sirtaki. Wel leuk, natuurlijk. Maar we gaan verder met O Sole Mio van Giovanni Capuro, wordt nu gezongen door Luciano Pavarotti, een Italiaanse tenor met wereldfaam, begeleid door het Nationaal Philharmonisch Orkest. Maar wat is O Sole Mio voor een lied? Wel, het is een strofisch lied met refrein. Het werd in 1899 gecomponeerd en is nu het meest bekende Italiaanse lied. In de originele versie werd het uitgevoerd door Enrico Caruso, Mario Lanza, Andrea Bocelli en zo meer. Het werd zelfs gecoverd door een bepaalde punk-rockband. Maar wij luisteren nu naar de interpretatie van Luciano Pavarotti van O Sole Mio van Giovanni Capuro. En O Sole Mio betekent gewoon mijn zon.

It's Now or Never maakte Elvis Presley ervan. Maar wij zoeken het nu in de Parijse sfeer. Kurt Larsens bespeelt de musette in Sous le ciel de Paris. Het was ooit een kaskraker van Edith Piaf, de straatmus van Parijs. De Parijse zangeres met een sentimentele stem. Technisch was ze niet volmaakt, maar o zo doorleefd in haar interpretatie. Sous le ciel de Paris, hopelijk niet te bewolkt na de Italiaanse zon van daarjuist. De musette, accordeon of trekharmonica is een blaasinstrument met windvoortbrenging, welke een luchtkamer bevat die je kan opentrekken of sluiten met toetsen of knoppen als klaviatuur. In het lied dat in droevige kleine terts begint, breekt in het majeur of grote tertsgedeelte de zon door en de hemel opent zich. Vlotte vingers van Kurt Larsen brengen ons in de Parijse sfeer met Sous le ciel de Paris van Jean Wiener.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan er vandaag uit met Rhapsodia Symphonica, opus 66 van Massimo Freccia, gespeeld door Earl Wild. Rhapsodia wijst op een aaneenrijgen van melodieën. Symphonica wijst op de symfonische bewerking ervan. Massimo Freccia leefde van 1906 tot 2004 en hij werd dus 98 jaar. Als Italiaans-Amerikaans dirigent legde hij zich vooral toe op symfonische muziek. Hij assisteerde jarenlang Arturo Toscanini. En Freccia werd geboren in Toscane, nabij Firenze. Hij had veel aristocratische en koninklijke vrienden. Zijn moeder, die pianiste was, wekte zijn interesse voor muziek. Onder meer voor Vivaldi en Corelli. Toen een Russische groottante bij hen kwam wonen, bracht deze de kennis van Tchaikovsky, Schumann en Rimsky-Korsakov mee. In 1923 liep Freccia Conservatorium in Firenze, waar hij de hedendaagse muziek leerde kennen van Dalla Piccola en Malipiero. Als autodidact dirigeerde hij in een garage een klein orkestje. Aan de opera van Firenze speelde hij celesta en harmonium. In Parijs ontmoette Freccia Stravinsky en Arthur Rubinstein, evenals Maurice Ravel. In 1929 dirigeerde hij hedendaagse Italiaanse muziek. Hij was een echte globetrotter, want in Wenen ontmoette hij Béla Bartók en Zoltán Kodály. Hij werd dirigent van het Budapest Symfonieorkest. En vanaf 1937 richtte Freccia zich op New York met Havana als tussenstop, waar hij bevriend werd met Gershwin. Vanaf 1944 dirigeerde hij in New Orleans. En in 1952 volgde het Baltimore Symphonic Orchestra. En in 1954 debuteerde hij in Londen. In 1959 werd hij dirigent van het Italiaanse RAI-orkest. Hiermee trad hij tweemaal op voor paus Johannes Paulus de 23e. En in 1967 bereisde hij Japan en Australië. In 1981 keert hij terug naar Wenen als dirigent. Uiteindelijk overlijdt hij in Londen in 1998. Van een globetrotter gesproken. Earl Wild, de pianist, leefde van 1915 tot 2010 in de USA. Hij maakte transcripties van jazz en Europese klassieke muziek. Als eerste ooit gaf hij een recital voor de Amerikaanse tv in 1939. In 1942 soleerde hij in Gershwin's Rhapsody in Blue. Hij verzorgde meerdere masterclasses piano, werkte tot 1968 aan de American Broadcasting Company, het ABC dus, en werd ook 95 jaar.
1: Jammer genoeg zit ons uurtje klassiek erop en nemen we afscheid van u, beste luisteraars van Radio Maria, met Rhapsodia Symphonica, opus 66 van Massimo Freccia, gespeeld door Earl Wild.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. We zijn vandaag woensdag 12 augustus. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne vindt u op pagina 708. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1040. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtig God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U heilige Christus smeken wij, spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van u staan wij op wacht in de getijden van de nacht. Tot u zijn hart en hand gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart, wij openen voor u ons hart. Wij bidden van berouw vervuld, vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. Uw trouw verkondigen aan elk geslacht. Gij hebt gezegd, mijn gunst blijft eeuwig duren. De hemel is de grondslag van uw trouw. Ik heb met David een verbond gesloten. Mijn uitverkoren dienaar met een eed belooft. Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig. In alle tijden blijft uw troon bestaan. De hemel prijst uw grote daden, Heer. De bovenaardse machten uw getrouwheid. Want wie is in den hoge aan de Heer gelijk? Wie is als Hij onder de godenzonen? Vreeswekkend in de raad der hemelgeesten. Geducht bij allen die rondom Hem staan. Heer God der legerscharen, wie komt u nabij? Gij zijt de machtige, met trouw omkleed. De zee beheerst gij in haar overmoed. Gij houdt haar steigerende golven tegen. De oerzee hebt gij met uw voet bedwongen. De kwade machten met uw sterke arm verjaagt. De hemel is van u is ook de aarde. Gij hebt de wereld op haar grondslagen geplaatst. Het noordland en het zuidland zijn door u geschapen. De Tabor en de Hermon loven u. Het is uw arm die alle macht bezit. Uw vaste greep, uw opgeheven hand, uw troon steunt op gerechtigheid en recht. Genadigheid en trouw gaan voor u uit. Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is. Omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. Omdat het heel de dag uw naam verheerlijkt. In uw gerechtigheid zijn glorie vindt. Want gij zijt onze roem en onze sterkte. Uw gunst maakt ons een groot en machtig volk. Want van de Heer ontvingen wij ons schild. De Heilige van Israël gaf ons een koning. Eertijds zijt gij aan uw profeet verschenen. En hebt gij uw besluit geopenbaard. Een sterke man heb ik de troon geschonken. Een uitverkorene genomen uit het volk. Mijn dienaar David heb ik opgezocht. En hem gezalfd met mijn gewijde olie, als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen, en dat mijn arm hem kracht verlenen zal. Geen vijand zal hem ooit misleiden. Geen booswicht brengt hem in het nauw. Ik leg zijn tegenstanders aan zijn voeten neer, en sla degenen die hem haten. Mijn trouw en mijn genade leiden hem. Mijn naam zal hem de zegen schenken. Zijn hand laat ik hem leggen op de zee. Zijn rechter op de stromen in het oosten. Hij zal mij aanroepen. Gij zijt mijn vader. Mijn God, de steenrots van mijn heil. Ik wijs hem aan als eerstgeborene. Als hoogste van de koningen der aarde. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. Ik zal aan zijn geslacht geen einde maken. Nog aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft. Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet. En niet meer leven volgens mijn geboden. Indien zij mijn verordeningen schenden. Aan mijn bevelen niet voldoen. Dan zal ik hun vergrijpen met de roede straffen. Met slagen hen doen boeten voor hun schuld, maar hem zal ik mijn gunsten niet ontnemen. En wat ik hem beloofd heb, blijf ik trouw. Nooit zal ik mijn verbond met hem verbreken. Of wijzigen wat ik gesproken heb. Eens en voorgoed heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Voorzeker zal ik David niet bedriegen. Zijn nageslacht zal blijven voor altijd. Zijn troon zal voor mij vaststaan als de zon, zoals de maan, die als een trouw getuige voor eeuwig aan de hemel staat. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, genadigheid en trouw gaan voor u uit. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Uit de profetie van Zacharia, de bevrijding en de terugkeer van Israël. Tegen de herders ben ik in toren ontstoken. En de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de legerscharen zal zelf zijn kudde weer vinden, het huis van Juda. En hij zal van hen maken zijn prachtig paard voor de strijd. Van die kudde komt de hoeksteen, van haar de tentpin, van haar de strijdboog, van haar komen alle leiders. Zij zullen als helden zijn, die in de strijd hun vijand vertrappen, als slijk op de straat. Zij zullen strijden omdat de Heer met hen is, en zij zullen de ruiters beschamen. Het huis Juda maak ik heldhaftig, het huis Jozef zal ik redden. Ik ontferm mij over hen en voer hen terug, en zij zullen zijn alsof ik hen nooit had verstoten. Want ik ben de Heer hun God, en ik zal hen verhoren. De mannen van Ephraim zullen zijn als helden, hun hart verheugd als van wijn. Hun zonen zullen het zien en zich verheugen, en hun hart zal jubelen om de Heer. Ik zal hen bijeenfluiten en hen tezamen brengen, want ik heb hen vrijgekocht, en zij worden weer even talrijk als vroeger. Ik heb hen onder de volken verstrooid, maar in verre landen zullen

hen heldhaftig maken, heldhaftig door de Heer. In zijn naam trekken zij op. Zo luidt de godspraak van de Heer. Open, Libanon, uw poorten. Laat het vuur uw ceders verteren. Wee klaagt cipressen, want de ceders zijn gevallen. De machtigen liggen terneer. Wee klaagt eiken van Basan, want het ondoordringbare woud ligt geveld. Hoor hoe de herders klagen, omdat hun lustoord verwoest ligt. Hoor hoe de leeuwenwelpen brullen, omdat de luister van de Jordaan verwoest ligt.

Ik ontferm mij over hen en voer hen terug, want ik ben de Heer hun God. Hun hart zal jubelen om de Heer. Op die dag zal ik een heerlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van mijn volk. Hun hart zal jubelen om de Heer. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, gestorven in het jaar 430. Wie rechtvaardig leeft, vindt zijn geluk in God. De rechtvaardige zal in God zijn vreugde vinden en op hem hopen. En allen die oprecht van hart zijn, zullen hem loven. Psalm 64, vers 11. Wij zingen dit lied met onze stem en met ons hart. Het geweten en de tong van de christen richten die woorden tot de Heer. De rechtvaardige zal in God zijn vreugde vinden, maar niet in de wereld. Elders lezen we: steeds komt er licht voor de rechtvaardige, geluk voor oprechten van hart. Psalm 97, vers 11. Als je je afvraagt van waar die blijdschap komt, dan hoor je: de rechtvaardige zal in God zijn vreugde vinden. En nog elders staat er geschreven: zoek uw geluk bij de Heer, hij geeft wat uw hart begeert. Psalm 37, vers 4. Wat wordt er van ons verwacht? Wat wordt er ons geschonken? Wat wordt ons opgedragen te doen? Wat wordt ons gegeven? Dat we onze vreugde in God vinden, dat we ons verblijden in Hem. Maar wie kan zich verblijden over iemand die hij niet ziet? Zien wij de Heer soms? Luister dan naar wat ons beloofd is. Nu leven wij in het geloof. Zolang we in dit lichaam zijn, leven we als vreemdelingen ver van de Heer. We leven nog in het geloof en niet in de aanschouwing. Dan zullen wij van aanschijn tot aanschijn aanschouwen, als in vervulling gaat wat ook Johannes zegt. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is toch niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 12. Dan zal er dus de grote en volkomen blijdschap zijn. Dan zal onze vreugde volledig zijn, als we ons niet langer meer moeten voeden met de melk van de hoop, maar met het vaste voedsel van de werkelijkheid. Maar laten we ons nu al verblijden in de Heer, nog voor de werkelijkheid er voor ons is, alsof wij er zelf reeds toegekomen zijn. De hoop die werkelijkheid zal worden, geeft immers geen geringe vreugde. Nu beminnen wij in hoop. Daarom vindt de rechtvaardige zijn vreugde in God. En omdat hij hem nog niet ziet, volgt op die woorden: hij zal op hem hopen. Hoe moeten wij ons dan verblijden in de Heer, als de Heer zo ver van ons weg is? Of hij al dan niet ver weg is, hangt evenwel van jou af. Bemin hem, en hij zal je naderen. Bemin hem, en hij zal in jou komen wonen. De Heer is nabij, wees onbezorgd. Uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4, versen 5 en 6. Als je wilt zien hoe hij...

met je is als je hem lief hebt. Luister dan naar dit woord. God is liefde. 1 Johannesbrief, hoofdstuk 4, vers 8. Waarom spookt het alsmaar door je hoofd en zeg je tegen jezelf, wat is God, hoe is God? Wat voor voorstelling je ook van hem maakt, hij is het niet. Wat je ook van hem denkt, hij is het niet. Want als hij het werkelijk zou zijn, dan zou hij niet door het menselijk denken kunnen worden doorgrond. En toch proef je nu al een beetje wat God is, want God is liefde. Dan zul je mij zeggen, wat is liefde? Liefde is dat waardoor wij lief hebben. Wat hebben we lief? Het onuitsprekelijke goed, het weldoende goed, de goede schepper van al wat goed is. Laat hij dan je vreugde zijn. Hij van wie jij alles wat vreugde schenkt, hebt ontvangen. Ik spreek er niet van zonde, want de zonde alleen heb je niet van hem ontvangen. Afgezien van de zonde heb je echter alles wat je hebt van hem gekregen.

Voordat gij ziet wat gij niet kunt zien, moet gij geloven wat ge nog niet ziet. Leef in geloof om eens tot aanschouwing te komen. Het aanschouwen zal ons niet gelukkig maken in het vaderland, als het geloof ons niet onderweg tot steun is. Leef in geloof om eens tot aanschouwing te komen. Laat ons bidden. Heer God, gij doet uw woord gestand, gij zijt getrouw. Kom ons ongeloof te hulp. Laat niet toe dat wij ten onder gaan in twijfel. Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 4, Ik verbreed mijn blik. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los. De chronologie van deze ramp is een beetje onduidelijk, maar ik weet zeker dat het begin niet voor mijn komst naar Chartres lag en dat het proces heel kort na mijn vertrek voltooid was. Ik zal proberen op te schrijven wat ik over de bewuste oorzaken weet en wat ik vermoed over de onbewuste. Met de grootst mogelijke aarzeling, mij niet wagend aan beschuldigingen en zo voorzichtig als wanneer ik noodgedwongen een fout in mijn eigen moeder zou moeten aanwijzen, moet ik beginnen met Miss C., onze matron. Geen school heeft ooit een betere matron gehad, bekwamer en troostvoller bij zieke jongens of opgewekter en gezelliger bij gezonden. Zij was een van de meest onzelfzuchtige mensen die ik ooit ben tegengekomen. Iedereen hield van haar, vooral ik, de halve wees. Het geval wilde dat Miss C., die mij al oud leek, geestelijk nog onvolwassen was. Met de gretigheid van een ziel die iets engelachtigs in zich had, was zij nog steeds op zoek naar waarheid en naar een levensweg. Leidslieden waren toen nog zeldzamer dan nu. Zij sukkelde, zoals ik het nu zou zeggen, in de doolhoven van theosofie, rozenkruisers, spiritisme, de hele angelsaksische occultistentraditie. Niets lag minder in haar bedoeling dan mijn geloof te verwoesten. Zij kon niet weten dat de kamer waarin ze deze kaars bracht vol buskruid lag. Ik had nog nooit van zulke dingen gehoord en afgezien van nachtmerries en sprookjes mij nooit andere geesten voorgesteld dan die van God en mensen. Ik las wel graag over vreemde droomgezichten, andere werelden en onbekende wijzen van bestaan, maar zonder een grijntje geloof daarin. Zelfs die schimmige kabouter zag ik maar in een flits. Het is een grote misvatting dat kinderen zouden geloven in de dingen die ze zich voorstellen. En voor mij, allang vertrouwd met de hele fantasiewereld van dierenland en India, waar ik onmogelijk kon geloven, omdat ik wist dat ik er zelf medeschepper van was, lag die verwarring al helemaal niet voor de hand. Maar nu werd ik plotseling en voor het eerst overvallen door de gedachte dat er misschien werkelijk overal om ons heen wonderlijke dingen gebeuren. Dat de zichtbare wereld misschien maar een gordijn is, met daarachter reusachtige gebieden die mijn zeer eenvoudige theologie nog niet in kaart gebracht had. En zo begon bij mij iets waarvan ik sindsdien met tussenpozen veel narigheid heb ondervonden. De zucht naar het abnormale als zodanig. Een hartstocht voor het occulte. Niet iedereen heeft deze afwijking. Wie hem wel heeft, zal weten wat ik bedoel. Ik heb wel eens geprobeerd erover te schrijven in een roman. Het is een geestelijke begeerte. En net als de begeerten van het lichaam, heeft ook deze de noodlottige eigenschap dat, zolang zij duurt, verder niets ter wereld meer van belang lijkt.
Het is waarschijnlijk deze hartstocht, meer nog dan het verlangen naar macht, die mensen drijft tot toverij. Maar de omgang met Missé had nog meer gevolgen. Stukje bij stukje, onbewust, onbedoeld, zetten zij mijn geloof volkomen op losse schroeven, zwakte alle scherpe kantjes ervan af. De vaagheid, het speculatieve karakter van al dit occultisme begon zich uit te breiden. Jawel, en heerlijk uit te breiden. Tot de strenge waarheden van de geloofsbelijdenis. Het werd allemaal een zaak van speculatie. Al gauw veranderde ik, naar de befaamde dichtregel I believe in one does feel, en o, de opluchting die dat gaf. Mijn herinnering aan die maanverlichte nachten in de slaapzaal van Belsen werd heel vaag. Na het meedogenloze middaguur der openbaring kwam ik in de koele avondschemering van een hoger denken, waarin men aan niets hoefde te gehoorzamen en niets behoefde te geloven dan alleen dat wat ofwel troostrijk ofwel opwindend was. Ik wil niet zeggen dat Missé dit deed. We kunnen beter zeggen dat de vijand dit bij mij deed en daarbij bouwde op dingen die zij argeloos zei. Eén reden waarom dit zo gemakkelijk was voor de vijand was dat ik zonder het te weten toch al wanhopig verlangde om van mijn godsdienst af te komen. En wel om een reden die het vermelden waard is. Puur als gevolg van een vergissing in mijn geestelijke techniek, en ik geloof nog steeds dat het een oprechte vergissing was, was mijn persoonlijke beoefening van die godsdienst tot een ondraaglijke last geworden. Dat ging zo. Net als iedereen had ik als kind te horen gekregen dat je niet alleen je gebeden moest opzeggen, maar ook moest nadenken bij wat je zei. Toen ik bij Oldie tot een serieus geloof kwam, probeerde ik dit dan ook in praktijk te brengen. In het begin leek het geen kunst. Maar spoedig ging het valse geweten, de wet van Paulus, de prettler van Herbert, meespelen. Je had nog geen amen gezegd of het fluisterde: ja, maar weet je nu zeker dat je echt hebt nagedacht bij wat je zei? En dan, subtieler, heb je er bijvoorbeeld even goed bij nagedacht als gisteravond?

en moest gepaard gaan met wat ik noemde bewustwording, waarmee ik een zekere levendigheid van voorstelling en gevoelens bedoelde. Wat mij iedere avond te doen stond, was met niets dan wilskracht een verschijnsel op te roepen dat helemaal niet door wilskracht op te roepen was, dat zo vaag omschreven was dat ik nooit met absolute zekerheid kon zeggen of het was opgetreden en dat, wanneer het optrad, van maar zeer matige geestelijke waarde was. Had iemand mij maar de waarschuwing van Walter Hilton voorgelezen, dat we in het gebed nooit moeten proberen bij meestry met geweld iets af te dwingen wat God niet geeft. Maar dat deed niemand. En avond aan avond probeerde ik, duizelig van de slaap en dikwijls in een soort wanhoop, mij tot mijn bewustwordingen op te werken. Het dreigde uit te lopen op een oneindige regressie. Je begon natuurlijk met bidden om goede bewustwordingen. Maar was dat inleidend gebed zelf wel bewust geworden? Ik was, denk ik, nog verstandig genoeg om deze vraag naast mij neer te leggen. Anders had ik misschien al even moeilijk kunnen beginnen met bidden als ermee stoppen. Wat herinner ik het mij allemaal weer goed? Het koude linoleum, het klokgeklinkel om het kwartier, het verglijden van de nacht, de misselijkmakende, wanhopige vermoeidheid. Aan deze last te ontkomen, daar verlangde ik naar met lichaam en ziel. Ik was al zo ver heen dat de beklemming van deze nachtplaag zich uitstrekte over de hele voorafgaande avond en dat ik bedtijd vreesde alsof ik een chronische lijder aan slapeloosheid was. Was ik nog veel langer voortgegaan op deze weg, dan denk ik dat ik gek geworden zou zijn. Deze belachelijke last van valse verplichtingen zorgde natuurlijk voor een onbewuste reden om het christelijk geloof overboord te willen gooien. Maar rond diezelfde tijd, of iets later, doken er bewuste oorzaken van twijfel op. Eén daarvan was de klassieke literatuur die ik las. Je kwam hier, speciaal bij Vergilius, in aanraking met een massa religieuze voorstellingen. En alle leraren en tekstbezorgers vonden het bij voorbaat vanzelfsprekend dat deze religieuze voorstellingen pure inbeelding waren. Er was nooit iemand die probeerde te laten zien in welk opzicht het christendom een vervulling van het heidendom was, of het heidendom een voorafschaduwing van het christendom. De algemeen aanvaarde opvatting scheen te zijn dat godsdiensten in de regel een allegaartje van onzinnigheden waren. Al was onze eigen godsdienst gelukkig, bij uitzondering, de zuivere waarheid. De andere religies werden zelfs niet, zoals in het vroege christendom, uitgelegd als het werk van duivels. Misschien hadden ze me dat nog kunnen laten geloven. Maar de indruk die ik kreeg was dat godsdienst in het algemeen, hoewel volstrekt onwaar, een natuurlijk groeisel was, een soort endemische nonsens waar het mensdom steeds toe vervalt. Te midden van wel duizend zulke religies bevond zich dan de onze, nummer 1001, met het etiket waarheid. Maar op wat voor gronden kon ik in deze uitzondering geloven? Op een algemeen niveau was deze religie duidelijk net zoiets als heel de rest. Waarom deze zo speciaal behandelen?
of in elk geval

moest ik deze zo speciaal blijven behandelen. Ik wilde dat veel liever niet dan wel. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Iets wat al evenzeer tegen mijn geloof werkte, was mijn diep geworteld pessimisme. Een pessimisme dat in die tijd veel meer een zaak van het intellect dan van stemmingen was. Ik was nu lang niet ongelukkig, maar was tot een zeer beslist oordeel gekomen. Dat het universum een overwegend bedroevende vertoning was. Ik besef goed dat het idee van een welgedane lummel in een Eton-jasje die een afkeurend oordeel geeft over het universum voor sommige mensen walgelijk en voor anderen belachelijk zal zijn. Beide reacties zijn wellicht juist, maar niet juister omdat ik een Eton-jasje droeg. Men vergeet hoe een schooljongen zijn toestand van binnenuit ervaart. Data zijn van minder belang dan men denkt. Veel van de mensen die wel eens nadenken, hebben volgens mij een groot deel van hun denkwerk verricht in de eerste 14 jaren van hun leven. Wat de bronnen van mijn pessimisme betreft, zal de lezer zich nog herinneren dat er, hoewel ik in veel opzichten zeer vertuinlijk was, heel vroeg in mijn leven toch iets ontzettends was gebeurd. Maar ik ben nu geneigd te denken dat de kiemen van mijn pessimisme al waren gelegd voor de dood van mijn moeder. Het mag belachelijk klinken, maar ik geloof dat het allemaal begonnen is met mijn onhandigheid. Hoezo? Een kind zal zeker niet zeggen: ik kan met mijn schaar niet in een rechte lijn knippen, dus het universum is slecht. Kinderen hebben niet zo'n generalisatievermogen en zijn, eerlijk is eerlijk, niet zo dom. Mijn onhandigheid bezorgde mij ook niet dat wat gewoonlijk een minderwaardigheidscomplex wordt genoemd. Ik vergeleek mij niet met andere jongens. Mijn nederlagen voltrokken zich in eenzaamheid. Wat ik er wel aan overhield, was een diep en uiteraard onverwoord besef van weerstand of tegenwerking van de kant van onbezielde dingen. Ook dit klinkt nog te abstract en te volwassen. Ik kan het misschien het best aanduiden als de vaste verwachting dat alles zou gaan zoals je niet wilde dat het ging. Wat je recht wilde hebben, werd krom. Wat je krom wilde buigen, schoot weer recht. Iedere knoop die je vast wilde krijgen, raakte los. Iedere knoop die je los wilde krijgen, zat vast. Het is onmogelijk in woorden te vatten zonder dat het komisch wordt. En ik heb ook geen enkel behoefte meer om het anders te zien dan als iets komisch. Maar het zijn misschien juist deze voorbijgaande en voor volwassenen zo lachwekkende ervaringen die het eerst richting geven aan het denken. Een standaard idee over wat wel en wat niet aannemelijk is. Er was nog een factor die dit in de hand werkte. Hoewel mijn vader een welgesteld man was, naar de maatstaf van ons fiscaal geteisterde dagen, zat hij er bijna ongelooflijk warmtjes bij, had ik hem, al zolang ik mij heugen kon, horen zeggen, en geloofde ik ook, dat het leven der volwassenen een voortdurende worsteling was waarvan ik geen gunstiger uitslag mocht verwachten dan dat ik met de uiterste inspanning aan het armenhuis zou weten te ontkomen. De zwaar gechargeerde uitspraken van mijn vader over deze dingen hadden diepe indruk op mij gemaakt. En ik kwam nooit op de gedachte die uitspraken eens te leggen naast het overduidelijke feit dat de meeste volwassenen die ik kende eigenlijk
in zeer goede doen waren. Ik weet nog hoe ik, pratend met mijn beste vriend op Chartres, ons noodlot samenvatte in de formule school, vakantie, school, vakantie. Tot je van school gaat. En dan werken, werken, werken, tot je doodgaat. Ook zonder deze misvatting zou ik vermoedelijk wel redenen tot pessimisme hebben gezien. Zelfs op die leeftijd worden opvattingen niet geheel en al bepaald door de situatie van het ogenblik. Zelfs een schooljongen ziet wel dat er rondom overal woestijn is, ook al zit hij zelf vooralsnog in een oase. Ik was op mijn ondoeltreffende manier een teerhartig wezen. Misschien wel de moordzuchtigste gevoelens die ik ooit heb gehad waren gericht tegen een leraar op Chartres die mij verbood iets te geven aan een bedelaar bij de schoolpoort. Voeg hierbij dat de lectuur van mijn vroege jeugd, niet alleen H.G. Wells, maar ook Sir Robert Ball, een grote en vaste plaats in mijn verbeeldingsleven had gegeven aan de onmetelijkheid en kou van de ruimte, de kleinheid van de mens. Het is niet vreemd dat het universum, naar mijn gevoel, bedreigend en vijandig was. Al enkele jaren voordat ik Lucretius las, ervoer ik de kracht van zijn argument. Ongetwijfeld het sterkste dat er bestaat voor het atheïsme. Was de natuur het werk van God of goden, aan zoveel kwaad had zij geen plaats geboden. U zult misschien vragen hoe ik deze ondubbelzinnig atheïstische gedachte, dit grote bewijs vanuit wanorde, combineerde met mijn occultistische fantasieën. Ik denk niet dat ik een logisch verband wist te leggen tussen die twee manieren van denken. Ze brachten me in verschillende stemmingen en hadden alleen met elkaar gemeen dat ze beide afbreuk deden aan het christelijk geloof. En zo werd ik, stukje bij stukje, met fluctuaties die nu niet meer zijn na te gaan, een afvallige. Ik zei mijn geloof vaarwel zonder enig gevoel van verlies, maar met een groot gevoel van opluchting. Mijn tijd op Chartres duurde van het voorjaarstrimester 1911 tot het zomertrimester 1913. En zoals ik zei, kan ik van mijn langzame geloofsafval tussen die twee data geen nauwkeurige chronologie geven. Voor het overige was deze periode in twee helften verdeeld. Ongeveer halverwege vertrokken tegelijkertijd een zeer geliefde leraar en de nog meer geliefde metron. Vanaf die dag was er een snelle achteruitgang. Niet in uiterlijk geluk, maar wel in degelijke goedheid. Miss C. was voor mij niet alleen een bron van kwaad, maar ook van veel goeds geweest. Ten eerste had ze mijn gevoelens wakker geschud en zo meegeholpen aan de strijd tegen mijn anti-sentimentalisme, die geremdheid uit mijn vroegere jeugd. Verder zou ik niet willen ontkennen dat haar hogere denken, hoe rampzalig de voornaamste uitwerking daarvan ook was, toch elementen van ware en onbaatzuchtige spiritualiteit bezat die mij ten goede kwamen. Maar helaas, toen ik haar aanwezigheid moest missen, verslapten de goede effecten en bleven de slechte bestaan. De verandering van leraar was nog duidelijker, een verandering ten kwade. Syrah, zoals wij hem noemden, had
een uitstekende invloed gehad. Hij was wat ik nu zou omschrijven als een wijze zot. Een uitgelaten, jongezachtige, hartelijke man. Goed in staat om zijn gezag te handhaven, terwijl hij toch bijna een van ons was. Want ordelijk en onstuimig, zonder een grijntje gemaaktheid. Hij gaf ons een idee, dat ik hard nodig had, van het enthousiasme waarmee het leven, waar mogelijk, geleefd dient te worden. Ik stel me voor dat het met hem was dat ik eens door een natte sneeuwbui holde en zo voor het eerst begreep hoe je slecht weer moet opvatten. Als een ruwe grap, een stoeipartij. Zijn opvolger was een jonge man die zojuist van de universiteit kwam. We zullen hem Pogo noemen. Pogo was een heel goedkope uitvoering van een hoofdpersoon uit de boeken van Saki, of zelfs van P.G. Woodhouse. Pogo was gevat. Pogo ging modieus gekleed. Pogo kende de stad. Pogo was daar zelfs een hele kerel. Na een weekje aarzelen, want zijn humeur was veranderlijk, vielen wij in aanbidding aan zijn voeten. Dit was nog eens iemand met savoir vivre. Chic van top tot teen. En je durft het bijna niet te hopen, bereid zijn savoir vivre ook ons bij te brengen. We gingen ons, althans ik ging mij, modieus kleden. Het was de tijd van de knut. Van uitwaaierende dassen met daspeld. Van zeer laag uitgesneden jassen, hooggedragen broeken die verrassende sokken lieten zien en golfschoenen met geweldig brede veters. Iets van dit alles was al van het college tot mij doorgecijpeld via mijn broer, die inmiddels oud genoeg werd om het knutschap te ambiëren. Het proces werd voltooid door Pogo. Een deerniswekkender streven is nauwelijks denkbaar voor een opgeschoten lummel van 14 met een schilling zakgeld per week. Te meer dat ik zo iemand ben die van nature gedoemd is om, wat voor kleren hij ook koopt en draagt, eruit te zien alsof hij van de lompenboer komt. Ik schaam me nu nog als ik bedenk hoe belangrijk ik het persen van mijn broek en, voor een gewoonte, het pomaderen van mijn haar vond. Een nieuw element had zijn intrede bij mij gedaan. Vulgariteit. Voor die tijd had ik bijna iedere andere zonde en dwaasheid begaan die in mijn vermogen lag. Maar patserig was ik nog niet geweest. Dit puberale pronken was echter maar een klein onderdeel van onze nieuwe savoir vivre. Pogo was een groot theaterkenner. Al gauw kenden we alle nieuwe liedjes. Al gauw wisten we alles van de beroemde actrices van die dagen. Lily Elsie, Gertie Miller, Zena Dare. Over hun privéleven bezat Pogo een schat aan informatie. Hij leerde ons alle nieuwe moppen. Begrepen we iets niet, dan was hij wel tot helpen bereid. Hij legde veel dingen uit. Na één trimester omgang met Pogo had je het gevoel niet 12, maar 12 jaar ouder te zijn. Wat zou het aangenaam en wat zou het stichtelijk zijn als ik al mijn morele uitglijders kon terugvoeren op Pogo, om dan te besluiten met de moraal van het verhaal. Hoeveel kwaad een babbelzieke jongeman kan aanrichten bij onschuldige jongens. Helaas zou dat niet kloppen. Het is zeker waar dat ik in deze tijd een hevige en volledig geslaagde aanval van seksuele verleiding onderging. Maar dit is ruimschoots voldoende te verklaren
uit de leeftijd die ik had bereikt en uit mijn recente, in zekere zin, opzettelijke onttrekking aan goddelijke bescherming. Ik geloof niet dat Pogo er iets mee te maken had. De puur feitelijke kant van de voortplanting had ik al veel eerder van een andere jongen gehoord, toen ik te jong was om er veel meer dan een wetenschappelijk soort interesse voor te hebben. Ik onderging via Pogo een aanval, niet van het vlees, dat had ik zelf wel, maar van de wereld. Het verlangen naar glamour, zwier, aanzien, het verlangen erbij te horen. Hij droeg weinig of niets bij aan de teleurgang van mijn kuisheid, maar maakte korte metten met een zekere nederigheid en kinderlijkheid en onbaatzuchtigheid die ik tot die tijd, denk ik, behouden had. Ik ging heel hard werken om een fat, een ploert en een snop van mezelf te maken. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoezeer mijn denken ook vervlakte en vervuilde door Pogo's uitlatingen, ze hadden op mij lang niet zo'n zinnenprikkelende uitwerking als de danslerares of als Charicle van Becker, dat ik als prijs ontving. Die danslerares heb ik nooit zo mooi gevonden als mijn nicht G. Maar ze was wel de eerste vrouw die ik ooit aanzag om haar te begeren. Wat beslist niet haar schuld was. Een gebaar, een stemgeluid, kan in dit verband onvoorspelbare gevolgen hebben. Toen op de laatste avond van het wintertrimester het schoollokaal voor een dansfeest werd versierd, stopte zij even, raapte een vlag op, zei: "Vlaggendoek vind ik lekker ruiken," drukte het tegen haar gezicht en ik was verloren. U moet nu niet denken dat dit een romantische passie was. Mijn grote passie lag op een heel ander terrein, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken. Wat ik voor de danslerares voelde, was zuiver begeerte, het proza en niet de poëzie van het vlees. Ik voelde me helemaal niet als een ridder die zich aan een dame toewijdt. Ik was veel meer als een Turk die een sarcastische schone bekijkt die te duur voor hem is. Ik wist heel goed wat ik wilde. Men gaat er tussen haakjes schoonlijk van uit dat zo'n ervaring schuldgevoelens wekt. Maar bij mij gebeurde dat niet. En laat ik hier meteen maar zeggen dat schuldgevoel, behalve daar waar een moreel vergrijp toevallig ook de erecode brak of mijn medelijden opwekte, iets was wat ik in deze tijd nauwelijks kende. Remmingen zijn bij mij even langzaam ontstaan als ze bij andere mensen, naar hun zeggen, verdwenen zijn. Vandaar dat ik het vaak zo slecht kan vinden met de moderne wereld. Ik ben een bekeerde heide die woont tussen afvallige puriteinen. Ik zou het jammer vinden als de leraar te hard oordeelde over Pogo. Zoals ik het nu zie, was hij niet te oud om jongens onder zijn hoede te hebben, maar te jong. Hij was zelf nog adolescent, onvolwassen genoeg om van zijn grote mensenstatus te genieten en naïef genoeg om behagen te scheppen in onze nog grotere naïviteit. En hij had werkelijk iets vriendelijks. Mede daardoor kwam hij ertoe alles wat hij wist of meende te weten aan ons door te vertellen. En nu, zoals Herodotus zou zeggen, vaarwel Pogo. Intussen was er, naast mijn verlies van geloof, deugd en eenvoud, ook iets heel anders gaande. Dit vraagt om een nieuw hoofdstuk. Hoofdstuk 5. Renaissance. Er is dus in ons een wereld van liefde tot iets, al weten we niet wat ter wereld dat moet zijn. Traherne. De Renaissance, zoals die meestal door historici wordt voorgesteld, heeft volgens mij nooit bestaan. Hoe meer ik de bronnen bestudeer, des te minder sporen vind ik van de extatische lentestemming die in het 15e-eeuwse Europa zou hebben geheerst. Ik vermoed een beetje dat het enthousiasme uit de geschiedenisboeken een andere herkomst heeft. Dat elke historicus de herinnering aan zijn eigen persoonlijke renaissance projecteert. Het heerlijke herontwaken dat de meeste mensen ervaren wanneer de puberteit voltooid is. Men spreekt terecht van wedergeboorte en niet van geboorte, of van
herontwaken en niet van ontwaken. Want bij velen is het behalve iets nieuws ook het herstel van dingen die we als kind wel hadden, maar daarna waren kwijtgeraakt. De knapenjaren lijken veel op de middeleeuwen. Niet zoals ze waren, maar zoals ze worden voorgesteld in slechte geschiedenisboekjes. De dromen van de kindertijd en die van de adolescentie kunnen veel gemeen hebben. Daartussen strekt zich vaak de puberteit uit als een vreemd gebied waarin alles, wij zelf inbegrepen, gulzig, vreed, lawaaierig en prozaïs was, waar de verbeelding sliep en de zintuigen en ambities op rusteloze, ja, bezeten wijze de meest ideaalloze kant op wilden. Zo is het in elk geval in mijn eigen leven gegaan. Mijn kinderjaren vormen een eenheid met de rest van mijn leven. Mijn puberjaren niet. Veel boeken die ik als kind mooi vond, vind ik nog steeds mooi. Veel boeken die ik bij Aldi of op Campbell las, zou ik nu alleen nog lezen als het moest. Zo bezien is deze tijd één grote zandwoestijn. De authentieke vreugde die ik in een vorig hoofdstuk heb geprobeerd te beschrijven, was uit mijn leven verdwenen. En wel zo totaal dat ik er niet eens meer aan terugdacht of naar verlangde. Het lezen van Sorab stond er los van. Vreugde is niet alleen iets anders dan genoegen in het algemeen, maar ook iets anders dan esthetisch genoegen. Zij moet samenvallen met die steek, die pijnscheut, dat ontroostbare verlangen. Deze lange winter kwam in één klap ten einde, betrekkelijk vroeg in mijn Chartres-periode. Het beeld van lente is onvermijdelijk, maar dit ging niet geleidelijk, zoals in de natuur. Het was alsof de hele Noordpool met al zijn dikke lagen ijs van eeuwen niet in een week of in een maand, maar in een oogwenk veranderde in een landschap van gras en krokussen en bloeiende boomgaarden, met oorverdovende vogelzang en alom klaterende waterstromen. Ik kan mijn vinger precies bij het moment leggen en er is bijna geen feit dat ik zo goed ken, al kan ik er geen datum bij geven. In het klaslokaal had iemand een literair tijdschrift laten slingeren. De Bookman misschien, of de Tunes Literary Supplement. Mijn oog viel op een kopregel en een plaatje, zomaar, zonder dat ik iets verwachtte. Het volgend ogenblik had, zoals de dichter zegt, de hemel zich omgekeerd. De woorden die ik las luidden Siegfried en The Twilight of the Gods. Het plaatje was een illustratie van Arthur Rackham voor dit boek. Ik had nooit van Wagner of van Siegfried gehoord. Bij Godenschemering dacht ik aan schemerlicht waarin zich goden bevonden. Hoe wist ik onmiddellijk en onbetwijfelbaar dat deze schemering niet Keltisch, niet van de bossen en niet van de aarde was? Maar zo was het. Pure Noordsheid overspoelde mij. Een visioen van grote, hoge, heldere leegtes boven de Atlantische Oceaan. In de eindeloze schemering van Noordse, zomers, barre verte. En bijna hetzelfde ogenblik wist ik dat ik dit lang, lang geleden, het lijkt nu nauwelijks langer, al eerder was tegengekomen in Techners Drappa. Dat Siegfried, wat het verder ook zijn mocht, in dezelfde wereld thuis hoorde als Balder en de zonwaarts zwevende kraanvogels.
En met deze duik in mijn verleden rees ogenblikkelijk, als hartzeer bijna, de herinnering aan de vreugde zelf. Het besef dat ik ooit iets bezeten had dat ik nu al jaren miste. Dat ik eindelijk uit ballingschap en woeste streken terugkeerde naar mijn eigen land. En de verte van de godenschemering en die van mijn eigen vroegere vreugde, beide onbereikbaar, vloeiden samen in één enkel, onverdraaglijk gevoel van verlangen en verlies, dat zich plotseling verenigde met het verlies van de hele ervaring. Want terwijl ik in het stofferlokaal rondstaarde als iemand die bewusteloos is geweest, was de ervaring alweer voorbij. Geglipt, zodra ik zeggen kon, het is. En onmiddellijk wist ik, met noodlottige zekerheid, dat ik dit nog eens wilde. En dat dit het allerhoogste en enige belangrijke object van verlangen was.

We zijn aan het slot gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François van Gent. Vandaag zijn wij woensdag 12 augustus. De hymne kan u vinden op pagina 709. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1043.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoed.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
2: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
2: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
2: Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
2: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
2: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
2: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
2: Eens komen de volken, uw schepselen weer, om u te aanbidden. Uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
2: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
2: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
2: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. en schenk uw dienaar uw kracht.
2: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt.
2: Hoor die ver weg woont wat ik gedaan heb. Gij die nabij zijt, let op mijn macht.
1: Sion's zondaars zijn bang geworden. Die God loochenen beven van angst.
2: Wie kan weerstaan dit verslindende vuur? Wie kan de eeuwige gloed verdragen?
1: Die in gerechtigheid wandelt, zich aan de waarheid houdt.
2: Die met bedrog geen winst maakt, omkoperij versmaat.
1: Die niet van bloedvergieten wil horen. En zijn ogen sluit voor het kwaad.
2: Hij zal in veiligheid wonen. Zijn burcht staat hoog op de rots.
1: Brood zal hem niet ontbreken. Nooit staat zijn waterput leeg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig wie in gerechtigheid wandelt en zich aan de waarheid houdt. Juicht voor de Heer, uw koning.
2: Zing voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed.
1: Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
2: De Heer openbaarde zijn heil. Gerechtigheid toonde hij aan de volken.
1: Hij bleef zijn erbarmen indachtig, zijn trouw jegens Israëls huis.
2: De hele aarde aanschouwde het heil van de Heer onze God.
1: Verheerlijkt de Heer alle landen. Weest blij, verheugt u en zingt.
2: Zing voor de Heer bij de citer. Met citer en psalterspel.
1: Laat schallen trompet en bazuin. En juicht voor de Heer, uw koning.
2: De zee stemt in met al haar gedierte, de aarde met al wat daar leeft.
1: De beken klateren bijval, de bergen jubelen mee.
2: Zij groeten de Heer die nabij komt, die nadert als rechter der aarde.
1: Rechtvaardig bestuurt hij de wereld, de volken met billijkheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor de Heer, uw koning. Uit het boek Job. Naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde, naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend de naam van de Heer. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?
2: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg.
2: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
1: Laat mij leven volgens uw weg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg. Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood.

0: Christus voedt de kerk en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Hij heeft zich voor haar overgeleverd. Bidden wij daarom tot hem: Heer, zie naar uw kerk.
1: Geprezen zijt gij, herder van uw kerk, voor het leven en het licht van deze dag. Laat deze gaven ons tot dankbaarheid stemmen.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Toon uw liefde aan het volk dat in uw naam verenigd is. Laat niemand verloren gaan van hen die de Vader u gegeven heeft.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Leid de kerk op uw wegen. Schenk haar uw geest om altijd trouw te zijn.
0: Heer, zie naar uw kerk.
1: Laat ons aan uw tafel gesterkt worden in het geloof. Voed de kerk met uw woord en met uw brood, om u met vreugde te volgen.
0: Heer, zie naar uw kerk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer, door uw wijsheid zijn wij geschapen en door uw voorzienigheid worden wij geleid. Wij bidden u, laat uw heilig licht doordringen in ons hart, zodat heel onze levenswijze gericht is op u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria. Goed om eensgezind ons te verzamelen bij de Heer, een van hart te bidden. Dan zegt de Heer, kunnen we veel vragen. Als we met twee of meer samen zijn bij de Heer, vraag dan wat je wil en ik zal het je geven. In dit geloof, dit vertrouwen, mogen we Eucharistie vieren, dicht bij Jezus komen, zijn kracht en zijn liefde ontvangen. Goed om ons hart daartoe klaar te maken, ons nederig te buigen en te bidden om vergeving voor alle keren dat wij dwaalwegen zijn gegaan en tekort zijn geschoten in liefde tegenover God en tegenover elkaar. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge dan de Almachtige God zich over ons allen ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus,
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. Heer onze God, de liefde voor de anderen is het hart van uw geboden. Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd. Wij bidden u, leg ons in alle omstandigheden woorden van waarheid en bemoediging in de mond, dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud of blind zijn voor onrecht, maar meebouwen aan de gemeenschap waarin uw naam wordt geheiligd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Eerste lezing uit de profeet Ezechiël. De Heer riep met luide stem en het klonk in mijn oren. Treed aan, gij die de stad moet straffen, ieder met zijn moordwapen in de hand. Daar kwamen 6 mannen van de kant van de bovenpoort die op de noordkant ligt, ieder met zijn vernielingswapen in de hand. Er was 1 man bij, in linnen gekleed, die schrijfgerij aan zijn gordel droeg. Zij kwamen naderbij en stelden zich naast het bronzen altaar op. De heerlijkheid van de God van Israël echter had zich verheven van de kerub waarop zij stond en was naar de drempel van het huis gegaan. De Heer riep de in linnen geklede man die het schrijfgerij aan zijn gordel droeg en hij zei tot hem, ga midden door de stad, midden door Jeruzalem en teken een merk op de voorhoofden van hen die zuchten en jammeren over al de gruwelen die in die stad bedreven worden. En tot de anderen zei de Heer, en het klonk in mijn oren, gaat door de stad heen, achter hem aan en sla toe, zonder iemand te sparen, zonder deernis. Oude mannen, jonge mannen, meisjes, zuigelingen, vrouwen, gij moet hen doden en ombrengen. Alleen zij die het merkteken dragen, moogt gij niet aanraken. Bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Zij begonnen dus met de mannen, de ouderlingen, die zich voor de tempel bevonden. Nog zei de Heer tot hen, verontreinigt de tempel maar en vult de voorhoven met lijken En nu vooruit, gaat heen en slaat toe in de stad. Toen ging de heerlijkheid van de Heer weer weg van de drempel van het huis en zij gingen boven de kerub staan. De kerubs hieven hun vleugels omhoog, rezen voor mijn ogen van de grond en gingen weg. En de raderen gingen met hen mee. Bij de ingang van de oostelijke poort van het huis van de Heer hielden zij stil. En boven hen was de heerlijkheid van de God van Israël. Het waren dezelfde wezens die ik onder de God van Israël gezien had bij de rivier de Kebar. En ik begreep nu dat het kerubs waren. Ieder van hen had vier aangezichten. Ieder had vier vleugels. En onder hun vleugels hadden zij iets dat leek op een menselijk hand. En wat het voorkomen van hun aangezichten betreft, het waren dezelfde aangezichten die ik bij de rivier de Kebar gezien had. Zij zagen er net zo uit. Zij waren het zelf. Zij gingen recht vooruit, zoals ieders aangezicht stond. Woord van de Heer. De glorie des Heren beheerst de hemel. De glorie des Heren beheerst de hemel. Verheerlijkt dienaars des Heren, verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid. De glorie des Heren beheerst de hemel. Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden, want boven de volkeren troont de Heer, zijn glorie beheerst de hemel. Glorie des Heren beheerst de hemel. Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten, die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde? De glorie des Heren beheerst de hemel.

0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd geeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook niet naar de kerk luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

Beste luisteraars, goede mensen, wij weten dat God heel liefdevol is en barmhartig als een goede herder en dat hij verlangt dat zijn kudde samen blijft. Mocht een schaap verloren lopen, dan gaat God naar op zoek. Hij zoekt tot hij het verdwaalde heeft gevonden. Hij legt het dier op zijn schouders en brengt het weer naar de kudde. Zo is onze God en hij verlangt ook dat wij zorg dragen voor elkaar. De eenheid onder zusters en broeders in het geloof is heel belangrijk. De eenheid in het geloof. De liefde voor elkaar onder gelovigen. Belangrijk dat wij ook zorg dragen voor elkaar, verantwoordelijkheid nemen als een van onze gelovige medebroeders of zusters dwaalwegen gaat en valt in het kwaad of in de zonde. Niemand van ons is daar vrij van. We zijn allemaal zwakke mensen die ook kunnen zondigen. Daarover gaat het in het evangelie ook bij Matthäus. Als iemand een gelovige broeder of zuster gezondigd heeft, iets heeft misdaan, zich misdragen heeft en zo schade heeft toegebracht aan de gelovige gemeenschap en aan de kerk, dan moeten wij liefdevol besluiten om hem of haar een vermaning te geven. Niet om hem te veroordelen, maar uit liefde. Uit bekommernis om onze broeder of zuster terug te winnen in het ware geloof. Het evangelie brengt ons 3 stappen. Eerst wat belangrijk is om de gelovige terug te winnen is een gesprek onder 4 ogen. Liefdevol luisteren en proberen iemand tot inkeer te brengen. Als dit niet lukt, als de persoon niet wil luisteren, haal er dan nog 1 of 2 getuigen bij om opnieuw een tweede gesprek aan te gaan. Als dit niet lukt, als de persoon niet wil luisteren, leg de situatie dan voor aan de kerk. Een zondige mens, een scheefgegroeide situatie veranderen, corrigeren is niet eenvoudig. Het vraagt gebed, vertrouwen, geduldig zijn, fijngevoeligheid, niet te vlug oordelen of veroordelen. Goed dat dit gesprek kan gebeuren in een sfeer van vertrouwen en van luisterbereidheid. Het is nodig om verantwoordelijkheid te dragen voor de ander, want het zijn allemaal onze medebroeders en zusters, ook kinderen van een liefdevolle God. Nodig om vragen te stellen en om goed te luisteren en een liefdevol gesprek aan te gaan. Beter dan ons te hullen in een stilzwijgen. Wat soms wel gebeurt omdat wij angst hebben om zo'n gesprek aan te gaan. Beter een gesprek onder 4 ogen dan te roddelen over deze persoon. Het is al te gemakkelijk om achter de rug te spreken. Beter een gesprek dan onverschillig blijven en niet willen spreken met deze persoon. Het vraagt om actief bekommerd te zijn, ook als dit wel heel delicaat is. Niet te vlug iemand af te schrijven of te verstoten, te veroordelen. Altijd doen met een eerbiedig en nederig hart, met groot respect en geduld. Dit alles met de bedoeling om de persoon vooruit te helpen, uit liefde, omdat hij weer voluit het leven van de kerk en van het geloof kan delen. Een heel moeilijke opdracht, want niet iedereen is bereid om te luisteren. Mensen kunnen kwaad worden als wij hen iets zeggen, of het heel moeilijk hebben om dit aan te nemen. En toch, we kunnen niet zomaar alles laten voorbijgaan als er ernstige dingen gebeuren. Goed om het altijd te doen vanuit ons gebed. Heel dicht bij God te blijven, ons gebed, om daar ook de kracht te krijgen, de onderscheiding, de goede woorden te vinden, om iemand terecht te wijzen,
een vermaning te geven. Bescheiden blijven, voorzichtig zijn en geduldig. Het gepaste woord op de gepaste tijd kunnen spreken en stap voor stap spreken om iemand terug te winnen. Ik voel aan, het is een spanning tussen goed luisteren, geduldig zijn, begrijpen, maar ook durven spreken waar het nodig is, de waarheid zeggen, tussen beide komen, moedig zijn en standvastig in ons geloof. Dit alles in de liefde voor alles mag, maar ook niet de waarheid wegduwen of niet durven spreken. Het belang van het gebed is daarin heel nodig. Want, zegt Jezus, ons gebed kan maar sterk zijn, doeltreffend zijn, als wij goed de eenheid onder elkaar bewaren. We voelen aan als broeders of zusters vallen in de zonde, wegleiden van de kerk, dan verzwakt ons geloof, verzwakt de kerk en verzwakt onze eenheid. Waar twee of meer verenigd zijn, in mijn naam, daar ben ik in hun midden, zegt de Heer. En als twee gelovigen eensgezind iets vragen, zullen ze het verkrijgen van mijn Vader in de hemel. Mensen die één zijn in het geloof, kunnen veel bekomen door hun vurig gebed. Gebed opent het hart voor Gods liefde. Daarom zo belangrijk dat ook mensen die het moeilijk hebben met elkaar, dat zij ook proberen samen te komen om in het gebed een oplossing te bekomen en om terug één van hart te worden.

Vol vertrouwen mogen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer brengen, opdat Hij ons mag sterken in het geloof om vrij te zijn van kwaad en zonde en de eenheid onder elkaar te bewaren. Voor onze gelovige broeders en zusters die van de kerk zijn weggegaan, mochten zij ook rekenen op ons gebed en op de barmhartigheid van de Heer, mochten zij kracht ontvangen om tot inkeer te komen en om stappen terug te zetten en de eenheid onder elkaar te herstellen. We bidden voor al onze gezinnen, ook gezinnen waar het moeilijk is, waar ruzie is ontstaan of verdeeldheid is gegroeid, dat ook daardoor de liefde en het gebed, de liefde mag hersteld worden. Voor een zoon Patrick, voor een goddelijke tussenkomst en een goede oplossing in zijn situatie. Bijzonder bidden wij voor alle zieken die gebed gevraagd hebben, voor een zieke zus, God de Lieve, en voor haar intenties. Voor alle zwaarzieken, zij die getroffen zijn door kanker, voor verder gebed en kracht, voor Bart, voor Nick, ook voor Anna en zoveel anderen. Ook voor priester Johan en Filip, die getroffen zijn door Parkinson. Voor alle andere zieken die vanuit hun ziekbed of het ziekenhuis meeluisteren met Radio Maria. We bidden voor een goede verdere voorbereiding voor onze welgezinde dagen, voor alle jongeren die zullen komen, ook alle gezinnen, dat de mensen hier ook in vrede en liefde mogen samen zijn, veel kracht mogen ervaren in hun geloof. Mocht Maria ons ook allen zegenen, ook de grote ploeg van vrijwilligers die zich ook dit jaar weer zullen inzetten. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielenrust van Maria Leenknecht, die morgen, nee, die vrijdag ten grave wordt gedragen.

Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat liefd. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in al het leven.

0: Wettelende zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen het Heer dat vanuit uw hand
0: Heere God, neem goedgunstig van uw kerken deze gaven aan, die gij en uw barmhartigheid aan haar hebt toevertrouwd. Verricht aan ons het werk van de verlossing en geef aan dit brood en deze wijn een nieuwe kracht door Christus onze Heer. Amen.

0: Heer zij met u.
1: En met u, Heer.
0: Verheft uw hart.
1: Heen zijn met ons hart, beide Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij, zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwig geluk, want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. En daarom brengen wij u dank en met al de engelen en heiligen roemen wij uw grote daden en zingen wij u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge. Waarlijk heilig zijt gij, Heer, heel de schepping komt van u. Naar u gaat onze dankbaarheid, want door uw Zoon Jezus Christus en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuivere offerande u wordt opgedragen. Wij bidden u, heilig dan onze gaven die hier voor u zijn neergelegd, en maak ze door de kracht van uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht toen hij werd overgeleverd, heeft hij het brood in zijn handen genomen en in dankzegging tot u gebeden. Hij heeft het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft u ook de beker met wijn genomen, opnieuw in dankzegging tot u gebeden, en u geeft deze beker aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zo gedenken wij, Heer God, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgaan naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan het levende en heilige offer, totdat hij wederkomt.
1: Wij bidden u, zie naar de offeranden van uw kerk, Heer, en erken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en het bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van de geest en Jezus Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd, ons ten deel vallen. Samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, met de heilige Goddelieve en al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Moge dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen.
2: Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Léon et notre évêque l'hôte, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
0: Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbegagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan één van hart bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
3: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
3: En met uw geest.
0: Bij de Christus. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: We doen nog samen voor de intenties van Maria, bijzonder voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen. We bidden ook voor de intenties van Père Modera, die samen met ons Eucharistie heeft gevierd voor zijn parochie in Burkina Faso. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer onze God, laat deze heilige communie die wij ontvangen hebben voor ons een bevrijding zijn en een bevestiging dat wij leven in uw licht door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag op het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen, maar dan in de namiddag om 3:00. Voor onze welgezinde dagen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van de generale audiëntie van Paus Leo XIV. We zijn verbonden met de Sint-Pietersbasiliek. Net zoals de vorige generale audiëntie gaat deze dus door in de prachtige Sint-Pietersbasiliek. De paus heeft zo net met het kruisteken en de vredeswens de generale audiëntie geopend. Een beetje vroeger dan gepland.
2: Amen. Dice il Signore Dio, io sono l'alfa e l'omega, colui che è.
3: Maar zo zijn we helemaal live met alle mensen die zich hebben verzameld in de basiliek verbonden. Momenteel worden de lezingen voorgelezen uit de Heilige Schrift.
4: L'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
5: A reading from the book of Revelation. To him who loves us and freed us from our sins by his blood and made us to be a kingdom, priests serving his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him. Even those who pierced him. And on his account, all the tribes of the earth will wail. So it is to be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty, the word of the Lord.
6: Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes.
7: Lectura del libro del Apocalipsis.
3: Uit het boek Apocalyps. Aan hem die ons lief heeft en van de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem aanschouwen. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. Woord van de Heer, wij danken God. En zo zullen wij dus de verschillende talen horen weer klinken die tijdens deze generale audiëntie zullen gebruikt worden. We hoorden reeds het Frans en het Engels. En het Duits uiteraard ook. We hebben het Spaans gehoord en nu horen wij het Chinees weer klinken. Hierna komt nog het Portugees, het Arabisch en het Pools. En alle taalgroepen zullen steeds een samenvatting te horen krijgen van de catechese die de Heilige Vader zo meteen zal geven. U weet, sinds het begin van dit jaar is de Heilige Vader begonnen met een catechese-reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met ook een uitdrukkelijke uitnodiging om deze documenten te gaan lezen. Of te beluisteren, zoals u dat ook bij Radio Maria kan. In het programma De Kerk Spreekt hebben we heel veel van deze documenten al voorgelezen. We blijven daar ook mee verder doen. Het laatste dat we hebben toegevoegd aan onze luistermogelijkheden is Christus Dominus, het decreet over het ambt van de bisschoppen.
8: Amen. Eu sou Alfa.
3: En tegen het einde van dit jaar zullen we alle documenten hebben gelezen en kan u op deze wijze via een audioboek, zeg maar, deze teksten tot u laten komen. Een vorige keer heeft de Heilige Vader stilgestaan, voor een vijfde keer trouwens, bij de eerste constitutie die werd gepubliceerd van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat was namelijk die over de heilige liturgie. Sacro Sanctum Concilium. En nu is het even afwachten om te zien of de Heilige Vader hiermee verder gaat of een nieuw document zal aansnijden. En dat terwijl u in het Arabisch de lezing uit het boek Apocalypse hoort weer klinken.
9: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
3: En nu in het Pools.
9: Temu, który nas miłuje i który przez swą krew.
3: Hierna zal de Heilige Vader het woord nemen. We luisteren naar zijn katechese.
9: Kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
10: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
3: Het vijfde hoofdstuk van Sacrosanctum Concilium, de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie, is toegewijd aan het kerkelijke jaar, waar ik vandaag met u wil blijven bij stilstaan. Om de waarde voor het leven van iedere gelovige daarbij te verklaren.
10: Nell'enciclica Mediator Dei,
3: op deze wijze heeft deze cyclus van christelijke feesten een vorm aangenomen van een liturgisch jaar dat dankzij het werk van de eerbiedwaardige dienaar Gods, de abt Prosper Géranger, in een kerkelijke taal is vertaald.
10: Allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei suoi misteri e farle vivere per essi. Misteri che sono perennemente presenti.
3: In de encycliek Mediator Dei heeft Paus Pius XII bevestigd dat het niet gaat over een soort van koude en inerte vertegenwoordiging van feiten die behoren tot het verleden of een eenvoudige heroproepen van een realiteit uit vervlogen tijden. Het liturgisch jaar is werkelijk zoals Christus zelf, die altijd levend is in zijn kerk. En die zo de weg volgt van zijn grote barmhartigheid, die door hem is begonnen in dit sterfelijke leven.
10: In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevarso.
3: En ook met de bedoeling om de menselijke ziel in contact te brengen met zijn mysterie. En het ook op die wijze te laten beleven. Het liturgische jaar komt als het ware als een constante actualisatie van het werk van de verlossing die Christus realiseert in de geschiedenis.
10: In cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti, essa è anche il giorno.
3: En waarbij iedere gelovige als het ware verenigd wordt met zijn genade. De ontmoeting met Jezus, gestorven en verrezen voor ons, is de finaliteit van de kerk, die steeds wordt gevolgd door de kerk. En die elk moment van de viering van het gebeuren op Pasen in het centrum stelt. Dat is ook de reden waarom de conciliaire vaders het beschouwden als een fundament en de nucleus van het liturgisch jaar. Aan de zondag, de dag van het belangrijkste feest. In verschillende moderne talen is de term Dies Domini, de dag des Heren, vertaald. Ook wordt er naar verwezen als de dag van de zon, giorno del sole, zoals ook in het Nederlands natuurlijk, zondag. Op deze wijze wordt het verbonden met Christus zelf. Hij is de ware zon van gerechtigheid die iedere mens verlicht. De heilige paus Johannes Paulus II in de apostolische brief Dies Domini onderricht ons dat de zondag de dag des Heren is. De dag van de kerk. De dag van de mens. En, uiteindelijk, de dag der dagen. De zondag, als het wekelijkse Pasen, waarin deze aanwezigheid van de dag waar Jezus verrijst uit de dood wordt opgeroepen. Het is ook de dag waar Hij zichzelf aan ons in deze tijd openbaart. Massima solennità. Verrezen door de verrijzenis in de tijd van de mens, in de tijd van de maanden, van de jaren, van de eeuwen, als een richtingaanwijzer die ons richt naar de tweede komst van Christus. De zondag is in die zin dus een voorafbeelding van de laatste dag, die van de parousia, wanneer alles wordt vernieuwd. Om de zondag te heiligen is het dus onontbeerlijk om de Eucharistie te vieren. Luisteren naar het woord en deelnemen aan het lichaam van Christus. Zo zeggen de conciliaire vaders, is in eenheid beleven die oproepen van de gelovigen. In deze verzameling van de christelijke gemeenschap wordt de gemeenschap met de Heer zichtbaar. En is het een getuigenis van het toebehoren aan Christus en aan trouw aan de kerk. Deze verzameling is niet mogelijk vanuit een aanwezigheid die virtueel zou zijn, of beleefd wordt op een passieve manier. Het liturgisch samenkomen is een actieve deelname van de broeders en zusters die samenkomen om God te danken die hen heeft voortgebracht en daarbij de verrijzenis van Christus uit de dood te beleven als een gave tot een levende hoop.
4: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin.
3: En dit roept ons op om altijd die mogelijkheden te zoeken om toch deel te nemen aan de heilige mis. En wanneer de mogelijkheid bestaat, de zondag ook te onthouden van het werken. Dierbaren, het liturgische jaar met het ritme van de zondagen heeft een hele interessante geschiedenis waarbij het geloof en de devotie van de kerk tot uitdrukking komt. In de viering van het wekelijkse Pasen worden we verenigd met het jaarlijkse Pasen, het hoogste hoogfeest. En dat zijn hoogtepunt ook kent in de opgang naar Pinksteren, voorbereiding van de tijd daarvoor, gebeurt door de vasten, door het penitentiële karakter, ontwikkeld vanuit de cyclus die uiteindelijk tot dat hoogfeest leidt, om op deze wijze het mysterie van de incarnatie van het woord van God opnieuw te beleven, van zijn geboorte, van zijn manifestatie in de wereld. En zo brengt de kerk ons ook in verschillende tijden tot de verering van de Allerheiligste Maagd Maria, die onlosmakelijk verbonden is met het verlossende werk van haar zoon en die Herinnering aan de martelaren en andere heiligen die in de hemel de glorie van God bezingen en voor ons ten beste spreken.
10: Saluto tutti i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Yaoundé in Camerun. Accompagnati dal loro vescovo, saziati alla mensa eucaristica, siate per il mondo testimoni luminosi dell'amore di Cristo. Dio vi benedica.
3: Een begroeting dus aan de Franstaligen, in het bijzonder de gelovigen die afkomstig zijn uit het bisdom van Yaoundé in Cameroen, die aanwezig zijn samen met hun bisschop. En dan ook een verwijzing naar het feit dat deelnemen aan de Eucharistie op zondag de mooiste getuigenis is van de liefde van Christus. De paus die zei ook nog in zijn catechese dat het liturgische jaar op deze wijze, op sacramentele wijze, de pedagogie van de geschiedenis van de verlossing voor ons doet ontwikkelen wanneer de gelovigen worden geleid tot de volheid van het paasmysterie en de verwachting van de glorieuze toekomst. En op deze wijze viert de kerk ook de actualiteit, de verlossende actualiteit van het mysterie van Christus, dat toestaat aan de gelovigen om steeds dieper ook deel te nemen aan de Eucharistie. Daarom is het liturgische jaar in principe de inspirator voor het essentiële verwijzen naar alle pastorale actie.
11: And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
3: En we hoorden net de begroeting aan de Engelstaligen. En de paus die zelf het Engels als moedertaal kent, die zal zelf een samenvatting geven van zijn catechese. We hoorden dus nog op het laatste verwijzing naar pastorale actie. En dat dus die pastorale actie dient te gebeuren en zijn inspiratie dient te halen uit het liturgische jaar. En zo krijgen we dus een zesde catechese over de liturgie. Als ondertussen nog niet duidelijk is hoe belangrijk dat die constitutie is, dan kan het zeker tellen in het aantal catecheses die de Heilige Vader heeft gegeven.
10: It is essential for the faithful to sanctify the Lord's day by gathering to celebrate the Eucharist.
3: En misschien wel in een tijd waar ook in de kerk verdeeldheid is omwille van die liturgie, is het juist zo belangrijk om deze documenten te lezen, te begrijpen en in de diepte, als het ware, te gaan wat de Tweede Vaticaans Concilie ons heeft willen brengen. We luisteren naar de begroeting aan de Engelstaligen.
10: Van Malta en Zimbabwe. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all.
3: Bijzondere begroeting aan de Engelstaligen, in het bijzonder afkomstig uit Malta en Zimbabwe.
6: Heilige Vater, die gläubigen deutscher Sprache.
3: En zo komen onze Duitsstalige broeders en zusters aan de beurt. Ja, we moeten toch ook weer zeggen, we zien een heel vrolijke, glimlachende paus Leo XIV.
6: Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache.
3: En zoals u kan horen wordt iedere keer ook eventjes geduid wat er gebeurt op het einde van de generale audiëntie. Namelijk dat het Pater Noster, het Onze Vader in het Latijn, wordt gezongen, gevolgd door de apostolische zegen. En dus, deze wordt ook uitgestort, zeg maar, over alle aanwezigen, maar ook de voorwerpen die worden meegebracht, religieuze voorwerpen zoals een rozenkrans of andere, worden daarmee gezegend door de paus. Het
6: hele mysterium Christi, van de menswerding en geboort, bis zur Himmelfahrt, zum Pfingsttag, uns zur Erwartung der seligen Hoffnung und der Ankunft des Herrn.
3: We gaan zo meteen luisteren naar de begroeting aan de Duitstaligen. Voor een volledige vertaling van de catechese verwijzen we u graag door naar Radio Vaticaan morgen om 17:30. Dan zullen wij deze nog eens helemaal overlopen.
6: Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf
3: die Gläubigen an der Begrüßung an der Deutschsprachigen.
10: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, San Benedetto da Norcia scrive nella sua regola monastica: non si anteponga nulla all'opera di Dio. Vi auguro che possiate sperimentare sempre la forza trasformatrice di Cristo che attingiamo nella Sacra Liturgia, nell'ascolto della parola di Dio e attraverso la celebrazione dei sacramenti. Il Signore vi benedica.
6: Der Heilige Vater sagt auf Italienisch: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, der Heilige Benedikt von Nursia schreibt in seiner Mönchsregel, dass dem Gottesdienst nichts vorgezogen werden soll. Ich wünsche euch, dass ihr stets die verwandelnde Kraft Christi erfahren dürft, die uns in der heiligen Liturgie im Hören auf das Wort Gottes und durch die Feier der Sakramente zuteil wird. Der Herr segne und behüte euch.
7: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto.
3: We hoorden zo net de begroeting van de Heilige Vader aan de Duitstaligen met een verwijzing naar de Heilige Benedictus van Nursia. We moeten daarbij in rekening houden, de paus die heeft zeer recent zowel de verschillende plaatsen bezocht die te maken hebben met de heilige Benedictus. En hij is natuurlijk patroon van Europa. En aan de begroeting tot de Duitstaligen citeert de heilige vader uit de regel van de heilige Benedictus: laat niets het werk van God onderbreken. Of leg niets in de weg van het werk van God. Ik wens dan ook dat u allen steeds de transformerende kracht van Christus mocht ervaren, die ons in de heilige liturgie verbindt naar het luisteren van het woord van God en door de viering van de sacramenten. Begroeting aan de Duitstaligen. Ondertussen hebben ook de Spaanstaligen begroeting gedaan. U weet, de vertaler doet dat steeds in naam van alle Spaanstaligen, of de taalgroep die hij of zij vertegenwoordigt, waarbij steeds de paus wordt begroet en ook wordt verzekerd van de gebeden van de aanwezigen. Het Spaans is zowat de tweede moedertaal van paus Leo XIV. Dat zal hij binnenkort ook opnieuw kunnen aantonen wanneer hij afreist naar Peru, de plaats waar hij in Chiclayo bisschop is geweest. Het zal een ongelooflijk mooi weerzien worden daar, ongetwijfeld. En verder gaat hij ook nog op bezoek in Uruguay en in Argentinië. En we gaan zo meteen luisteren naar de begroeting aan de Spaanstaligen.
10: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales.
3: Een uitdrukken van de paus hier van zijn nabijheid voor de broeders en zusters in Colombia die getroffen zijn door de recente aardbeving die zoveel slachtoffers heeft veroorzaakt, zoveel gewonden en zoveel materiële schade. Ik verzeker hen allen van mijn gebed.
10: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua
3: española. En bid de Heer voor de zielerust van de slachtoffers. Bid voor de families, voor allegenen die getroffen zijn door deze tragedie. En wil ook mijn dankbaarheid uitdrukken voor zovelen die hulp bieden en ondersteuning aan de slachtoffers. En vervolgens begroette de Heilige Vader ook nog specifiek natuurlijk alle Spaans sprekende pelgrims en vroeg daarbij aan de Heilige Maagd Maria, die Christus in de schoot draagt, om voor ons ten beste te spreken, in het bijzonder voor hen, zodat ook wij kunnen deelnemen aan het mysterie van Christus. In het bijzonder in de zondagse viering van de Eucharistie. En ondertussen horen wij het Chinees weer klinken. Ook zij krijgen dus een samenvatting te horen van de catechese. En daarna zal de Heilige Vader ook de Chinees sprekende broeders en zusters begroeten.
12: 礼仪年并不是对过往事件的静态呈现， 因此与教友而言，大家相聚一起参与感恩祭，圣化主日是至关重要的。愿我们积极的参与和坚持不懈的见证，能帮助我们更加深入归属基督的客观现实，并怀着希望，期待他在光荣中来临。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
8: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria illumini quotidianamente la vostra esistenza e vi custodisca nella concordia. Vi benedico di cuore.
12: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。
3: En zo ook dus een begroeting aan de Chinees-talige, dierbare broeders en zusters, dat de Heilige Maagd Maria u dagelijks, uw bestaan, mag verlichten en u mag bewaren.
8: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam.
3: En zo gaan we naar het Portugees.
8: E rezam por todas as intenções do seu ministério.
3: Ook zij krijgen die samenvatting te horen. En de paus zal ook hen begroeten.
8: No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica. De modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo.
3: En ook zij krijgen diezelfde uitleg te horen.
8: Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O ano litúrgico atualiza ao longo dos meses.
3: We hebben de paus ook al Portugees horen spreken natuurlijk, tijdens zijn reis onder meer naar Afrika.
8: o domingo constitui o fundamento e o núcleo de todo o calendário eclesial. Com efeito, por ser o dia
3: glorioso da ressurreição, a celebração semanal de
8: Páscoa no dia do Senhor confere sentido à história e prefigura a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Por essa razão, a Eucaristia Dominical é indispensável à vida cristã. A escuta da palavra e a participação na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
10: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Mozambico. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla Santa Messa, non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica.
8: Eis a tradução das suas palavras.
3: En dus een begroeting aan de Portugees-taligen, in bijzonder een groep die afkomstig is uit Mozambique. En dan een verwijzing naar het belang van het heiligen van de zondag door deelname aan de heilige mis. Maar opnieuw toch een verwijzing naar het feit dat dit niet kan gebeuren op virtuele wijze.
8: Que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar.
3: De Eucharistie is de levende ontmoeting met de verrezen Heer, die op deze wijze invloed uitoefent op ons leven en ons de genade geeft om in de aanwezigheid van God te blijven iedere dag van de week. En terwijl onze Arabisch sprekende broeders en zusters ook die samenvatting te horen krijgen, toch ja, duidelijk dat de Heilige Vader hier opnieuw benadrukt dat de gewoonte om bijvoorbeeld de Heilige Mis via een internetverbinding te volgen omdat het makkelijker is of gemakkelijker uitkomt, ja, om dat toch te gaan vermijden. Om dus niet op een virtuele wijze deel te nemen aan de Eucharistie, maar als het voor u mogelijk is om toch naar de Heilige Mis te gaan fysiek. Uiteraard zijn er situaties waarin dat niet mogelijk is, maar dan is het toch belangrijk dat u, als u bijvoorbeeld via de radio of via een andere manier naar de Heilige Mis luistert en deelneemt aan de Eucharistie, om dat te doen op het moment zelf, niet te zoeken naar een manier, bijvoorbeeld waarbij de Eucharistie wordt opgenomen of op een later tijdstip wordt beluisterd. Nee, het gaat over een levende deelname aan het offer van Jezus Christus. Daaruit komt, zoals de paus zei, de kracht die we nodig hebben om iedere dag van de week te heiligen en in de aanwezigheid van God te blijven. En zodoende voor zij, voor wie het onmogelijk is om naar de Heilige Mis te gaan, u kan dat bij Radio Maria natuurlijk doen. Iedere dag om 9 uur, op zondag om 10 uur. We gaan luisteren naar de begroeting aan de Arabisch-taligen.
10: Salute fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato, ma è la presenza viva di Cristo che continua nella sua Chiesa l'opera della salvezza e ci guida all'incontro con Lui. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
3: Begroeting aan de Arabisch-taligen. Het liturgische jaar is niet een eenvoudige gedachtenis van gebeurtenissen die in het verleden gebeurd zijn. Maar het is de levende aanwezigheid van Christus die in de kerk het werk van de verlossing verder zet. En die ons leidt naar de ontmoeting met Hem. Mogen de Heer jullie zegenen en steeds beschermen tegen iedere vorm van kwaad.
9: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania.
3: En zo gaan we nog de
9: zapewniające modlitwach we wszystkich intencjach
3: Polse vertaling horen van de samenvatting van de catechese.
9: Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę
3: Applaus van de Polen.
9: Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa
3: met een glimlachende paus Leo XIV.
9: Obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego.
3: En dat is toch echt wel ook het geval dat men dat merkt. Hij is dan recent in Assisi geweest, daar heeft u over gehoord in Radio Vaticaan. 2000 jongeren, de wijze waarop dat hij daar werd onthaald was heel duidelijk. Ja, we zouden toch langzamerhand van een soort van Leo-effect kunnen spreken. Hele grote liefde, staande ovaties. Mooie uitwisselingen tussen de Heilige Vader en de jongeren opnieuw. En we kijken al uit naar de apostolische reizen die we gaan mogen volgen. Naar Zuid-Amerika. Zeer binnenkort, maar ook naar Frankrijk natuurlijk. Hij komt opnieuw naar Europa. En zo vlakbij. In Parijs onder andere Lourdes en in Metz. We gaan nu luisteren naar de Heilige Vader. Begroeting aan de Polen.
10: Saluto cordialmente i Polacchi. Agosto. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari. Per intercessione di Maria. Il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per
3: Augustus is voor u allen een belangrijke maand die belangrijk jubileum in herinnering roept door voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Op 15 augustus 1920 werd de overwinning behaald in de slag van Warschau, die werkelijk de geschiedenis van Polen en van Europa heeft veranderd. En op de gebedswaken op de vooravond van de ten hemelopneming van Maria vieren we ook de liturgische gedachtenis van de heilige Maximilian Maria Kolbe, die zijn leven heeft gegeven voor zijn naasten als gevangene in het nazistisch kamp van Auschwitz. Deze gedachtenis dragen we in het hart. En dat deze u mag leiden naar wegen van vrede die worden getoond door de onbevlekte.
13: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle.
3: Mooie boodschap van Paus Leo XIV aan de Polen. En we gaan luisteren naar de begroeting aan de Italianen.
13: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
10: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: Een hartelijke groet aan alle Italiaanse pellegrini.
10: In particolare saluti fratelli di San Gabriele, provenienti dall'Asia e dall'Africa, che ricordano il 25esimo anniversario di professione religiosa. Li incoraggio a perseverare con gioia nella missione al servizio del Vangelo. Saluto altresì i partecipanti.
3: De broeders van de heilige Gabriel, afkomstig uit Azië en Afrika, die de 25e verjaardag vieren van hun religieuze professie. Ik nodig hen uit en bemoedig hen om doorzettingsvermogen te tonen met vreugde in de missie ten dienste van het evangelie. De deelnemers aan het Campo Internazionale van het Opera per la Gioventù, Giorgio La Pira, de groepen Il Cenacolo van Maropati, en mijn gedachten gaan ook uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden,

En met die apostolische zegen is deze generale audiëntie besloten. En mochten wij helemaal live verbonden zijn met de Sint-Pietersbasiliek. Voor een tweede keer werd de generale audiëntie in de basiliek zelf gehouden. En nu zullen enkelen de mogelijkheid hebben om de Heilige Vader even te begroeten. Onder meer de bisschoppen natuurlijk, die aanwezig zijn. We hoorden al de bisschop van Yaoundé uit Cameroen, die met zijn pelgrimsgroep in Rome is. En dat is ook de gelegenheid om bepaalde geschenken te geven aan de Heilige Vader. Of te vragen bijvoorbeeld om een bepaalde icoon, een beeldenis van Onze Lieve Vrouw. Een beeld dat heel bekend is bijvoorbeeld in het bisdom te zegenen. Om dat dan terug mee te nemen naar het bisdom waar zij vandaan komen. En dat is werkelijk, ja, we moeten ons dat ook echt zo bedenken voor bepaalde landen waar men lang wacht bijvoorbeeld om een paus eens te kunnen zien, of waar men zelfs nooit de gelegenheid heeft om een heilige vader te ontmoeten of te zien. Dat is heel bijzonder om dan zo een gezegend voorwerp te kunnen meenemen en waar ook beelden van bestaan. Want bij zo een generale audiëntie bijvoorbeeld, bij de ontmoeting met de bisschoppen, zijn ook altijd fotografen aanwezig om die mooie momenten vast te leggen. En op deze wijze nemen ze dat, ja, die rijkdom van die ontmoeting eigenlijk mee naar het bisdom zelf. En is het zo een genade voor de hele lokale kerk. Dus die ontmoetingen zijn niet enkel wat handjes schudden en even mooi op de foto met de paus. Nee, het gaat echt over een genade die daaruit voortkomt en die wordt doorgegeven aan alle gelovigen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Er is altijd een bovennatuurlijke dimensie die daarin meespeelt, die daar zeker een rol inneemt. En zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze live uitzending Radio Vaticaan Live, deze generale audiëntie. Onze collega's van de Vaticaanse media zullen waarschijnlijk zo meteen overschakelen op het algemene beeld van het Sint-Pietersplein dat u altijd kan bewonderen. Ook enkele mensen die bijvoorbeeld die in een rolstoel zitten, die krijgen meestal een mogelijkheid ook om de Heilige Vader even te begroeten. Op deze wijze wordt aan de mensen die met een beperking door het leven gaan bijvoorbeeld toch een bevoorrechte plaats gegeven bij een generale audiëntie. En zo zijn de collega's overgeschakeld op het algemene beeld van het Sint-Pietersplein. Voor ons tijd om er van tussenuit

te gaan, althans voor nu. We danken u van ganser harte voor uw luisteren en voor uw verbondenheid. Woensdag is natuurlijk de dag die toegewijd is aan de heilige Jozef, ook vandaag. De verhalen van Sint-Jozef wachten op u. Dat is voor zo dadelijk. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Bestaan er vandaag de dag nog zulke dingen als wonderen? Wonderen van architectuur, machinebouw of constructie? We zullen niet proberen die vraag te beantwoorden. Maar wij geloven dat er in de stad van het heilig geloof nog mensen leven zoals de zusters van de Academie van Loreto, van Onze Lieve Vrouw van het Licht, die op dit gebied uitgesproken ideeën hebben. Bestaat er zo'n stad? Ja, soms wordt zij de koninklijke stad van het heilig geloof van Sint Franciscus van Assisi genoemd, of om precies te zijn, La Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Assisi. Gesticht in 1610, staat ze thans bekend als Santa Fe, New Mexico, hoofdstad van de staat met een bevolking van meer dan 30.000 inwoners. Het staat vast dat meer dan 100 jaar geleden, in de herfst van 1852, toen de zusters van Loreto Kentucky via de Mississippi verlieten in de richting van Saint Louis, en daarna naar het zuidwesten trokken naar Santa Fe, een erg klein stadje dat voornamelijk werd bewoond door Mexicanen en Indianen. De strijd, de angst en de ontberingen, aanvallen van Indianen en ziekte van de zusters gedurende hun vele maanden durende reis vanuit Missouri en de moeilijkheden bij hun pogingen een klooster te stichten in de oude stad onder leiding van bisschop Lamy is een verhaal op zichzelf. Hoe dan ook, volgens de zuster Florian, in de onverklaarbare trap, kwam een aantal jaren na hun aankomst een school gereed, gemaakt door Mexicaanse timmerlui, die de Academie van Loreto van Onze Lieve Vrouw van het Licht werd genoemd. Zo'n 21 jaar na hun vertrek uit Kentucky werd met de bouw van een gotische kapel begonnen door dezelfde bouwlieden. Op verzoek van bisschop Lamy werd het ontwerp naar het voorbeeld van de Sainte-Chapelle de Parijs gebruikt. Het moest 7,5 meter bij 22,5 meter meten en 26 meter hoog worden, met een oxaal achterin. Zuster Barbour wijst erop dat de kapel werd ontworpen door architect P. Mouly, die bouw aanving op 25 juli 1873 en ongeveer 5 jaar later werd voltooid voor de prijs van 30.000 Amerikaanse dollar. Toen het gebouw bijna gereed was, ontdekte men dat er ergens in het proces een fout geslopen was, iets vergeten was. De kapel was mooi en zo ook de galerij boven, maar er was geen enkele manier om van het een naar het ander te komen. Vele timmerlieden werden voor advies te hulp geroepen, maar alle kwamen met hetzelfde antwoord. Het was onmogelijk. Vanwege de hoogte van het oxaal zou een conventionele trap te veel ruimte innemen in de kapel beneden. Het was een kwestie van een ladder gebruiken of het balkon te verbouwen. De zusters van Loreto waren natuurlijk teleurgesteld. Maar omdat zij vrouwen met een groot geloof waren, besloten ze niets drastisch te doen, een poosje te wachten en een novene te houden. Omdat de zusters zich erg met Sint-Jozef verbonden voelden, leek het niet meer dan normaal een noveen tot hem te houden, in de hoop dat er een passende oplossing uit voort zou komen. Zoals het verhaal zegt, was het op de laatste dag van de novene dat er een grijsharige man met een ezel en een gereedschapskist halt hield bij de academie. Hij vroeg naar de moederoverste van het klooster, in die tijd moeder Magdalena, en wilde weten of hij de zusters kon helpen bij het bouwen van een trap. Moeder Magdalena was helemaal verrukt dat hij dat wilde doen en liet hem aan het werk gaan. Het ene verslag vertelt ons dat het werk erg snel was gedaan. Het andere zegt dat het 6 tot 8 maanden duurde eer de trap was voltooid. De factor tijd buiten beschouwing gelaten, kwam de klus klaar en volgens de informatie die door sommige zusters die ten tijde van de constructie aanwezig waren, werd doorgegeven, bestond het enige gereedschap dat de oude man gebruikte uit een zaag, een winkelhaak en een hamer. Ze herinneren zich ook bakken water gezien te hebben die in het rond stonden met stukken wekend hout erin.
Toen moeder Magdalena de man zocht om hem te betalen voor zijn werk, was hij onvindbaar. Zelfs de plaatselijke houthandel had geen afschriften van hem voor het project aangekocht. Hout, het gebruikte hout, is niet afkomstig uit deze landstreek. De trap die de bouwer blijkbaar als een geschenk aan de zusters van de academie achterliet, liep rond en bestaat uit 33 treden. Die twee complete cirkels, 360 graden elk, beschrijven zonder centrale ondersteuning. Boven rust hij tegen het oksaal en beneden op de vloer, waardoor het hele gewicht lijkt te worden gedragen. In plaats van spijkers werden in de hele constructie houten pennen gebruikt. Architecten en bouwers van vele plaatsen buiten de staat kwamen door de jaren heen dit meesterstuk van schoonheid en constructie inspecteren en nooit ontbrak de verwondering over hoe het op zijn plaats blijft. Sommigen meenden dat de trap in de eerste tijd dat hij werd gebruikt moest instorten. Maar na meer dan 85 jaar dagelijks gebruik staat hij er nog. De leuningen, een kunstwerk op zichzelf, maakten aanvankelijk blijkbaar geen deel uit van de oorspronkelijke constructie, maar zijn ongeveer 2 jaar later toegevoegd. Er werd melding van gemaakt dat een van de zusters, een zekere zuster Mary, die een meisje van 13 was en de academie bezocht ten tijde van de bouw van de trap, vertelde hoe zij en haar vriendinnen er zo op gebrand waren het oksaal te beklimmen, dat zij bij de eerste waren die dit deden. Nadat ze boven waren gekomen, waren ze zo bang dat ze op handen en voeten naar beneden kwamen. Soms op handen en knieën. Zonder de steun van een leuning nemen wij hun dat niet in het minst kwalijk. Sommige experts beweren dat de gebogen draagbalken blijkbaar met grote precisie in elkaar zijn gezet. Het hout werd aan de binnenkant op 7 plaatsen gespleten en op 9 plaatsen aan de buitenkant, waarbij ieder fragment deel uitmaakt van een perfecte kromming. Verder blijkt het hout van een harde soort te zijn en volgens sommige autoriteiten op houtgebied is het geen hout dat in New Mexico inheems is. Van waar het hout werd betrokken is nog een raadsel. In verband met het ontwerp van het elektrisch systeem en de plaatsing van de meter voor dit gebouw, die toevallig in de zolderruimte boven het oksaal kwam, beklom ik de wenteltrap een aantal keren. Iedere keer dat ik naar boven of naar beneden ging, leek het wel alsof ik een lichte opwaartse beweging voelde. Alsof de tweede draaiingen van 360 graden waren genomen uit een grote springveer. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. De huidige overste, zuster Ludovine, vertelde mij, terwijl wij over de geschiedenis van dit moderne wonder spraken, dat ook haar gedurende de paar keer dat ze in de gelegenheid was de trap te beklimmen, een zekere opwaartse weerstand was opgevallen. Misschien maakte die deel uit van het geheim van de constructie. De zusters van de Academie van Loreto zijn er zeker van dat deze trap het antwoord van Sint-Jozef was op hun gebed, ofschoon ze aarzelen koene verklaringen af te leggen omtrent de gebeurtenissen van deze aard. Sommigen denken dat de timmerman Sint-Jozef zelf was. Zuster Barboer legt uit dat het verhaal van de wonderlijke trap ontstaan is tijdens de constructie daarvan. Buiten beschouwing gelaten, hoe graag men de legende van de wonderbaarlijke trap wil accepteren of niet, men kan er niets aan doen als men onder de indruk komt van zijn bouwkundige schoonheid, zijn technisch ontwerp en zijn solide constructie die de toets van de tijd heeft doorstaan. Wanneer men er naar kijkt en men realiseert zich dat een oude timmerman hem heeft voortgebracht met enkele basisgereedschappen, is men geneigd op de eerste vraag bevestigend te antwoorden.

In 1935 vond in Schontland een buitengewone gebeurtenis plaats. Ze werd bevestigd door getuigen die men niet van partijdigheid kan verdenken, en sterk geheel en al tot glorie van Sint-Jozef. Verheugen we ons over dit getuigenis van zijn goedheid en zijn macht. In het bejaarde tehuis de Dundee was de vloer van de slaapzalen in zo'n slechte staat dat ze gevaarlijk begon te worden. Ze moest snel worden vervangen. Maar waar moest men hout vandaan halen in die tijd? Men had geen geld om hout te kopen. De eerwaarde moeder had nog slechts een kleine hoeveelheid hout in voorraad. Maar ze was ervan overtuigd dat Sint-Jozef haar zou helpen. Ze begon een novene samen met alle bejaarden en legde een stuk hout aan de voeten van de heilige leverancier met de bede haar planken te sturen of de planken die er nog waren te vermenigvuldigen. Toen werd de aannemer geraadpleegd. De voorman, die niet katholiek was, verzekerde hen dat het onmogelijk was het werk uit te voeren met het weinige hout dat voorhanden was. De eerwaarde moeder, vol goede moed door haar vertrouwen in Sint-Jozef, drong erop aan dat men onverwijld met de herstelwerkzaamheden zou beginnen. De arbeiders gingen aan het werk in de overtuiging dat ze het na korte tijd weer zouden moeten stilleggen. Wat waren ze verbaasd dat ze zonder onderbreking konden doorwerken en het karwei zelfs konden afmaken. Er bleken niet alleen voldoende planken te zijn, er bleef zelfs nog een kleine hoeveelheid over. De voorman en zijn ploeg waren stom verbaasd. Men bracht hen toen bij het beeld van Sint-Jozef, waar het stuk hout nog steeds lag, en legde hen uit hoe de goede heilige beantwoord aan het vertrouwen van degene die tot hem bieden. Ze waren er zeer door getroffen, vooral de voorman, die met tranen in de ogen riep: "Wel, dit is nu echt een wonder, want toen we aan het werk begonnen, was er beslist niet genoeg hout om het werk af te maken." Hij nam zijn hoed af en groette Sint-Jozef eerbiedig.

0: Radio Maria.
1: Het huis van de Zusterkes der Armen te Dublin in Ierland was gevestigd in een voormalig herenhuis en had aanvankelijk geen kapel. Deze werd in een later stadium aangebouwd. Toen men tijdens de bouw van deze kapel het dakgeraamte wilde optrekken, vond het volgende voorval plaats. Omdat het straatje voor de tuin erg smal was, kon de vrachtwagen met de enorme lading ijzeren gebinten voor het dakgeraamte niet de draai maken om via de poort binnen te komen. In verlegenheid gebracht besloot de chauffeur door een braakliggend veld te rijden om de bouwplaats langs de andere kant te bereiken. Deze poging was riskant gezien het gewicht van de lading. En inderdaad, na enkele meters zakte de vrachtwagen tot zijn assen in de losse grond, die drassig was geworden door recente regenval. Dit gebeurde in het begin van de middag. 4 uren lang probeerde een ploeg arbeiders de vrachtwagen vlot te krijgen. En rond 6 uur, toen ze nog geen stap verder waren gekomen, gingen ze de zusters waarschuwen die nog van niets wisten. De eerwaarde moeder kwam ter plaatse kijken, moedigde de vrachtrijder aan en trok tenslotte de conclusie: we moeten tot Sint-Jozef bidden. De arbeiders waren sceptisch en de voorman gaf te verstaan dat hij niet katholiek was. Voor het kleine beeld van Sint-Jozef was er opnieuw verbazing. Er volgde een korte uitleg en opnieuw sceptische glimlachjes. In elk geval, zei een van de aanwezigen, zal dit beeldje de vrachtwagen niet vlot krijgen. Dat krijgen wij alleen gedaan met hard werken. De eerwaarde moeder antwoordde niet. De pogingen werden hervat met als enig resultaat dat de wielen in de modder ter plaatse bleven slippen. De dwarsliggers die onder de wagen waren geschoven, bezweken. De onbruikbaar geworden kriks had men reeds terzijde gelegd. Ontmoedigd dachten de arbeiders de klus te moeten opgeven tot de volgende dag. In stilte nam de eerwaarde moeder het beeldje van Sint-Jozef en ging het vastmaken aan de rode lap die aan de langste ijzeren bind van de lading hing. Ze vroeg daarom om het nog een laatste keer te proberen. De voorman weigerde dat. Vooruit, zei de chauffeur, als we het niet doen, gaat de zuster het zelf proberen. Hij sprong achter het stuur en startte de motor. De wagen kwam in beweging. De wielen kwamen vrij uit de modderpoel en 2 minuten later stond de vrachtwagen op de weg. En toen verzocht de voorman de aanwezigen om stilte, ging naar de eerwaarde moeder en zei: dank u, zuster. Het is wel degelijk de heilige Jozef aan wie we dit te danken hebben.

Er bestond maar één mogelijkheid. Het kon daar 's winters zo sterk en streng vriezen, dat heel de stroom dichtvroor en men met paard en kar erover kon. En daarop hoopte men. Men sleepte gedurende de zomer grote massa's stenen tot bij de andere oever, om ze dan zo gedurende de winter te kunnen overbrengen. De winter van 1881 tot 82 kwam, maar hij bracht eigenaardigerwijze geen ijs. December, januari, februari vergingen zonder dat er ijs op de stroom was gevormd. En begin maart begon het reeds te dooien. De katholieken waren troosteloos. Weer een heel jaar wachten tot men de bouw van de kerk zou kunnen beginnen. En alsof dit nog niet genoeg was, werden ze door de protestanten uitgelachen. Ja, ze verklaarden de katholieken onomwonden dat het een teken Gods was die geen katholieke kerk wou. Nu op de eerste zondag van maart riep de pastoor al zijn parochianen samen. We willen een passend huis bouwen voor de pleegzoon van de heilige Jozef, zei hij. Dus moet de heilige Jozef, de timmerman uit Nazareth, ons helpen. Hij begon met zijn parochianen een ononderbroken gebedsstorm, dag en nacht. De vijfde dag veranderde het weer plots. Het werd koud en alsmaar kouder. Geweldige ijsblokken kwamen aandrijven en versperden de stroom. Ze schoven tegen elkaar aan en de vorst metselde ze vast van de ene oever tot aan de andere. En dit precies tussen het stadje en de stenen die aan de andere oever opgestapeld lagen. Men sleepte reusachtige boomstammen aan om de sterkte van de ijsbrug te proberen en men had al gauw de zekerheid dat de brug de zwaarste lasten kon dragen. Dat was op dinsdag. Op woensdag was het feest van de heilige Jozef met nog grotere koude en een nacht waarin het vroor dat het kraakte. Men hoefde niets meer te vrezen. De brug had huizen kunnen dragen. Daags nadien, in de vroege morgen, verzamelden de mensen zich voor de kerk met alle mogelijke vervoermiddelen, meer dan 100. Eerst woonden alle vervoerders de heilige mis bij ter ere van de heilige Jozef. En toen trok men in lange rijen over de stroom om de stenen op te halen. Zo ging het de hele dag door, tot alle stenen waren overgebracht. De protestanten stonden sprakeloos. Ze waren zo overtuigd dat deze brug enkel voor de katholieken was geschapen, dat ze de eigenaars toestemming vroegen om ze ook te gebruiken. In de volgende nacht hoorde men een hevig gekraak en gedonder. De geweldige ijsblokken scheurden uit elkaar en de stroom droeg ze weg naar zee. De brug van de heilige Jozef was enkel gebouwd voor dat ene doel, de nodige materialen voor de katholieke kerk over te brengen. Daarna werd ze afgebroken. O, de heilige Jozef, hij kan toch alles. Laten we dan ook alles van hem vertrouwvol afsmeken.

Een bijzondere zieke. Tijdens een besmettelijke ziekte die een hele streek teisterde, maar die vooral huis hield onder de armen, ging een barmhartige priester een lage, vochtige stal binnen, waar een slachtoffer van de besmetting lag. Wat zag hij? Een stervende oude man op afschuwelijke lompen. Hij was alleen. Een pak hooi diende hem als bed. Geen meubels, geen stoel. Hij had de eerste dagen van zijn ziekte alles verkocht voor wat soep. Aan de zwarte, kale muren hingen een bijl en twee zagen. Dat was zijn hele fortuin, tezamen met zijn armen, toen hij ze nog kon bewegen. Maar op dit moment bezat hij niet meer de kracht om ze op te tillen. Schep moed, vriend, zegt de biechtvader hem. De Heer bewijst u vandaag een grote genade. U zult weldra deze wereld verlaten waar u alleen maar leed hebt gekend. Alleen maar leed? Herhaalt de stervende met doffe stem. U vergist zich. Ik heb Sint-Jozef als beschermer en als voorbeeld genomen en net als hij heb ik me nooit beklaagd over mijn lot. Ik heb haat noch afgunst gekend. Mijn slaap was vredig. Ik maakte me overdag moe, maar ik rustte 's nachts uit. Het gereedschap dat u ziet leverde me het brood dat ik met smaak heb gegeten. Ik was arm, inderdaad, maar Sint-Jozef was dat net als ik. En ik heb het tamelijk goed gehad tot nu toe. Als ik beter word, wat ik niet geloof, ga ik naar de werkplaats en ik blijf de hand van God prijzen die tot op heden voor mij heeft gezorgd. De verbaasde priester wist niet goed wat te antwoorden aan zo'n zieke. Hij voegde er niettemin aan toe. Vriend, ook al is het leven u niet slecht gezind geweest, u moet u desondanks opmaken het te verlaten, want u moet u onderwerpen aan de wil van God. Ik ben in staat geweest om te leven, antwoordde de stervende met vaste stem, en ik zal ook in staat zijn te sterven. Ik dank God mij het leven te hebben gegeven en me door de dood naar hem toe te laten gaan. Ik voel dat mijn laatste ogenblik nu is gekomen. Vaarwel, broeder. Zo leefde en stierf vol rust die vrome arbeider, die rechtvaardige, die Sint-Jozef als beschermer en voorbeeld had genomen.

0: Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze woensdag in de 19e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758, gevolgd door de psalmen, bladzijde 1047, 1047 voor de psalmen. En daarop volgend de korte schriftlezing op bladzijde 1050. Bladzijde 1050 voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Jij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt. Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord. Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat Gij bepaalt. Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet. Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af. Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart. Wat Gij beschikt wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten, zegt de Heer. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. Mijn God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan. Dat zij zich afwenden, beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn. Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen, goed zo. Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij snel te hulp. Mijn helper en bevrijder zijt Gij toch. Ach, Heer, blijf dan niet talmen. eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ellendig ben ik en armoedig. God, kom mij te hulp. God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Wij loven u, Heer, wij loven u. Wij prijzen uw naam en verhalen uw wondere daden. Wanneer ik de tijd gekomen acht, beoordeel ik alles naar recht. Al wankelt de aarde met al haar bewoners. Ik heb haar zuilen geplant. Ik zeg tot de trotsen, wees niet hoogmoedig. En tot de zondaars, verheft u niet. Verheft u niet tegen de Allerhoogste. Spreekt geen vermetele taal tegen God. Want nog van het oosten, nog van het westen, niet van de bergen of uit de woestijn, maar slechts van God komt het oordeel. De een vernedert, de ander verheft hij. De Heer houdt een beker gereed in zijn hand, met schuimende kruidenwijn. Die giet hij leeg met droesem en al. Die zullen de zondaars drinken. Maar ik zal jubelen voor altijd en zingen voor Jacobs God. De macht van de zondaar zal worden gebroken. De vrome zal meester zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God oordeelt niet naar uiterlijke schijn, maar rechtvaardig en eerlijk. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie. Maar de liefde is de grootste. Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen, zoals ons vertrouwen uitgaat naar u. En laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goedemiddag, broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. U bent nu verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk in Gestel. En wij zullen samen met u de rozenkrans bidden en hierbij de droevige mysteries overwegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die gereden heeft onder de Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is in de hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons en onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Mijn ziel is bedroefd tot stervens toe, blijf hier en waak. In deze nacht vol dorheid, angsten, twijfels en bekoringen, bidt Jezus in uiterste eenzaamheid tot de Vader. Bidden wij voor allen die in grote eenzaamheid zijn, opdat zij zich ook volledig zouden overgeven aan de wil van de Vader en dat zijn aanwezigheid hen mag troosten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons,
3: arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en tot in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen
4: Een tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Jezus, de onschuldige, heeft een zware geesteling doorstaan uit liefde voor ieder van ons. Hij heeft alle lijden op zich genomen om ons te redden van de zonden. Bidden wij voor alle christenen die vervolgd worden, omwille van u, Heer, omdat zij de kracht krijgen om dit lijden te dragen in vereniging met uw lijden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Maar verlos ons van het kwade.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
5: Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze
4: dood. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur der hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral die barmhartigheid het meest nodig hebben.
6: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. Ze lachen hem uit, bespotten hem en duwen zijn doornenkroon hard op zijn hoofd tot bloedens toe. Jezus laat het gebeuren. Bidden wij voor de bekering van de mensheid en de genezing van het menselijk hart, opdat allen ten volle mogen kiezen voor het koningschap van Christus, mochten wij ook sterven aan onze eigen liefde en hoogmoed, zodat de Heer echt koning mag zijn van ons hart. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
2: Geef ons uw
3: dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
2: nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, onze God, bid voor ons armen zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
6: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest noemen.
5: Het vierde droevige mysterie. De kruisdraging van Jezus vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Jezus ontarmt zijn kruis en draagt het met liefde, omdat dit redding brengt voor ons. Hij valt tot 3 keer toe, maar staat telkens weer moedig op. De ontmoeting met zijn moeder geeft hem kracht en troost om verder te gaan. Bidden wij voor hen die plotseling of onvoorbereid sterven, dat zij ja zeggen op de uitnodiging van de Heer. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, bij nu en altijd, en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn goede Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, en behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, en vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
7: Vijfde droevige mysterie, Jezus wordt aan het kruis genageld. Vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Na een 3 uur durende doodstrijd sterft Jezus aan het kruis. Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit. Bidden wij voor de bevrijding van de zielen uit het vage vuur en voor de intenties van het onbevlekte hart van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden gegeiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden en ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, moeder God, en bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Ere aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
9: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: O mijn goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Heilige God de lieve.
1: Bid voor ons.
0: Alle engelen en heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Anno Domini. Ook deze maand brengen wij u een compilatie van de leukste weetjes die de revue zijn gepasseerd het afgelopen jaar. En dat waren er heel wat. Vandaag beginnen wij met de uitzending van oktober. Die ging over het jaar 1825. Op het eiland Java brak er een opstand uit tegen de Nederlandse koloniale overheid. Karel X van Frankrijk erkende de Republiek Haiti en werd later in datzelfde jaar tot koning gekroond. De zalige Antoine Chevrier werd geboren. De eerste moderne beurscrash vond plaats. De zalige Elisabeth Canori Mora stierf. En nog zoveel meer gebeurde er in het jaar 1825. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment uit deze uitzending. Op 4 juli verliet het schip Restoration de haven van Stavanger in Noorwegen, met 45 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Na een lange en moeilijke reis kwam de groep op 9 oktober in 1825 aan in New York. De emigranten waren Quakers en Hoggianen, beide protestantse minderheden, van het soort met een zeer beperkte liturgie. Iedereen overleefde de reis. Tijdens de overtocht beviel de vrouw van de leider van de groep van een dochtertje. Het schip was volgens de Amerikaanse wetgeving ernstig overbevolkt. Bij aankomst in New York werd het onmiddellijk in beslag genomen door de lokale autoriteiten. Later verkregen de emigranten gratie. Dit was het begin van 3 grote golven van emigratie vanuit Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika. De zalige Catherine Scherer werd geboren op 31 oktober 1825 in kanton Luzern in Zwitserland. Haar ouders waren eenvoudige boeren. Haar vader stierf toen zij nog klein was en zij werd opgevangen door familie. Haar moeder had niet de financiële middelen om voor al haar kinderen te zorgen. Ze trad op 19-jarige leeftijd toe tot de congregatie van het Heilig Kruis. Deze jonge gemeenschap was zojuist gesticht en zij behoorde tot de eerste 5 leden. In juni 1845 ontving zij het novicengewaad uit de handen van de stichter zelf. En op 27 oktober van datzelfde jaar legde zij haar eerste geloften af als zuster Maria Theresia. Daarna begon zij haar werk als onderwijzeres. In 1852 belastte de stichter haar met het beheer van zijn eerste ziekenhuis en met de leiding van het noviciaat van de Zusters van Barmhartigheid. In 1857 werd zij verkozen tot algemeen overste in Engelbol, het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid van het Heilig Kruis. Ze leidde de congregatie 31 jaar lang, tot aan haar dood. Haar leidmotief was volledig toegewijd aan de gekruisigde en daarom volledig aan de naaste. Na de plotselinge dood van de stichter kwam de congregatie in moeilijkheden. Zij wist het door haar inzet te redden. Ze overleed op 16 juni 1888 na een pijnlijke ziekte. Op 29 oktober 1995 werd zij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Op 26 december vond er een opstand plaats in Rusland van officieren uit het leger tegen de nieuwe tsaar Nicolaas I, die nog maar datzelfde jaar was aangetreden als onverwachte opvolger van zijn oudere broer, waarover later meer. Er zat nog een broer tussen deze twee, maar hij had van zijn rechten op de troon afstand gedaan om te kunnen scheiden en hertrouwen met een Poolse gravin. En zo kwam Nicolaas op de troon. Deze opstand, de Decembristenopstand, was slechts van korte duur. Op 24 juli werd de zalige Luigi Maria Monti geboren als 8e van 11 kinderen in het bisdom Milaan. Na de dood van zijn vader toen hij 12 was, hielp hij het gezin te onderhouden door houten voorwerpen te maken. Na de werkuren verzamelde hij andere vrome ambachtslieden en boeren in zijn winkel om de gebedsgroep de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus te vormen. De groep breidde haar werk al snel uit naar de armen en zieken. En in 1846 legde Luigi een privégelofte van kuisheid en gehoorzaamheid af. Hij studeerde verpleegkunde en tijdens de cholera-epidemie van 1855 liet hij zich samen met de zieken afzonderen om voor hen te zorgen. In 1877 stichtte hij de congregatie van de zonen van de onbevlekte ontvangenis. De zonen begaven zich vrijwillig in de ergste epidemieën, werkten op plaatsen waar anderen bang waren om te komen en gaven hun eigen bedden aan de zieken. Luigi stichtte kleine gemeenschappen in de hele regio, waar mannen in ziekenhuizen werkten en als reizende verpleegkundigen, voor de verarmde boeren verspreid over het land. In 1882 breiden zij hun missie uit en stichten ze weeshuizen met aangrenzende scholen. Ook al was hij geen priester, toch werd hij vader genoemd, omdat zijn spiritueel vaderschap zo evident was voor de mensen om hem heen. Hij stierf op 75-jarige leeftijd, bijna blind, volledig uitgeput en tot het einde toe werkzaam voor de congregatie. Hij werd zalig verklaard op 9 november 2003 door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 9 juni stierf Pauline Bonaparte, een jongere zus van Napoleon. Wanneer Napoleon verbannen werd naar Elba, verkocht zij haar bezittingen om zijn toestand te beteren. Zij was de enige van zijn broers en zussen die hem kwam bezoeken in zijn ballingschap. Haar huis in Parijs verkocht ze aan de Britse overheid en het is tot op de dag van vandaag de woonst van de Britse ambassadeur aan Frankrijk. Zij was heel haar leven in slechte gezondheid en stierf op 44-jarige leeftijd. Op 5 februari stierf de zalige Elisabeth Canori Mora. Zij werd geboren in een rijke Italiaanse adellijke familie en trouwde in 1796 met Cristoforo Mora. Cristoforo, een jurist, was jaloers en controlerend. En hij begon argwanend te worden over Elisabeths familiebanden. Uiteindelijk werd hij verbitterd, gewelddadig en vervolgens koud en onverschillig tegenover haar. Het echtpaar kreeg 4 dochters, van wie er 2 als baby stierven. Cristoforo begon een relatie met een andere vrouw, verspilde het familiegeld aan haar en verliet uiteindelijk Elisabeth en de meisjes, waardoor zij in armoede achterbleven. Elisabeth wijdde zich volledig aan de zorg voor haar kinderen, aan gebed en aan een stille dienstbaarheid aan de zieken en armen, vooral aan arme gezinnen. Ze werd 3e ordelid van de Trinitariërs Na haar dood in 1825 bekeerde Cristoforo zich, trad toe tot de Franciscanen en werd priester. Zij werd zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II op 24 april 1994. In 1825 zette de componist Friedrich Silcher een gedicht van de Duitse romantische poëet Ludwig Uhland op muziek. En hij was daarbij geïnspireerd door de melodie van een Zwitsers volkliedje. Het gedicht is een klaaglied, waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En het is een van de traditionele Duitse liederen tegen oorlog. Het heet Der gute Kamerad. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van Große Korpsgemeinschaft mit Orchester.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We gaan verder met een tweede fragment uit de uitzending van Anno Domini van de maand oktober, waar wij het jaar 1825 bespraken. We gaan luisteren naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten over dit jaar, terwijl u kan luisteren naar muziek van Franz Schubert, gecomponeerd in het jaar 1825. Een pianosonata in La mineur.

In 1825 vond de eerste moderne beurscrash plaats. De paniek van 1825 genoemd. In Engeland moesten 12 banken de deuren sluiten. En de Bank van Engeland werd enkel gered met goud afkomstig van de Bank van Frankrijk. Een van de aanleidingen was een lening uitgeschreven aan het Centraal-Amerikaans land Poyet. Een land dat fictief bleek te zijn.

Op 16 mei werd de zalige Angela Truskowska geboren in Polen. In 1855 stichtte zij een van de eerste actieve contemplatieve congregaties, naar de spiritualiteit van Sint Franciscus van Assisi en Sint Felix van Cantalice. Zij werd zalig verklaard in 1993 door Paus Johannes Paulus II.

Het jaar 1825 was een jubileumjaar, afgekondigd door paus Leo XII. De basiliek St. Paulus buiten de muren was nog in opbouw na een brand en kon dus niet als pelgrimsoord dienen. In de plaats werd de basiliek van Santa Maria in Trastevere aangewezen.

In 1825 wilde koning Willem I van de Verenigde Nederlanden de invloed van de katholieke kerk in zijn land beperken. En hij liet tientallen kleinseminaries sluiten, richtte in de plaats het Collegium Philosophicum in Leuven op en mengde zich met benoemingen van bisschoppen. Dit gedrag zal bijdragen aan de Belgische Revolutie in 1830.

John Quincy Adams werd op 4 maart de 6e president van de Verenigde Staten. Hij is de vroegste Amerikaanse president van wie we een foto hebben.

Op 19 november overleed tsaar Alexander I van Rusland op 47-jarige leeftijd aan tyfus. Het is hij die opgevolgd werd door zijn jongere broer Nicolaas I, waar we het daarnet al over hadden. Omdat tsaar Alexander in zijn laatste jaren zich steeds meer terugtrok en zich verdiepte in het geloof, ontstonden er geruchten dat hij zijn dood in scène zou hebben gezet, om als kluizenaar onder een andere naam verder te leven.

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden draagt zijn handelsposten op de Coromandelkust in Indië en in Malacca over aan Groot-Brittannië. En dit in ruil voor Bengkulu in het huidige Indonesië en andere Britse bezittingen op Sumatra. Deze ruil versterkte de Nederlandse positie in zijn koloniën.

In 1825 werd Pieter Jan Beks aangesteld als kapelaan van de hertog en hertogin van Anhalt-Köthen in het huidige Duitsland. Dit echtpaar had zich juist bekeerd tot het katholicisme en zij wouden graag een jezuïet als biechtvader. Pieter Jan Beks was in 1795 in Zichem geboren in een zeer arme familie. Hij werd parochiepriester in Ukkel, maar na 8 maanden besloot hij in te treden bij de jezuïten in Hildesheim. Toen hij naar Köthen trok, trof hij er slechts 20 katholieken. Maar na 4 jaar had hij 200 bekeerlingen. Later in 1853 zou hij unaniem verkozen worden tot de 22e generaal-overste van de Sociëteit van Jezus.

Op 6 augustus riep Bolivia de onafhankelijkheid uit. Dit land in Zuid-Amerika was al 16 jaar in een onafhankelijkheidsoorlog verwikkeld met de Spaanse koloniale overheid en haar aanhangers. Aan deze oorlog kwam een einde met de vestiging van de Republiek in 1825.

Op 27 september werd de spoorlijn tussen Stockton en Darlington in Noordoost-Engeland geopend met een eerste officiële rit. Dit was de eerste openbare spoorlijn die gebruik maakte van stoomlocomotieven. En deze eerste rit was ook meteen de eerste keer dat passagiers werden meegenomen op een trein getrokken door een stoomlocomotief. Er waren zowel bij het vertrek als bij aankomst duizenden toeschouwers.

En zo, beste luisteraars, zetten wij onze terugblik op het afgelopen radiojaar verder. Met het jaar 1507. Dat wij bespraken in de maand april. Margaretha van Oostenrijk hield haar blijde intrede in Mechelen. De heilige Franciscus van Paola stierf. Het continent Amerika kreeg haar naam. Maarten Luther werd tot priester gewijd. De Turks-Mongoolse dynastie van de Timoriden verloor haar rijk. En er gebeurde nog zoveel meer andere dingen tijdens dit jaar. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, hield Margaretha van Oostenrijk op 7 juni in 1507 haar blijde inkomsten of blijde intrede in Mechelen. Als pas aangetreden gezagsdrager werd zij zeer feestelijk onthaald door de lokale bevolking van haar gekozen regeerstad. Margaretha van Oostenrijk was de dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en de vroeg overleden Maria van Bourgondië. Kort tevoren had haar vader haar aangewezen om zijn belangen te verdedigen in de noordelijke gewesten van zijn enorme Habsburgse Rijk, de voormalige Bourgondische Nederlanden, onze streken. De Habsburgers refereerden naar deze noordelijke gewesten van hun rijk als de landen van herwaarts over. Wat zoiets betekent als deze landen hier direct om ons heen, aangezien de Habsburgse heersers veelal in Vlaanderen of Brabant verbleven. Hun stamland in Bourgondië, een stuk zuidelijker gelegen, noemden ze dan de landen van derwaarts over. Al gebruikten ze de Franstalige equivalenten. Margaretha was bij haar aankomst als regentes in Mechelen 27 jaar oud. Maar ze droeg expres sobere kledij en een weduwenkap, om duidelijk te maken dat ze niet opnieuw uitgehuwelijkt zou worden. Ze had al 3 huwelijken achter de rug en had een 4de geweigerd. Zij was sinds 1506 voogd van haar neefje Karel en zijn zussen, na de dood van hun vader haar broer. De latere keizer Karel V groeide dus daardoor op aan het hof in Mechelen, met onder andere grote inbreng van Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI. Margaretha koos in 1507, toen ze de Lage Landen mocht gaan besturen, bewust voor Mechelen, in plaats van het meer voor de hand liggende Brussel, de noordelijke hoofdresidentie van de Bourgondiërs. Ze kende Mechelen en het hofleven daar doordat haar geliefde stiefgrootmoeder, Margaretha van York, er woonde. De weduwe van haar grootvader Karel de Stoute. Die had in 1473 bovendien 2 van de belangrijkste bestuurlijke organen van de Lage Landen, de Hoge Raad, het Hoogste Gerechtshof, en de Rekenkamer naar Mechelen verplaatst. Ten slotte had de stad een streepje voor, omdat ze trouw was gebleven aan haar vader Maximiliaan, terwijl andere steden een bloedige strijd tegen zijn bewind hadden gevoerd. Margaretha liet tegenover het oude paleis van haar grootmoeder een nog groter en luxueuzer paleis optrekken, het zogeheten Hof van Savoyen. Dit werd een levendig verzamelpunt van kunstenaars en geleerden uit heel Europa, waar ook dochters en zonen van hoge adellijke families heen werden gestuurd om er net als Karel een gedegen opvoeding te krijgen. Anne Boleyn bijvoorbeeld woonde hier 1,5 jaar. Haar vader kwam er als Engelse ambassadeur geregeld over de vloer. En Anne Boleyn is natuurlijk het best gekend door haar huwelijk met de Engelse koning Hendrik VIII. Margaretha had een grote liefde voor literatuur, muziek en schilderkunst.
Veel van de beste kunstenaars van haar tijd waren geregeld te gast aan het hof. En ook andere vooraanstaanden brachten bezoeken aan Mechelen, zoals Thomas More en Erasmus. Margaretha's bevoegdheden als de Habsburgse vertegenwoordiger werden steeds verder uitgebreid en zij slaagde erin enkele belangrijke vredesverdragen te onderhandelen. In 1520 werd zij officieel landvoogdes over de Lage Landen. De bloeiperiode van Mechelen kwam ten einde na haar dood in 1530. Haar neef Karel, in 1519 mede door de diplomatieke overredingskracht en het geld van zijn tante Margaretha, door de keurvorsten gekozen tot koning van het Heilig Roomse Rijk, en in 1530 door de paus gekroond tot keizer, besloot om de Lage Landen weer vanuit Brussel te laten besturen. Zijn nieuwe landvoogdes resideerde er vanaf 1531. Maar Mechelen draagt nog altijd de sporen van Margaretha van Oostenrijks bewind. Veel van de beeldbepalende gebouwen in de oude binnenstad zijn op de een of andere manier met haar verbonden. Op 27 oktober stierf de zalige Antonia van Brescia. Het is niet makkelijk om veel informatie over haar te vinden, maar zij was Dominicanes in het toenmalige klooster Santa Caterina Martire in Ferrara in het noorden van Italië. Daar zette zij zich in voor de getrouwe naleving van de kloosterregel. Zij onderscheidde zich door haar nederigheid, haar bereidheid tot boetedoening, een ascetische levenswijze en het grote geduld waarmee zij haar gezondheidsproblemen verdroeg. Ook had zij een mystieke aanleg. In het jaar 1507 was de zalige Gracia van Cotor 69 jaar en leefde hij in het Augustijnenklooster van Sint Christoffel in Venetië. Deze zalige was geboren in 1438 in het kleine stadje Mula, aan de kust van Dalmatie in het huidige Kroatië. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die zeeman was, en bezocht vele havensteden, waarbij hij zich vooral aangetrokken voelde tot de schoonheid van Venetië. Op een dag, nadat hij in de Augustijnenkerk van Sint Stefanus in die stad een preek van Simon van Camerino had gehoord, trad hij als broeder toe tot de orde. En hij nam de naam Gracia aan uit dankbaarheid jegens God voor de vele gaven die hij had ontvangen. Simon van Camerino had nabij Padua een gemeenschap gesticht, waar de broeders in absolute armoede leefden, terwijl zij dienst deden bij een heiligdom dat aan onze lieve vrouw was gewijd. Hier leidde Gracia een leven van gebed en boete, en wijdde hij zijn krachten aan de bouw van het klooster en aan het onderhouden van de tuin. Later, toen Simon het klooster van Sint Christoffel in Venetië stichtte, werd Gracia daarheen overgeplaatst. Daar was hij zeer geliefd bij het volk, dat hem vaak opzocht voor gebed en raad. In dit klooster leefde hij in 1507 en stierf hij een jaar later op 8 november 1508. In de kerk van Sint Christoffel werd ter nagedachtenis aan hem een marmeren monument opgericht door een senator van de stad, terwijl de relieken van Gracia uiteindelijk naar Mula, zijn geboortestad, werden teruggebracht. Paus Leo XIII bevestigde zijn verering in 1889. De Augustijnen zeggen over hem: de zalige Gracia van Cotor was een zeeman en arbeider die gehoor gaf aan Gods roeping tot het religieuze leven en zijn energie en talenten in dienst stelde van het leven van zijn gemeenschap. En door zijn eenvoudige maar oprechte houding
bracht hij anderen ertoe ook de genade van God in hun eigen leven te erkennen. Net als zoveel andere religieuzen en leken, mannen en vrouwen, beleefde hij zijn roeping in de eenvoudige, vaak bescheiden dagelijkse routine, waarbij hij de gaven die God hem had gegeven, gebruikte om hem te verheerlijken en het leven te verrijken waarmee God hem had omringd. In 1507 was de Vlaming Adriaan Willaert, geboren in Rumbeke, student in Parijs. Hij werd later een gerenommeerde componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester in de polyfonie. In 1515 trok hij naar Italië, waar hij een belangrijke speler werd in het verspreiden van de Vlaamse polyfonie. In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Wij gaan luisteren naar een muziekstuk van zijn hand, de Gloria uit de miscompositie Missa Laudate Deum, gebracht door het muzikaal ensemble aan hem toegewijd Dionysus Now.

En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een laatste fragment uit de uitzending van april over het jaar 1507. En terwijl wij korte weetjes horen over dat jaar, luisteren wij naar luidmuziek. Een compositie door Francesco Spinazzino. Hij zou in het jaar 1507 het eerste boek uitgebracht hebben met luidcomposities. Het werk dat u hoort heet In tabulatura de lauto libro, uitgevoerd door Sandro Volta.

In 1507 ontdekten de Portugezen het eiland Mauritius, dat zich bevindt in de Indische Oceaan, zo'n 2000 kilometer van de kust van Madagaskar, het land in Zuidoost-Afrika. De Portugezen waren niet geïnteresseerd in dit onbewoond eiland en vestigden er geen permanente kolonie. Bijna een eeuw later, in 1598, zette de Nederlandse admiraal Wijbrand van Warwijk voet aan wal op het eiland. En hij gaf het haar huidige naam Mauritius, ter ere van de prins Maurits van Nassau. Hetzelfde schip ontdekte ook de naburige eilanden Réunion en Rodrigues.

rusten. Maar wel de grote Engelse admiraal Horatio Nelson, die vele zeeslagen won van de Franse revolutionairen en van Napoleon, van 1792 tot 1805. Vier grote bronzen kandelaars, elks bijna 3 meter lang, van de hand van Benedetto da Rovesano, bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent, aangeschaft door de bisschop Antonius Triest in de 17e eeuw. Voor de duidelijkheid, bisschop Antonius Triest is niet dezelfde persoon als de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest, de stichter van onder andere de Broeders van Liefde in de 19e eeuw.

Op 10 april werd Paolo Danovi de eerste doge van de doorluchtige Republiek Genua in 19 jaar. Deze republiek in het huidige Italië had hiervoor 19 jaar lang geen doge of eigen staatshoofd gekend. Het was echter nu ook slechts van zeer korte duur, want na 18 dagen werd hij door Franse troepen verjaagd, waarna de republiek weer geen doge zou kennen voor 5 jaar. In het jaar 1507 kwam het rijk van de Timoriden aan zijn einde. Deze Turks-Mongoolse dynastie had een gigantisch rijk in handen. Heel het huidige Iran, Afghanistan en Oezbekistan en grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-Indië, Mesopotamië, Anatolië en de Caucasus. Dit was een Soenitisch rijk en cultureel veelal Perzisch. De doodsteek voor het rijk waren de invallen van de Oezbeken, onder leiding van de Khan Muhammad Saibani, die verschillende Oezbeekse stammen had verenigd onder zijn gezag.

In 1507 werd de Dominicaan Jacob van Hoogstraten op het generaal kapittel van zijn orde benoemd tot de verantwoordelijke voor de opleiding van de orde. Deze theoloog werd rond 1460 geboren in Hoogstraten en studeerde klassieke talen en theologie bij de Dominicanen in Leuven. Na zijn priesterwijding vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Keulen, waar hij later hoogleraar werd en zijn doctoraat behaalde. Zijn enorme theologische kennis en zijn natuurlijke gave om kennis over te dragen maakten hem tot een buitengewoon succesvol docent.

Van 27 april tot 27 augustus werd een Portugees garnizoen, gelegerd in het huidige Kerala in het zuiden van Indië, belegerd door een lokaal leger van 60.000 man. De 150 Portugezen slaagden erin stand te houden voor 4 maanden. Zij stonden op het punt verslagen te worden, toen een vloot van 11 Portugese schepen verscheen.

In 1507 werd Nicolaas van Esch geboren in Oosterwijk, nabij 's-Hertogenbosch. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en vestigde zich na zijn priesterwijding in 1530 in Keulen, waar hij privéleraar werd van enkele jonge mannen, onder wie van de heilige kerkleraar Petrus Canisius. In 1538 werd hij benoemd tot pastoor van het Begijnhof in Diest.

En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden in deze uitzending van Anno Domini voor ons laatste jaar waarop wij terugblikken, het jaar 470. U gebracht tijdens de maand juni. De Germaanse militair Odoaker trok naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zou hij de keizer Augustulus afzetten en zo het einde inluiden van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles werden geboren in het jaar 470. En datzelfde jaar stierf de heilige Euphrosyne. Nog zoveel andere dingen gebeurden tijdens dit jaar. Laten wij samen luisteren naar een fragment. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lerey. Maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd zij echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achte in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië,
Een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen. Maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admoniciones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten. En kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven. Soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot.
die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben.

0: derde eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon.

En zo, beste luisteraars, is het tijd voor ons laatste fragment. Ook voor deze uitzending over het jaar 470 luisteren wij nog naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brengen.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Anno Domini. Indien u een van de genoemde uitzendingen integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk dank voor het luisteren en tot in september dan brengen wij u een gloednieuwe uitzending over een tot nu toe onbesproken jaar uit de geschiedenis van de kerk.

appels, sla en aardbeien. Heb je wel eens iets geplant? Een zonnebloem misschien? Een appel hangt niet zomaar aan een boom. Die boom is daar ook niet zomaar neergezet. Alles wat groeit, begint met een klein zaadje dat in de grond belandt. Misschien heb je wel eens een boer zaad uit zien strooien. Of je moeder in de achtertuin. Een hele tijd lijkt het alsof er niets gebeurt, maar dan begint er iets te groeien uit zo'n zaadje. Zo'n zaadje zelf is heel klein. Je kunt aan het zaadje niet zien wat het gaat worden. Zo lijkt een zaadje van een zonnebloem heel erg veel op een zaadje van een appelboom. Nou is het niet zo dat je maar wat zaadjes op het land hoeft te strooien en dat je dan met je armen over elkaar kunt gaan zitten. Omdat het toch allemaal vanzelf gaat. Het is belangrijk dat het goede grond is. Je snapt wel dat er op het strand aan zee weinig groeit als je daar zaadjes in het zand strooit. Nee, je hebt zwaarte en zwaardere grond nodig. En regen. Want als het te droog is, groeit er ook niks. Geen sla, geen aardbeien en ook geen appelboom. Als het te droog is, wordt de grond heel hard. En dan lukt dat groeien niet. Als je op harde grond zaait, blijft het liggen en dan pikken de mussen en kraaien het op voordat het kan gaan groeien. En als je zaadjes uitstrooit op aarde waar heel veel onkruid groeit, dan verstikt het en kan het ook niet uitgroeien tot wat het had kunnen worden. In de Bijbel lezen we dat Jezus een verhaal vertelt over een man die een zak gevuld met zaadjes uitstrooit. Maar hij kijkt niet uit en gooit het zomaar overal neer. Een deel kwam midden op de weg terecht en de vogels kwamen het opeten. Ook strooide hij een handvol zaadjes op een plek waar meer steentjes lagen dan zand. Dat werd dus ook niks. Vervolgens strooide hij een handvol midden tussen het onkruid. Je kunt wel raden dat dit ook al niks werd. Maar hij strooide ook op goede grond. En nadat het flink geregend had en de man geduldig gewacht had, zag hij dat er prachtige planten en bomen gegroeid waren. Hij had aardappels, sla en van alles in overvloed. Wat een mooie zonnebloemen en wat een heerlijke appels. Jezus vertelt dit verhaal niet om ons te vertellen dat we goed moeten opletten waar we de zaadjes uitstrooien. Natuurlijk, als je de zaadjes gaat uitstrooien, dan moet je goed opletten waar die zaadjes terechtkomen. Dus eerst nadenken voordat je iets doet. Wat Jezus ons wil zeggen is dat als je een verhaal uit de Bijbel leest of hoort, denk dan ook na waar het over gaat en wat ermee bedoeld is. Dan heb je er iets aan. Dan heeft Jezus het niet voor niets verteld. Als je op school niet oplet, dan leer je ook niks. Dan kan de juf net zo goed niks zeggen. Dan weet je wel in je studiejaar nog net zoveel of weinig als toen je net voor het eerst op school kwam. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo wil Jezus ons ook prachtige dingen leren. Maar dat kan alleen als je goed oplet. Als je niet oplet, dan gebeurt er hetzelfde als een boer die zaadjes op de weg strooit. Die groeien ook niet. Dat was een beetje dom van de boer. Maar als we wel goed opletten, dan zijn we als goede zwarte grond en dan groeit er iets moois uit zo'n zaadje. Dan zal je ontdekken dat wat Jezus vertelt prachtig is. Zo mooi dat je denkt, zo wil ik ook wel zijn. Als iedereen dat denkt en doet, wordt het een hele mooie wereld.

Maarten is heel erg ziek. Maarten was heel erg ziek. Zijn vriendje Tom vond het verschrikkelijk dat niemand iets voor Maarten kon doen, zodat hij beter zou worden. De ziekte had een moeilijke naam. Tom wist niet precies wat het was, maar wist wel dat het heel slecht af zou kunnen lopen. Dat had hij wel gezien aan de gezichten van de papa en mama van Maarten. Ze voetbalden altijd samen, in de zomer gingen ze altijd samen zwemmen, in het ven in het bos. Ze gingen samen naar school, ja, wat deden ze niet samen? Maarten had Tom zelfs een keer gered toen hij in een put was gevallen. En nu ligt Maarten daar, op bed. Hij is al moe als hij van zijn bed naar de tafel loopt. Tom snapte er niks van. Kan niemand nou iets doen? Ook God niet? Jezus had toch mensen genezen? Heel soms dacht Tom dat God straffen uitdeelt aan mensen. Maar waarom dan toch? En af en toe werd Tom heel kwaad. Dan sloeg hij met deuren en was niet te genieten. En op school ging het ook steeds slechter met hem. En elke dag na school ging Tom naar Maarten. Maarten was steeds erg moe. En wat was hij mager geworden. Op een gegeven moment zei Maarten helemaal niks meer en sliep de hele dag. Toen Tom op vrijdagmiddag thuis kwam, zag hij aan het gezicht van zijn moeder dat er iets ergs was gebeurd. Eigenlijk wist hij het al. Maarten zal toch niet... Ja, Maarten was dood. Zijn hart was gestopt. Hij was niet meer moe. En nu had Tom ook geen pijn meer. 11 jaar. Wat is dat nou voor leeftijd? En Tom bleef zich maar afvragen waarom zoiets gebeurt. Maarten was gewoon een vrolijke jongen. Een betere vriend kon je je niet voorstellen. En Tom miste hem nog elke dag. En na een tijdje ging het weer beter met Tom. Hij ging weer voetballen en op school ging het ook beter. En het is gek, maar pas jaren later wist Tom dat God niemand straft met ziekte of wat dan ook. Altijd moest hij aan Maarten denken. En hoe belangrijk vriendschap is. Dat had Maarten hem wel geleerd. En daar was Tom voor altijd dankbaar voor. Maarten was er niet meer. En toch ook weer wel, op een andere manier. Op een afstand en toch dichtbij. Soms kreeg Tom zomaar ineens een goede gedachte. Of een mooie herinnering. Of een blij gevoel. Had Maarten daar iets mee te maken? En ergens wist Tom het zeker. We zullen elkaar weer zien en voor altijd vrienden blijven. Toen Lazarus dood was, was Jezus heel bedroefd. Lazarus was een heel goede vriend van Jezus. En Jezus had vreselijk gehuild. En toch wist Jezus het zeker. God houdt van mensen. En als ze doodgaan, laat hij ze niet los. Hij bewaart ze voor ons. Lazarus, Tom en al die anderen.

Kunst of kitsch? Bert gaat graag naar rommelmarkten en veilingen. Hij is altijd op zoek naar schilderijen, beeldjes en andere kunstwerken. En zo zat Bert vorige week op de eerste rij bij een kunstveiling. De spulletjes van een oudere heer werden geveild. Het meeste was eigenlijk bestemd voor de rommelmarkt. Een oude platenspeler. Meubilair dat je eigenlijk geen antiek zou mogen noemen, maar oude rommel. 13 in een dozijn. Richard Ross schilderijen van landschappen. Maar er hing ook iets tussen dat de aandacht van Bert trok. Een klein portretje. Waar Rempel, zag hij het nu goed? Ja, Bert had een Rembrandt ontdekt. Bert probeerde rustig te blijven. Maar zijn hart bonkte als een razende. Dit schilderij was miljoenen waard. En niemand behalve Bert had het in de gaten. Hij moest en zou het hebben. Op een gegeven moment is het schilderij aan de beurt. Om bij opbod geveild te worden. Maar er was daar nog iemand in geïnteresseerd. Een man zegt tegen zijn vrouw. Dat is wel een aardig ding voor onze woonkamer. Hij bood meteen 100 euro. En Bert roept zonder aarzelen, 200 euro. De man kijkt Bert vuil aan, wreef enkele momenten over zijn kin en roept, 250 euro. De man had het nog niet gezegd, of Bert roept met overslaande stem, 500. De man dacht, wat is hier aan de hand? En omdat hij dit schilderij wel aardig vond en hij geld genoeg had, besloot hij eens te kijken hoe ver Bert zou gaan met dat opbieden. Het loopt allemaal uit de hand en op een gegeven moment is de prijs gestegen tot 5000 euro. 5000 euro? Bert begint hevig te transpireren en wel om twee redenen. Hij wilde het opbieden niet stoppen, maar ja, dit was de kans van zijn leven. En bovendien, hij had maar 500 euro. Uiteindelijk stopt de andere man het bieden. De uiteindelijke prijs? 12.000 euro. En u weet hoe het gaat bij veilingen. Je moet meteen betalen. Bert wil zijn vrouw. Schat, luister, vertrouw me en stel geen vragen. Verkoop de auto, verkoop het huis, verkoop desnoods de kinderen, als het maar 12.000 euro oplevert. Dit is de kans van ons leven. Je vindt dit maar een raar verhaal, hè? Dat is het ook. En toch, Jezus vertelt ons een verhaal dat hier erg op lijkt. Hij vertelt een verhaal om iets duidelijk te maken hoe kostbaar de hemel is. Jezus zegt, de hemel lijkt op een schat verborgen in een weiland. Toen een man dat ontdekte, had hij er alles voor over om die schat in zijn bezit te krijgen. En wat deed hij? Hij verkocht alles wat hij had en kocht dat weiland, en dus ook de schat die daar in de grond verstopt was. Daar had hij dus alles voor over. Ten overvloede vertelt Jezus nog zo'n verhaaltjes. De hemel lijkt op een koopman op zoek naar kostbare parels. Toen hij de parel van zijn leven zag, verkocht hij alles wat hij had en kocht de parel. Het was hem kennelijk alles waard. Wat Jezus wil zeggen, is dat de hemel het meest kostbare is wat er is en dat we alles moeten doen om er te komen. Doe zoals Jezus, leef zoals Hij. Het is alles waard. Ik heb wel eens iemand bezocht die altijd vreselijke hoofdpijn had. Dag in dag uit, elk uur van de dag. Hij vertelde dat hij er alles voor over had om van zijn hoofdpijn af te komen. Al zijn geld, zijn huis en zijn auto. Want, zo zei hij, wat heb ik aan al dat geld als ik de hele dag hoofdpijn heb?
Dat is helemaal waar. Daarom zegt Jezus, doe maar wat goed is. Help iedereen die jouw hulp kan gebruiken. Vertrouw ondertussen maar op mij en ik zal je erbij helpen. Dan sta je aan het eind van je leven niet met lege handen bij de hemelpoort. En zal Jezus zeggen, alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Welkom, goede vriend. Oh ja, ik zal nog vertellen hoe het met Bert afliep. Zijn vrouw leende 12.000 euro bij de bank. Bert betaalde het schilderij en liet het trots zien aan iemand die echt veel verstand heeft van schilderijen. Aan de onderzijde van het schilderij stond inderdaad de handtekening van een zekere Rembrandt. Helaas niet Rembrandt van Rijn. Het schilderij was van een zekere Rembrandt Janssen uit Purmerend. En dit schilderij is helemaal niks waard. Nou ja, misschien krijg je er 2 euro voor op de rommelmarkt. U kunt er echter zeker van zijn dat de hemel echt is, een onschatbaar origineel van de grootste meester aller tijden. God, de schepper van hemel en aarde zelf. Jezus kan het weten. Hij komt er vandaag, met kerstmis, en is weer teruggegaan naar zijn vader in de hemel, met hemelvaart.

Een thermos kan met thee, koekjes, appels en als het meezit, snoep. Ben ik nog iets vergeten? Nee, geen ijsjes die smelten. Die moet je maar bij de ijskoker kopen. In de mand zit dan genoeg om met het hele gezin lekker van te eten. Natuurlijk zit er niet genoeg in voor alle mensen die op het strand zitten. Je kunt niet alle kinderen en grote mensen die op het strand liggen en in zee zwemmen, te eten geven met de spulletjes die in één picknickmand passen. Op een dag ging Jezus met zijn 12 leerlingen naar een eenzame plaats. En ze wilden wat uitrusten. Ze stapten in een bootje en voeren een stuk verder langs de kust om daar uit te stappen en even niks te hoeven doen. Misschien alleen maar rustig bidden. Maar de mensen lieten Jezus niet met rust. Ze luisterden graag naar hem en ze namen zieke mensen mee in de hoop dat Jezus hen beter zou maken. En toen Jezus al die mensen zag, dacht hij niet meer aan uitrusten. Nee, Jezus genas de zieken en vertelde de mensen over God. En ondertussen werd het later en later. Op een gegeven moment was het etenstijd en de leerlingen van Jezus wilden de mensen zeggen dat ze maar beter naar huis konden gaan. Maar Jezus zei, nee. Geef jullie al die mensen maar te eten. Verstonden ze dat goed? Hoe konden ze al die mensen, het waren er wel meer dan een vol voetbalstadion, nou te eten geven? Zoveel geld hadden ze niet en bovendien, er was daar helemaal geen bakker of wat voor winkel dan ook in de buurt. Er was daar alleen maar een klein jongetje met een picknickmand. De jongen was heel vriendelijk en gaf zijn picknickmand aan Jezus. Weet je wat daarin zat? 5 broden en 2 vissen. Dat is mooi. Maar wat heb je daaraan voor die duizenden mensen? Zo dachten de vrienden van Jezus. Maar toen gebeurde er iets wonderlijks. Jezus vouwde zijn handen, dankte God en zei toen tegen zijn 12 leerlingen, breek het brood maar in stukken en deel het uit aan de mensen. Filippus dacht, nou, dan zullen we vlug klaar zijn. Maar ze bleven maar brood uitdelen en het raakte maar niet op. Het leek wel of er zelfs steeds meer werd en iedereen had genoeg te eten. Er was zelfs een heleboel over. Kun jij je voorstellen dat je met jouw picknickmand heel Scheveningen of Den Haan te eten kunt geven? Voor Jezus is niets onmogelijk. Heer, help ons eraan te denken dat als we aan u geven wat we hebben, al is het maar een klein beetje, dat het meer dan genoeg is.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 4, Ik verbreed mijn blik. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los. De chronologie van deze ramp is een beetje onduidelijk, maar ik weet zeker dat het begin niet voor mijn komst naar Chartres lag en dat het proces heel kort na mijn vertrek voltooid was. Ik zal proberen op te schrijven wat ik over de bewuste oorzaken weet en wat ik vermoed over de onbewuste. Met de grootst mogelijke aarzeling, mij niet wagend aan beschuldigingen en zo voorzichtig als wanneer ik noodgedwongen een fout in mijn eigen moeder zou moeten aanwijzen, moet ik beginnen met Miss C., onze matron. Geen school heeft ooit een betere matron gehad, bekwamer en troostvoller bij zieke jongens of opgewekter en gezelliger bij gezonden. Zij was een van de meest onzelfzuchtige mensen die ik ooit ben tegengekomen. Iedereen hield van haar, vooral ik, de halve wees. Het geval wilde dat Miss C., die mij al oud leek, geestelijk nog onvolwassen was. Met de gretigheid van een ziel die iets engelachtigs in zich had, was zij nog steeds op zoek naar waarheid en naar een levensweg. Leidslieden waren toen nog zeldzamer dan nu. Zij sukkelde, zoals ik het nu zou zeggen, in de doolhoven van theosofie, rozenkruisers, spiritisme, de hele angelsaksische occultistentraditie. Niets lag minder in haar bedoeling dan mijn geloof te verwoesten. Zij kon niet weten dat de kamer waarin ze deze kaars bracht vol buskruid lag. Ik had nog nooit van zulke dingen gehoord en afgezien van nachtmerries en sprookjes mij nooit andere geesten voorgesteld dan die van God en mensen. Ik las wel graag over vreemde droomgezichten, andere werelden en onbekende wijzen van bestaan, maar zonder een grijntje geloof daarin. Zelfs die schimmige kabouter zag ik maar in een flits. Het is een grote misvatting dat kinderen zouden geloven in de dingen die ze zich voorstellen. En voor mij, allang vertrouwd met de hele fantasiewereld van dierenland en India, waar ik onmogelijk kon geloven, omdat ik wist dat ik er zelf medeschepper van was, lag die verwarring al helemaal niet voor de hand. Maar nu werd ik plotseling, en voor het eerst, overvallen door de gedachte dat er misschien werkelijk overal om ons heen wonderlijke dingen gebeuren. Dat de zichtbare wereld misschien maar een gordijn is, met daarachter reusachtige gebieden die mijn zeer eenvoudige theologie nog niet in kaart gebracht had. En zo begon bij mij iets waarvan ik sindsdien, met tussenpozen, veel narigheid heb ondervonden. De zucht naar het abnormale als zodanig. Een hartstocht voor het occulte. Niet iedereen heeft deze afwijking. Wie hem wel heeft, zal weten wat ik bedoel. Ik heb weer eens geprobeerd erover te schrijven in een roman. Het is een geestelijke begeerte. En net als de begeerten van het lichaam, heeft ook deze de noodlottige eigenschap dat, zolang zij duurt, verder niets ter wereld meer van belang lijkt.
Het is waarschijnlijk deze hartstocht, meer nog dan het verlangen naar macht, die mensen drijft tot toverij. Maar de omgang met Missé had nog meer gevolgen. Stukje bij stukje, onbewust, onbedoeld, zetten zij mijn geloof volkomen op losse schroeven, zwakte alle scherpe kantjes ervan af. De vaagheid, het speculatieve karakter van al dit occultisme begon zich uit te breiden. Jawel, en heerlijk uit te breiden. Tot de strenge waarheden van de geloofsbelijdenis. Het werd allemaal een zaak van speculatie. Al gauw veranderde ik naar de befaamde dichtregel I believe in one does feel en oh, de opluchting die dat gaf. Mijn herinnering aan die maanverlichte nachten in de slaapzaal van Belsen werd heel vaag. Na het meedogenloze middaguur der openbaring kwam ik in de koele avondschemering van een hoger denken, waarin men aan niets hoefde te gehoorzamen en niets behoefde te geloven dan alleen dat wat ofwel troostrijk ofwel opwindend was. Ik wil niet zeggen dat Missé dit deed. We kunnen beter zeggen dat de vijand dit bij mij deed en daarbij bouwde op dingen die zij argeloos zei. Eén reden waarom dit zo gemakkelijk was voor de vijand was dat ik zonder het te weten toch al wanhopig verlangde om van mijn godsdienst af te komen. En wel om een reden die het vermelden waard is. Puur als gevolg van een vergissing in mijn geestelijke techniek, en ik geloof nog steeds dat het een oprechte vergissing was, was mijn persoonlijke beoefening van die godsdienst tot een ondraaglijke last geworden. Dat ging zo. Net als iedereen had ik als kind te horen gekregen dat je niet alleen je gebeden moest opzeggen, maar ook moest nadenken bij wat je zei. Toen ik bij Oldie tot een serieus geloof kwam, probeerde ik dit dan ook in praktijk te brengen. In het begin leek het geen kunst. Maar spoedig ging het valse geweten, de wet van Paulus, de prettler van Herbert, meespelen. Je had nog geen amen gezegd of het fluisterde. Ja, maar weet je nu zeker dat je echt hebt nagedacht bij wat je zei? En dan, subtieler, heb je er bijvoorbeeld even goed bij nagedacht als gisteravond? Om redenen die ik toen niet begreep, was het antwoord bijna altijd nee. Zo, zei de stem dan, zou je het dan niet liever nog eens proberen? En dat deed je dan. Maar natuurlijk zonder enige garantie dat het de tweede keer beter zou lukken. Mijn reactie op deze sarrende suggesties had, over het algemeen genomen, niet dwazer kunnen zijn. Ik ging eisen aan mezelf stellen. Geen frase uit mijn gebed kon door de beugel, of zij moest gepaard gaan met wat ik noemde bewustwording, waarmee ik een zekere levendigheid van voorstelling en gevoelens bedoelde. Wat mij iedere avond te doen stond, was met niets dan wilskracht een verschijnsel op te roepen dat helemaal niet door wilskracht op te roepen was. Dat zo vaag omschreven was dat ik nooit met absolute zekerheid kon zeggen of het was opgetreden en dat, wanneer het optrad, van maar zeer matige geestelijke waarde was. Had iemand mij maar de waarschuwing van Walter Hilton voorgelezen, dat we in het gebed nooit moeten proberen by mastery, met geweld, iets af te dwingen wat God niet geeft. Maar
Dat deed niemand. En avond aan avond probeerde ik, duizelig van de slaap en dikwijls in een soort wanhoop, mij tot mijn bewustwordingen op te werken. Het dreigde uit te lopen op een oneindige regressie. Je begon natuurlijk met bidden om goede bewustwordingen. Maar was dat inleidend gebed zelf wel bewust geworden? Ik was, denk ik, nog verstandig genoeg om deze vraag naast mij neer te leggen. Anders had ik misschien al even moeilijk kunnen beginnen met bidden als ermee stoppen. Wat herinner ik het mij allemaal weer goed? Het koude linoleum, het klokgeklinkel om het kwartier, het verglijden van de nacht, de misselijkmakende, wanhopige vermoeidheid. Aan deze last te ontkomen, daar verlangde ik naar met lichaam en ziel. Ik was al zo ver heen dat de beklemming van deze nachtplaag zich uitstrekte over de hele voorafgaande avond. En dat ik bedtijd vreesde alsof ik een chronische lijder aan slapeloosheid was. Was ik nog veel langer voortgegaan op deze weg, dan denk ik dat ik gek geworden zou zijn. Deze belachelijke last van valse verplichtingen zorgde natuurlijk voor een onbewuste reden om het christelijk geloof overboord te willen gooien. Maar rond diezelfde tijd, of iets later, doken er bewuste oorzaken van twijfel op. Eén daarvan was de klassieke literatuur die ik las. Je kwam hier, speciaal bij Vergilius, in aanraking met een massa religieuze voorstellingen. En alle leraren en tekstbezorgers vonden het bij voorbaat vanzelfsprekend dat deze religieuze voorstellingen pure inbeelding waren. Er was nooit iemand die probeerde te laten zien in welk opzicht het christendom een vervulling van het heidendom was, of het heidendom een voorafschaduwing van het christendom. De algemeen aanvaarde opvatting scheen te zijn dat godsdiensten in de regel een allegaartje van onzinnigheden waren. Al was onze eigen godsdienst gelukkig, bij uitzondering, de zuivere waarheid. De andere religies werden zelfs niet, zoals in het vroege christendom, uitgelegd als het werk van duivels. Misschien hadden ze me dat nog kunnen laten geloven. Maar de indruk die ik kreeg was dat godsdienst in het algemeen, hoewel volstrekt onwaar, een natuurlijk groeisel was, een soort endemische nonsens waar het mensdom steeds toe vervalt. Te midden van wel duizend zulke religies bevond zich dan de onze, nummer 1001, met het etiket waarheid. Maar op wat voor gronden kon ik in deze uitzondering geloven? Op een algemeen niveau was deze religie duidelijk net zoiets als heel de rest. Waarom deze zo speciaal behandelen? Of in elk geval, moest ik deze zo speciaal blijven behandelen? Ik wilde dat veel liever niet dan wel. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Iets wat al evenzeer tegen mijn geloof werkte, was mijn diep geworteld pessimisme. Een pessimisme dat in die tijd veel meer een zaak van het intellect dan van stemmingen was. Ik was nu lang niet ongelukkig, maar was tot een zeer beslist oordeel gekomen, dat het universum een overwegend bedroevende vertoning was. Ik besef goed dat het idee van een welgedane lummel in een Eton-jasje, die een afkeurend oordeel geeft over het universum, voor sommige mensen walgelijk en voor anderen belachelijk zal zijn. Beide reacties zijn wellicht juist, maar niet juister omdat ik een Eton-jasje droeg. Men vergeet hoe een schooljongen zijn toestand van binnenuit ervaart. Data zijn van minder belang dan men denkt. Veel van de mensen die wel eens nadenken, hebben volgens mij een groot deel van hun denkwerk verricht in de eerste 14 jaren van hun leven. Wat de bronnen van mijn pessimisme betreft, zal de lezer zich nog herinneren dat er, hoewel ik in veel opzichten zeer vertuinlijk was, heel vroeg in mijn leven toch iets ontzettends was gebeurd. Maar ik ben nu geneigd te denken dat de kiemen van mijn pessimisme al waren gelegd voor de dood van mijn moeder. Het mag belachelijk klinken, maar ik geloof dat het allemaal begonnen is met mijn onhandigheid. Hoezo? Een kind zal zeker niet zeggen: ik kan met mijn schaar niet in een rechte lijn knippen, dus het universum is slecht. Kinderen hebben niet zo'n generalisatievermogen en zijn, eerlijk is eerlijk, niet zo dom. Mijn onhandigheid bezorgde mij ook niet dat wat gewoonlijk een minderwaardigheidscomplex wordt genoemd. Ik vergeleek mij niet met andere jongens. Mijn nederlagen voltrokken zich in eenzaamheid. Wat ik er wel aan overhield, was een diep en uiteraard onverwoord besef van weerstand of tegenwerking van de kant van onbezielde dingen. Ook dit klinkt nog te abstract en te volwassen. Ik kan het misschien het best aanduiden als de vaste verwachting dat alles zou gaan zoals je niet wilde dat het ging. Wat je recht wilde hebben, werd krom. Wat je krom wilde buigen, schoot weer recht. Iedere knoop die je vast wilde krijgen, raakte los. Iedere knoop die je los wilde krijgen, zat vast. Het is onmogelijk in woorden te vatten zonder dat het komisch wordt. En ik heb ook geen enkel behoefte meer om het anders te zien dan als iets komisch. Maar het zijn misschien juist deze voorbijgaande en voor volwassenen zo lachwekkende ervaringen die het eerst richting geven aan het denken. Een standaard idee over wat wel en wat niet aannemelijk is. Er was nog een factor die dit in de hand werkte. Hoewel mijn vader een welgesteld man was, naar de maatstaf van ons fiscaal geteisterde dagen, zat hij er bijna ongelooflijk warmtjes bij, had ik hem, al zolang ik mij heugen kon, horen zeggen, en geloofde ik ook, dat het leven der volwassenen een voortdurende worsteling was waarvan ik geen gunstiger uitslag mocht verwachten dan dat ik met de uiterste inspanning aan het armenhuis zou weten te ontkomen. De zwaar gechargeerde uitspraken van mijn vader over deze dingen hadden diepe indruk op mij gemaakt. En ik kwam nooit op de gedachte die uitspraken eens te leggen naast het overduidelijke feit dat de meeste volwassenen die ik kende eigenlijk
in zeer goede doen waren. Ik weet nog hoe ik, pratend met mijn beste vriend op Chartres, ons noodlot samenvatte in de formule school, vakantie, school, vakantie. Tot je van school gaat. En dan werken, werken, werken, tot je doodgaat. Ook zonder deze misvatting zou ik vermoedelijk wel redenen tot pessimisme hebben gezien. Zelfs op die leeftijd worden opvattingen niet geheel en al bepaald door de situatie van het ogenblik. Zelfs een schooljongen ziet wel dat er rondom overal woestijn is, ook al zit hij zelf vooralsnog in een oase. Ik was op mijn ondoeltreffende manier een teerhartig wezen. Misschien wel de moordzuchtigste gevoelens die ik ooit heb gehad waren gericht tegen een leraar op Chartres die mij verbood iets te geven aan een bedelaar bij de schoolpoort. Voeg hierbij dat de lectuur van mijn vroege jeugd, niet alleen H.G. Wells, maar ook Sir Robert Ball, een grote en vaste plaats in mijn verbeeldingsleven had gegeven aan de onmetelijkheid en kou van de ruimte, de kleinheid van de mens. Het is niet vreemd dat het universum, naar mijn gevoel, bedreigend en vijandig was. Al enkele jaren voordat ik Lucretius las, ervoer ik de kracht van zijn argument. Ongetwijfeld het sterkste dat er bestaat voor het atheïsme. Was de natuur het werk van God of goden, aan zoveel kwaad had zij geen plaats geboden. U zult misschien vragen hoe ik deze ondubbelzinnig atheïstische gedachte, dit grote bewijs vanuit wanorde, combineerde met mijn occultistische fantasieën. Ik denk niet dat ik een logisch verband wist te leggen tussen die twee manieren van denken. Ze brachten me in verschillende stemmingen en hadden alleen met elkaar gemeen dat ze beide afbreuk deden aan het christelijk geloof. En zo werd ik, stukje bij stukje, met fluctuaties die nu niet meer zijn na te gaan, een afvallige. Ik zei mijn geloof vaarwel zonder enig gevoel van verlies, maar met een groot gevoel van opluchting. Mijn tijd op Chartres duurde van het voorjaarstrimester 1911 tot het zomertrimester 1913. En zoals ik zei, kan ik van mijn langzame geloofsafval tussen die twee data geen nauwkeurige chronologie geven. Voor het overige was deze periode in twee helften verdeeld. Ongeveer halverwege vertrokken tegelijkertijd een zeer geliefde leraar en de nog meer geliefde metron. Vanaf die dag was er een snelle achteruitgang. Niet in uiterlijk geluk, maar wel in degelijke goedheid. Miss C. was voor mij niet alleen een bron van kwaad, maar ook van veel goeds geweest. Ten eerste had ze mijn gevoelens wakker geschud en zo meegeholpen aan de strijd tegen mijn anti-sentimentalisme, die geremdheid uit mijn vroegere jeugd. Verder zou ik niet willen ontkennen dat haar hogere denken, hoe rampzalig de voornaamste uitwerking daarvan ook was, toch elementen van ware en onbaatzuchtige spiritualiteit bezat die mij ten goede kwamen. Maar helaas, toen ik haar aanwezigheid moest missen, verslapte de goede effecten en bleven de slechte bestaan. De verandering van leraar was nog duidelijker, een verandering ten kwade. Syrah, zoals wij hem noemden, had
een uitstekende invloed gehad. Hij was, wat ik nu zou omschrijven, als een wijze zot. Een uitgelaten, jongezachtige, hartelijke man. Goed in staat om zijn gezag te handhaven, terwijl hij toch bijna een van ons was. Wanordelijk en onstuimig, zonder een grijntje gemaaktheid. Hij gaf ons een idee, dat ik hard nodig had, van het enthousiasme waarmee het leven, waar mogelijk, geleefd dient te worden. Ik stel me voor dat het met hem was dat ik eens door een natte sneeuwbui holde en zo voor het eerst begreep hoe je slecht weer moet opvatten. Als een ruwe grap, een stoeipartij. Zijn opvolger was een jonge man die zojuist van de universiteit kwam. We zullen hem Pogo noemen. Pogo was een heel goedkope uitvoering van een hoofdpersoon uit de boeken van Saki, of zelfs van P.G. Woodhouse. Pogo was gevat. Pogo ging modieus gekleed. Pogo kende de stad. Pogo was daar zelfs een hele kerel. Na een weekje aarzelen, want zijn humeur was veranderlijk, vielen wij in aanbidding aan zijn voeten. Dit was nog eens iemand met savoir-vivre. Chic van top tot teen, en je durft het bijna niet te hopen, bereid zijn savoir-vivre ook ons bij te brengen. We gingen ons, althans ik ging mij, modieus kleden. Het was de tijd van de knut, van uitwaaierende dassen met daspeld, van zeer laag uitgesneden jassen, hooggedragen broeken die verrassende sokken lieten zien en golfschoenen met geweldig brede veters. Iets van dit alles was al van het college tot mij doorgecijpeld via mijn broer, die inmiddels oud genoeg werd om het knutschap te ambiëren. Het proces werd voltooid door Pogo. Een deerniswekkender streven is nauwelijks denkbaar voor een opgeschoten lummel van 14 met een schilling zakgeld per week. Te meer dat ik zo iemand ben die van nature gedoemd is om, wat voor kleren hij ook koopt en draagt, eruit te zien alsof hij van de lompenboer komt. Ik schaam me nu nog als ik bedenk hoe belangrijk ik het persen van mijn broek en, goor gewoonte, het pomaderen van mijn haar vond. Een nieuw element had zijn intrede bij mij gedaan. Vulgariteit. Voor die tijd had ik bijna iedere andere zonde en dwaasheid begaan die in mijn vermogen lag. Maar patserig was ik nog niet geweest. Dit puberale pronken was echter maar een klein onderdeel van onze nieuwe savoir-vivre. Pogo was een groot theaterkenner. Al gauw kenden we alle nieuwe liedjes. Al gauw wisten we alles van de beroemde actrices van die dagen. Lily Elsie, Gertie Miller, Zena Dare. Over hun privéleven bezat Pogo een schat aan informatie. Hij leerde ons alle nieuwe moppen. Begrepen we iets niet, dan was hij wel tot helpen bereid. Hij legde veel dingen uit. Na één trimester omgang met Pogo had je het gevoel niet 12, maar 12 jaar ouder te zijn. Wat zou het aangenaam en wat zou het stichtelijk zijn als ik al mijn morele uitglijders kon terugvoeren op Pogo, om dan te besluiten met de moraal van het verhaal. Hoeveel kwaad een babbelzieke jonge man kan aanrichten bij onschuldige jongens. Helaas zou dat niet kloppen. Het is zeker waar dat ik in deze tijd een hevige en volledig geslaagde aanval van seksuele verleiding onderging. Maar dit is ruimschoots voldoende te verklaren
uit de leeftijd die ik had bereikt en uit mijn recente, in zekere zin, opzettelijke onttrekking aan goddelijke bescherming. Ik geloof niet dat Pogo er iets mee te maken had. De puur feitelijke kant van de voortplanting had ik al veel eerder van een andere jongen gehoord, toen ik te jong was om er veel meer dan een wetenschappelijk soort interesse voor te hebben. Ik onderging via Pogo een aanval, niet van het vlees, dat had ik zelf wel, maar van de wereld. Het verlangen naar glamour, zwier, aanzien, het verlangen erbij te horen. Hij droeg weinig of niets bij aan de teleurgang van mijn kuisheid, maar maakte korte metten met een zekere nederigheid en kinderlijkheid en onbaatzuchtigheid die ik tot die tijd, denk ik, behouden had. Ik ging heel hard werken om een vat, een ploert en een snop van mezelf te maken. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoezeer mijn denken ook vervlakte en vervuilde door Pogo's uitlatingen, ze hadden op mij lang niet zo'n zinneprikkelende uitwerking als de danslerares of als Charicle van Becker, dat ik als prijs ontving. Die danslerares heb ik nooit zo mooi gevonden als mijn nicht G. Maar ze was wel de eerste vrouw die ik ooit aanzag om haar te begeren. Wat beslist niet haar schuld was. Een gebaar, een stemgeluid, kan in dit verband onvoorspelbare gevolgen hebben. Toen op de laatste avond van het wintertrimester het schoollokaal voor een dansfeest werd versierd, stopte zij even, raapte een vlag op, zei: "Vlaggendoek vind ik lekker ruiken," drukte het tegen haar gezicht en ik was verloren. U moet nu niet denken dat dit een romantische passie was. Mijn grote passie lag op een heel ander terrein, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken. Wat ik voor de danslerares voelde, was zuiver begeerte. Het proza en niet de poëzie van het vlees. Ik voelde me helemaal niet als een ridder die zich aan een dame toewijdt. Ik was veel meer als een Turk die een circassische schone bekijkt die te duur voor hem is. Ik wist heel goed wat ik wilde. Men gaat er tussen haakjes gewoonlijk van uit dat zo'n ervaring schuldgevoelens wekt. Maar bij mij gebeurde dat niet. En laat ik hier meteen maar zeggen dat schuldgevoel, behalve daar waar een moreel vergrijp toevallig ook de erecode brak of mijn medelijden opwekte, iets was wat ik in deze tijd nauwelijks kende. Remmingen zijn bij mij even langzaam ontstaan als ze bij andere mensen, naar hun zeggen, verdwenen zijn. Vandaar dat ik het vaak zo slecht kan vinden met de moderne wereld. Ik ben een bekeerde heide die woont tussen afvallige puriteinen. Ik zou het jammer vinden als de leraar te hard oordeelde over Pogo. Zoals ik het nu zie, was hij niet te oud om jongens onder zijn hoede te hebben, maar te jong. Hij was zelf nog adolescent, onvolwassen genoeg om van zijn grote mensenstatus te genieten en naïef genoeg om behagen te scheppen in onze nog grotere naïviteit. En hij had werkelijk iets vriendelijks. Mede daardoor kwam hij ertoe alles wat hij wist of meende te weten aan ons door te vertellen. En nu, zoals Herodotus zou zeggen, vaarwel Pogo. Intussen was er, naast mijn verlies van geloof, deugd en eenvoud, ook iets heel anders gaande. Dit vraagt om een nieuw hoofdstuk. Hoofdstuk 5. Renaissance. Er is dus in ons een wereld van liefde tot iets, al weten we niet wat ter wereld dat moet zijn. Traherne. De Renaissance, zoals die meestal door historici wordt voorgesteld, heeft volgens mij nooit bestaan. Hoe meer ik de bronnen bestudeer, des te minder sporen vind ik van de extatische lentestemming die in het 15e-eeuwse Europa zou hebben geheerst. Ik vermoed een beetje dat het enthousiasme uit de geschiedenisboeken een andere herkomst heeft. Dat elke historicus de herinnering aan zijn eigen persoonlijke renaissance projecteert. Het heerlijke herontwaken dat de meeste mensen ervaren wanneer de puberteit voltooid is. Men spreekt terecht van wedergeboorte en niet van geboorte, of van
herontwaken en niet van ontwaken. Want bij velen is het behalve iets nieuws ook het herstel van dingen die we als kind wel hadden, maar daarna waren kwijtgeraakt. De knapenjaren lijken veel op de middeleeuwen. Niet zoals ze waren, maar zoals ze worden voorgesteld in slechte geschiedenisboekjes. De dromen van de kindertijd en die van de adolescentie kunnen veel gemeen hebben. Daartussen strekt zich vaak de puberteit uit als een vreemd gebied waarin alles, wij zelf inbegrepen, gulzig, vreed, lawaaierig en prozaïs was, waar de verbeelding sliep en de zintuigen en ambities op rusteloze, ja, bezeten wijze de meest ideaalloze kant op wilden. Zo is het in elk geval in mijn eigen leven gegaan. Mijn kinderjaren vormen een eenheid met de rest van mijn leven. Mijn puberjaren niet. Veel boeken die ik als kind mooi vond, vind ik nog steeds mooi. Veel boeken die ik bij Aldi of op Campbell las, zou ik nu alleen nog lezen als het moest. Zo bezien is deze tijd één grote zandwoestijn. De authentieke vreugde die ik in een vorig hoofdstuk heb geprobeerd te beschrijven, was uit mijn leven verdwenen. En wel zo totaal dat ik er niet eens meer aan terugdacht of naar verlangde. Het lezen van Sorab stond er los van. Vreugde is niet alleen iets anders dan genoegen in het algemeen, maar ook iets anders dan esthetisch genoegen. Zij moet samenvallen met die steek, die pijnscheut, dat ontroostbare verlangen. Deze lange winter kwam in één klap ten einde. Betrekkelijk vroeg in mijn Chartres-periode. Het beeld van lente is onvermijdelijk, maar dit ging niet geleidelijk, zoals in de natuur. Het was alsof de hele Noordpool met al zijn dikke lagen ijs van eeuwen niet in een week of in een maand, maar in een oogwenk veranderde in een landschap van gras en krokussen en bloeiende boomgaarden, met oorverdovende vogelzang en alom klaterende waterstromen. Ik kan mijn vinger precies bij het moment leggen en er is bijna geen feit dat ik zo goed ken, al kan ik er geen datum bij geven. In het klaslokaal had iemand een literair tijdschrift laten slingeren. De Bookman misschien, of de Tunes Literary Supplement. Mijn oog viel op een kopregel en een plaatje, zomaar, zonder dat ik iets verwachtte. Het volgend ogenblik had, zoals de dichter zegt, de hemel zich omgekeerd. De woorden die ik las luidden Siegfried en The Twilight of the Gods. Het plaatje was een illustratie van Arthur Rackham voor dit boek. Ik had nooit van Wagner of van Siegfried gehoord. Bij Godenschemering dacht ik aan schemerlicht waarin zich goden bevonden. Hoe wist ik onmiddellijk en onbetwijfelbaar dat deze schemering niet Keltisch, niet van de bossen en niet van de aarde was? Maar zo was het. Pure Noordsheid overspoelde mij. Een visioen van grote, hoge, heldere leegtes boven de Atlantische Oceaan. In de eindeloze schemering van Noordse, zomers, barre verte. En bijna hetzelfde ogenblik wist ik dat ik dit lang, lang geleden, het lijkt nu nauwelijks langer, al eerder was tegengekomen in Techners Drappa, dat Siegfried, wat het verder ook zijn mocht, in dezelfde wereld thuis hoorde als Balder en de zonwaarts zwevende kraanvogels.
En met deze duik in mijn verleden rees ogenblikkelijk, als hartzeer bijna, de herinnering aan de vreugde zelf. Het besef dat ik ooit iets bezeten had dat ik nu al jaren miste. Dat ik eindelijk uit ballingschap en woeste streken terugkeerde naar mijn eigen land. En de verte van de godenschemering en die van mijn eigen vroegere vreugde, beide onbereikbaar, vloeiden samen in één enkel onverdraaglijk gevoel van verlangen en verlies.

0: We zijn aan het slot gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze woensdag in de 19e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 710. Bladzijde 710. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1051. 1051 voor de psalmen. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing onderaan bladzijde 1053. Bladzijde 1053 onderaan. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heilige die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren telde in hun baan, die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grenzen evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij regeert in eeuwigheid. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. De Heer bracht Sion's ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken, geweldig is het wat de Heer hun deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de zuidwoestijn. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer, beladen met hun schoven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Moge de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs. Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt en rust ge pas laat in de nacht. Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangen het slapend. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave. Als pijlen gelegd in de hand van de strijder, zijn zonen verwekt in zijn jeugd. Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Moge de Heer voor ons de woning bouwen en de stad beschermen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen, in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen. Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt, bij machte is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verdelg mij niet met de zondaars, en wees mij genadig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Wonderbaar is het wat God mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen. voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is het wat God mij deed, de machtige, groot is zijn naam. God heeft zijn Zoon gezonden als verlosser en voorbeeld voor zijn volk. Laten wij hem aanroepen. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Wij willen u danken, Heer. Vanaf het begin hebt gij ons uitgekozen om gered te worden. Gij hebt ons voorbestemd om te delen in de heerlijkheid van uw Zoon. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Laat allen die één zijn in de belijdenis van uw naam ook één zijn in de beleving van uw woord en het gebod van de liefde onderhouden. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Schepper van het heelal, gij hebt uw Zoon gezonden, die heeft willen werken als iedere mens. Wees allen nabij die zwoegen voor hun dagelijks brood. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Help allen die zich inspannen voor hun medemensen. Laat hen nooit ontmoedigd worden door mislukking of onbegrip. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. Bewijs uw goedheid aan onze overleden broeders en zusters. Lever hen niet uit aan de macht van de boze. Heer, aanvaard de hulde van uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Barmhartige Vader, luister naar het gebed van de kerk dat tot u opstijgt. Wij bidden u, schenk uw volk vergiffenis van zonden, laat het altijd u toegewijd zijn en veilig leven onder uw bescherming. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom op ons verzamelpunt op De Rots in de Branding.
1: Jullie twee gidsen staan weer klaar om jullie te begeleiden deze zomer op deze wereldreis.
2: En we zijn al halverwege gekomen in ons reisboekje.
1: Inderdaad, na bezoeken aan de Filipijnen, Congo, Burundi, Kenia en Ethiopië, gaan we onze tocht vandaag verder zetten.
2: En waar brengen we onze luisteraars vandaag naartoe?
1: Wel, ons laatste bezoek was dus Ethiopië. En ik stel voor langs de oostkust van het Afrikaanse continent te blijven en af te zakken naar het zuiden. En zo doorkruisen we Kenia en Tanzania en komen aan in Mozambique.
2: Dat is prima. Beste mensen, volg ons maar. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: Officieel noemt het land de Republiek Mozambique met een verkozen president. Het land ligt in het zuidoosten van Afrika. Het grenst in het noorden aan Tanzania, aan de westkant aan Zambia, Malawi, Zimbabwe en Zuid-Afrika. En in het oosten ligt een kuststrook van maar eventjes 2655 kilometer lang. Het grenst inderdaad aan de Indische Oceaan met de straat Mozambique, waar aan de andere kant het eiland Madagaskar ligt.
0: Het land is een 26 keer groter dan ons België en telt een 30 miljoen inwoners, waarvan een 56% het christendom belijden en een 18% de islam. De officiële landstaal is het Portugees en de hoofdstad is Maputo, helemaal in het zuiden gelegen.
1: De naam Mozambique is eigenlijk afgeleid van de naam van een rijke Arabische handelaar genaamd Moussa, wat Mozes betekent, bin Bikwe. We gaan hem straks gaan opzoeken. Uit een zeevaartdocument gedateerd tussen de 1e en 3e eeuw na Christus, genaamd de Periplus van de Eritreese Zee, wordt het gebied van Mozambique reeds vermeld als het zuidelijkste handelsgebied van de Rode Zee en de Indische Oceaan.
0: De islam in Mozambique heeft een geschiedenis die minstens teruggaat tot de 10e eeuw. Uit archieven blijkt dat de regio goed werd bezocht door moslimreizigers en handelaren.
1: En zo meerde de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama in 1498 aan de kust van Mozambique. Hij was op weg naar India. En hij trof er, uiteraard, al deze Arabische nederzettingen aan, beheerd door verschillende lokale sultans en de grote meneer Moussa bin Bikwe. En vandaar dat de Portugezen aan het land de naam Mozambique gaven.
0: Om een verhaal kort te maken, Mozambique werd stilaan, zoals in zoveel andere landen, een Portugese kolonie gedurende enkele eeuwen tot in het binnenland.
1: Vanaf de 18e eeuw verminderde de invloed van Portugal door de moslims die hen terugdrongen naar het zuiden. En ook omdat de interesse van Portugal verschoof naar Indië, het Verre Oosten en Brazilië. Ook speelden Frankrijk en Engeland een steeds grotere rol in de regio. Bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw had de Portugese regering een groot deel van het bestuur uitbesteed aan grote private bedrijven, voor een groot deel gecontroleerd en gefinancierd door de Britten, die onder andere spoorwegverbindingen aanlegden met de omliggende landen.
0: En zoals in andere Afrikaanse landen ontstond de roep naar onafhankelijkheid, met de meest gekende beweging ontstaan in 1962, het Frelimo. Deze voerde een gewapende campagne tegen het Portugese koloniale bewind. Een oorlog welke 10 jaar voortsleepte.
1: Na de Anjer-revolutie in 1974 in Portugal, een linkse militaire staatsgreep, verlieten honderdduizenden Portugezen Mozambique bijna van de ene dag op de andere en werd op 25 juni 1975 de onafhankelijke Republiek Mozambique uitgeroepen onder het Frelimo, die ondertussen een politieke partij was geworden.
0: Maar de vlucht van de Portugezen betekende een zware economische klap, waarbij het land in een totale armoede terechtkwam. Gevolg was dat het Frelimo een alliantie aanging met de Sovjet-Unie en Mozambique een socialistische staat werd.
1: Het jaar daarop werd de verzetsgroep het RENAMO opgericht, gesteund door Rhodesië, vandaag Zimbabwe, en Zuid-Afrika, uit vrees voor de uitbreiding van het communisme in de buurlanden.
0: Uiteindelijk brak de Mozambicaanse burgeroorlog uit in 1976, die bijna 16 jaar duurde. Na besprekingen tussen het Frelimo en het RENAMO werd op 4 oktober 1992 het Algemeen Vredesakkoord van Rome ondertekend, mede dankzij de bemiddeling van de Rooms-Katholieke beweging Sant'Egidio.
1: Deze Mozambicaanse burgeroorlog kostte het leven aan 600.000 à 700.000 zielen, met een vluchtelingenstroom van 1.600.000 vluchtelingen. Het land is nu bezig aan een langzaam economisch herstel, maar het blijft toch een van de armste landen ter wereld. Tot zover deze samenvatting van de geschiedenis van Mozambique.
0: Vooraleer we een woordje loslaten over de christelijke geschiedenis, gaan we luisteren naar een Mozambicaanse vrouwenkoor met het lied getiteld Simon Petrus.

0: Beste Jos, hoe zit het nu met de christelijke geschiedenis van het land Mozambique?
1: Wel, sinds het einde van de 15e eeuw heeft Portugal dus een zeer grote invloed gehad op de christelijke, katholieke geschiedenis van Mozambique. En dit 5 eeuwen lang. En dit sinds dat de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama met een vloot van 4 schepen in 1498 aanmeerde op een koraalrif op een 2 kilometer van een Arabische nederzetting. En er staat beschreven:
0: hij zag er een grote groep hutten, bedekt met palmtakken en gedomineerd door 2 stenen gebouwen, de moskee en de witte residentie van de sheik.
1: Het was dus de handelspost van deze rijke Arabische handelaar Moussa bin Bikwe. Maar het was dan pas met een tweede expeditie van de Portugezen naar Oost-Afrika en Indië in 1502 dat 17 religieuzen meereisden.
0: Tevens is ook geweten dat de grote missionaris, de heilige Franciscus Xaverius, op weg naar Indië in 1542 enkele maanden doorbracht in Mozambique.
1: Maar hij slaagde er niet in de moslims te bekeren en er wordt gezegd dat hij krachtig het stof van zijn sandalen schudde toen hij de plaats verliet.
0: Maar later lukte het wel beter met een andere missionaris.
1: Inderdaad, een belangrijke naam is ook de Portugese jezuïet Gonzalo da Silveira, die aan de kust landde op 11 maart 1560. Daar onderrichtte hij een van de stamhoofden, Gamba, en doopte hem met de naam Constantijn, met nog 450 inwoners. Deze pater reisde toen verder langs de Zambezi-rivier naar Mutapa, toen gelegen in het buurland Zambia, waar de plaatselijke koning, zijn moeder en een 300 leden van het koninklijke hof zich lieten dopen. Maar moslimhandelaren slaagden erin de koning ervan te overtuigen dat de pater een Portugese tovenaar was, gestuurd om de verovering van zijn koninkrijk voor te bereiden. Volgens een bepaald verslag werd de pater opgehangen in zijn toog en volgens een andere bron gewurgd in zijn hut. Ook zijn 4 metgezellen werden gedood, waarna hun lichamen in de nabijgelegen rivier werden gegooid.
0: Dit was de aanleiding waarom de jezuïeten het land verlieten en naar India trokken. Later kwamen dan de Dominicanen. Rond het jaar 1600 tellen we dan toch een 40-tal kerkjes aan de kust en langs de vallei van de noordelijk gelegen Zambezi-rivier.
1: En zo bestaan er verslagen, maar moeilijk na te trekken, die vermelden dat in 50 jaar tijd er een 20.000 doopsels plaatsvonden, of dat in de steden Sena, Sofala en Tete in het midden van het land een 2000 personen hun paasplicht hadden vervuld.
0: En de naam Tete komt zeker bij velen onder jullie bekend over als de stad waar vandaag een studio staat van Radio Maria, die jullie gesteund hebben in het verleden.
1: De jezuïeten kwamen later wel terug naar Mozambique. En zo kwam er de bouw van een hospitaal en school. Ook veel kapucijnen kwamen er toe in de jaren 1630. Maar de evangelisatie bleef dus zeer bescheiden en moeilijk. Omwille van de weerstand van de inlandse leiders, maar ook doordat vele zendelingen overleden door allerlei ziektes. Zo bestaat er zelfs een pauselijke bul uit 1612 die Mozambique onderbracht bij de Indische kerkprovincie Goa, dus aan de overkant van de Indische Oceaan en Arabische Zee.
0: Jos, ik stel voor om terug te luisteren naar een stukje christelijke muziek uit Mozambique, om dan verder de 18e eeuw in te kijken. Een vrouwenkoor zingt dat deze wereld zal vergaan en wij enkel bezoekers zijn die er langskomen. En ze bidden tot de Heer om ons veilig op onze weg te leiden.

0: We konden dus vernemen hoe moeilijk de evangelisatie in Mozambique verliep vanaf de 15e eeuw, maar ook verder in de 16e en 17e eeuw.
1: Maar ook in de 18e eeuw liep het allemaal niet zo vlot.
0: Zeker niet. Zoals reeds vermeld nam de Portugese macht zeer snel af in de 18e en 19e eeuw door de Arabieren die terug de baas werden in het noorden en er volop een moslimgebied van maakten. Ook doordat de handelsmonopolie over zee meer en meer overging naar de Nederlanders, de Fransen en de Engelsen. Zo wordt ook vermeld hoe vanuit het Indische Goa ongedisciplineerde religieuzen werden gestuurd en hoe de weinig overgebleven goede religieuzen werden gedood, zoals door vergiftiging. Dit uit een verslag van 1766. Ook speelde mee de anticlericale situatie in Portugal.
1: Ja, zo werden in Portugal in 1834 alle religieuze ordes per decreet opgeheven. En 5 jaar later overleed de laatste missionaris in de stad Tete.
0: Einde 19e eeuw kwamen dan de witte paters aan in Mozambique in akkoord met Portugal om er scholen en kerken te bouwen en zich te engageren in landbouwprojecten en vooral om zich in te zetten voor het ophouden van de slavenarbeid. Dit ondanks de protesten van de moslims.
1: Maar in 1910 volgde weer een vervolging tegen de kerk in Portugal, waar de monarchie was opgeheven en de republiek uitgeroepen. Maar wederom met anticlericale wetten, waarbij 31 religieuze congregaties Portugal moesten verlaten.
0: Dit had ook gevolgen in Mozambique, maar minder, omdat de gouverneur aldaar de nieuwe wetten uit Portugal niet allemaal toepaste. Maar uiteindelijk werden toch de 16 paters die er nog waren verbannen. We geven het hier zeer kort samengevat weer.
1: Maar ook tot vandaag is er een groot probleem in het land die de evangelisatie zeer sterk blijft bemoeilijken.
0: Sinds 2017 zijn jihadistische extremisten actief in Mozambique, vooral in het noorden in de provincie Cabo Delgado. Zij zijn gelieerd aan een IS-groepering met een waar schrikbewind en noemen zich ook de Islamitische Staat Mozambique. En een nog onbekend aantal mensen werd vermoord, vrouwen en kinderen ontvoerd. Het aantal ontheemden bedraagt meer dan 800.000, waarbij ook vooral christelijke dorpen constant worden bedreigd.
1: Maar in andere delen van Mozambique staan christenen die zich bekeerden vanuit de islam, maar ook vanuit een Afrikaanse traditionele religie, vaak onder druk van hun eigen familie om hun christelijk geloof weer af te zweren.
0: Zo staan gehuwde vrouwen voor een scheiding als ze zich tot het christendom bekeren en verliezen zij de voogdij over hun kinderen.
1: Maar alhoewel de evangelisatie constant gepaard gaat met vele moeilijkheden, telt de katholieke kerk vandaag 3 aartsbisdommen, waaronder deze van de hoofdstad Maputo, met samen 12 bisdommen.
0: En dat de situatie voor de christenen in Mozambique vandaag de dag nog bijzonder moeilijk is, toont de moord aan op bisschop Osario Alfonso nog onlangs op 6 juni 2026... Die werd doodgeschoten in zijn bisschoppelijke residentie. Hij was bisschop van Quelimane, een havenstad in de provincie Zambezi.

0: stond bekend om zijn eenvoud en zijn onvermoeibare oproep tot vrede en verzoening. En zo, Lut, we zijn gekomen aan het einde van ons bezoek in Mozambique. En ik zie dat je een lied klaar liggen hebt.
1: Ja, een lied gezongen door hetzelfde christelijke vrouwenkoor. En voor de vertaling van de titel heb ik wat moeten zoeken. Uiteindelijk zingen zij heel gewoon. We gaan zingen heel eenvoudig.

0: Ladies and gentlemen, please return to your seats and make sure your seatbelt is securely fastened. We'll be landing in approximately 30 minutes.
1: Beste vrienden, we zijn aan het landen en we komen allemaal toe in de hoofdstad van Nigeria, Abuja.
2: We stegen op vanuit Maputo, de hoofdstad van Mozambique, en we vlogen gedurende 11 lange uren over Zimbabwe, Zambia, de Democratische Republiek Congo en Kameroen.
1: Ja, we zijn echt op wereldreis gedurende deze 2 zomermaanden.
2: Een geschenkje van onze radio aan de thuisblijvers. En jij, Lut, laat het gidsen voor vandaag terug over aan Mark van Horik van het programma Klassiekuur.
1: Inderdaad, beste vrienden van de radio, geniet ervan en tot binnenkort. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: We zijn dus gekomen aan het Afrikaanse land, in het land Nigeria, of officieel genoemd de Federale Republiek Nigeria.
2: Als we de kaart van Afrika voor ons hebben, zien we het land liggen in het westen van Afrika, aan de Zuid-Atlantische Oceaan. In het noorden grenst het aan Niger, in het oosten aan Kameroen en een klein stukje aan Tsjaad. In het westen aan Benin en de zuidgrens is dus de Zuid-Atlantische Oceaan met de Golf van Guinea.
1: Het land is een 30 keer groter dan ons België en telt een goede 214 miljoen inwoners. Uiteindelijk een dicht bevolkt land. Het is tevens het land met de meeste inwoners van Afrika en met een sterke bevolkingsgroei. In 2022 lag het gemiddelde aantal kinderen per vrouw op 5,3. Het is te zeggen tussen 3,4 en 7,3 volgens de regio's.
2: En de helft van de bevolking belijdt de islam, voornamelijk in het noordelijk deel van het land. Een 45% van de inwoners belijden het christendom, waarvan een 25% katholieken en een 2% houden zich aan de natuurgodsdiensten. De hoofdstad bevindt zich in het midden van het land, Abuja, met 1,6 miljoen inwoners.
1: Er worden veel verschillende talen gesproken, waaronder de belangrijkste, de Hausa, Igbo en Yoruba, met als bestuurlijke taal en veelgebruikte voertaal het Engels. Dit komt omdat tot 1960 het land een Britse kolonie was. De naam Nigeria verscheen voor het eerst in 1897 in de Times en is afgeleid van Niger, de langste rivier van het land, en het Latijnse achtervoegsel Ija. Of volgens sommige bronnen is het een samentrekking van Niger en het Engelse woord area-gebied. Maar we komen daar straks op terug.
2: En wat weten we nu uit de geschiedenis van dat land? We gaan het in het kort naar boven halen. De vroegst bekende beschaving in Nigeria is de Nok-beschaving in de hoogvlakte van Jos.
1: Dat heeft van mij niks te maken, hè?
2: In het noordoosten van het land. Maar daar is weinig over geweten. Het is gebaseerd op de koolstof 14-datering, toegepast op vele scherven die men gevonden heeft. Zo vermoedt men rond 500 à 900 voor Christus. En rond 200 na Christus verdween deze cultuur op een nog onverklaarbare wijze. Mogelijk als gevolg van een verwoestende hongersnood of epidemie.
1: Tot 1500 was het grondgebied van het huidige Nigeria, zoals in vele andere Afrikaanse landen, verdeeld in verschillende koninkrijken die ruwweg overeenkwamen met de huidige etnische groepen, waaronder dus de Yoruba, de Igbo en Hausa koninkrijken. Maar we gaan daar niet dieper op in.
2: In de 8e eeuw kwamen dan voor het eerst de moslims binnen. Vanaf 1472 kwamen dan de Portugezen, waarbij voornamelijk in peper en ivoor handel werd gedreven. Na de Portugezen volgden in Nigeria al snel andere Europese landen zoals Spanje, Nederland, Engeland en Frankrijk. Maar al spoedig ging men over, zoals in vele Afrikaanse landen, naar de vreselijke transatlantische slavenhandel tussen 1525 en 1867. Er zijn in deze periode ongeveer 1 miljoen slaven weggevoerd uit Nigeria om in de andere gebieden, zoals het Caraïbisch gebied of in Brazilië, te gaan werken. Engeland verbood dan wel de slavenhandel al vanaf 1807 en legde zich dan meer toe op de handel in palmolie.
1: Vanaf 1849 startte dan stilaan de Britse machtsuitbreiding in Nigeria. In 1861 werd na enige strijd en onderhandelingen de belangrijkste zuidelijke havenstad Lagos bezet. Via een opgerichte organisatie, de National Africa Company, waartoe verscheidene Britse firma's behoorden, werd volop handel gedreven. En zo werd gans Nigeria stilaan, van zuid tot noord, vanaf 1914 een Brits protectoraat en kolonie. We geven het hier wel zeer bondig weer. Zo produceerde het land tijdens Wereldoorlog II de grondstof tin voor de oorlogsindustrie, maar ook grondnoten en palmolie als voedselvoorziening voor de geallieerden.
2: In 1951, bij de grondwet, kwam de Federatie Nigeria tot stand, bestaande uit de belangrijkste volkeren der Hausa, Yoruba en Igbo. Elk van hen kreeg een grote mate van autonomie. En dan kwam stilaan de roep naar zelfbeschikking naar boven, via verscheidene bewegingen. Maar door de zoveel verschillende volkeren raakten zij onderling ook vaak met elkaar in conflict.
1: De Britten waren langzamerhand van mening dat aan een onafhankelijkheid van Nigeria niet te ontkomen was. En juist omwille van de verschillen in soorten volkeren werd door de Britten een federatie voorgesteld, die bestond uit 3 deelstaten die elk een hoge mate van autonomie kregen en waarbij elke deelstaat 4 ministers mocht leveren voor het centrale bestuur.
2: En zo volgden in 1959 de eerste verkiezingen voor het federale parlement en werd de Federatie van Nigeria in oktober 1960 een onafhankelijk land, maar binnen het gemeenebest met de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Maar dit duurde niet lang.
1: Nee, reeds 3 jaar later, in 1963, werd de Federale Republiek Nigeria uitgeroepen, dus los van de gemeenebest, en werd en nam die Azikiwe de eerste president. Maar, zoals in vele landen, volgden berichten van interne corruptie door regeringsfunctionarissen, van omkoping van de verkiezingsuitslagen met bloedbaden die zich, zoals in 1965, met duizenden doden.
2: Zoals ook een staatsgreep in 1966, waarbij de premier, 2 regionale premiers en de gehele top van legerofficieren in de noordelijke en westelijke regio's brutaal werden vermoord. Enkele maanden later volgde een tegenkoep, enzovoort, en zelfs een burgeroorlog tot in het jaar 1970. Men schat tenminste 500.000 slachtoffers, maar waarschijnlijk 2 miljoen. Een van de oorzaken was onder andere de vondst van olie.
1: In de noordelijke stad en deelstaat Kaduna vonden in het jaar 2000 bloedige onlusten plaats tussen moslims en christenen, waarbij volgens onafhankelijke bronnen tenminste 1000 doden vielen. Aanleiding was de invoering van de islamitische wet de Sharia. Trouwens gold deze wet heel snel in 7 noordelijke deelstaten.
2: En de huidige president is de nu 80-jarige Muhammadu Buhari, een gepensioneerde generaal-majoor uit het Nigeriaanse leger. In 2015 werd hij reeds democratisch verkozen tot president. Het was toen de eerste keer sinds de onafhankelijkheid dat een zittend president de macht vreedzaam overdroeg aan hem komende uit de oppositie. In februari 2019 werd hij trouwens herverkozen.
1: Beste vrienden, we laten het hierbij. Het is natuurlijk zeer bondig samengevat, maar het geeft toch een beeld over de politieke ontwikkelingen en de geschiedenis in dit immense land. Vooraleer we een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis, gaan we eerst luisteren naar een Nigeriaans lied door de katholieke groep African Credo met een danklied tot de Heer.

0: En dat was de Nigeriaanse katholieke groep African Credo met Thanksgiving.
1: Zoals beloofd, een woordje over de christelijke geschiedenis van Nigeria. Want het land telt de grootste christelijke bevolking van alle landen in Afrika, met meer dan 80 miljoen mensen. De meerderheid zijn protestant-anglicaans, maar de katholieke kerk kent wel een sterke toename van gelovigen.
0: We hadden dus gezien dat de Portugezen aan land kwamen vanaf 1472 en er handel begonnen te drijven. En zo zien we de eerste missionaire activiteiten vanaf 1515, zoals de Augustijner en Kapucijner monniken. Maar hun pogingen hadden niet zoveel succes. De inwoners vonden de handel met de westerlingen veel interessanter. En uiteindelijk duurt het dan toch tot de 19e eeuw voordat de christelijke religie zich echt stevig verankerde in Nigeria met de kolonisatie vanuit het Anglicaanse Engeland.
1: En daarbij speelden de predikanten van de Church Missionary Society een belangrijke rol. Meebepalend was, zoals we reeds vermelden, hoe Engeland vanaf 1807 de slavenhandel verbood tussen Engeland en de kolonies. Daardoor werden vele slaven vrijgelaten en keerden er vele terug naar hun geboorteland, Nigeria. Maar, heel belangrijk, met de christelijke religie die ze hadden geleerd van hun Europese meesters.
0: En zo was er de gekende slaaf Samuel Ayai Crowther, die op 12-jarige leeftijd werd verkocht aan Portugese slavenhandelaars. En hij werd de eerste Afrikaan die door de Christian Missionary Society tot Anglicaans bisschop werd gewijd. Hij was een pionier op het gebied van lokaal christelijk zendingswerk en speelde een cruciale rol, zoals bij de vertaling van de Bijbel in een lokale taal.
1: Vanuit de katholieke kerk moet zeker vermeld worden de Italiaanse pater Francesco Bergero van de Mission Africaine de Lyon. Hij vertrok vanuit het buurland Benin, waar hij was toegekomen in 1861, met de opdracht van Rome om het gebied tussen de rivier de Volta en de Niger te verkennen. En zo legde hij de eerste contacten en startte de evangelisatie. En zo werd pater Bergero in de Nigeriaanse havenstad Lagos zeer hartelijk verwelkomd door de bevrijde slaven uit Brazilië.
0: Pater Francesco Bergero legde echt de basis van de Rooms-Katholieke Kerk in Nigeria, beginnend vanuit de havenstad Lagos en snel gevolgd door andere centra zoals in Abeokuta, Ibadan en Lokoja, al enkele honderden kilometers noordwaarts in het binnenland. Kenmerkend voor hem is dat hij steeds probeerde afstand te nemen van de kolonisten en de kooplieden, wat niet altijd probleemloos verliep. Hij keerde trouwens 4 jaar later uitgeput terug naar Frankrijk.
1: En een tweede belangrijke figuur is de Franse pater Spiritein Joseph Lutz van de Orde van de Heilige Geest, die in 1877 in het land arriveerde. Zo zien we hoe enkele jaren later de katholieke kerk zich verder en verder landinwaarts verspreidde, vooral naar het zuidoosten van het land. Het is pas vanaf 1889 dat missionarissen meer het noorden binnengingen, dat overwegend tot vandaag islamitisch was.
0: Een andere belangrijke katholieke missionaris was de Ierse pater Spiritein Joseph Shanahan, die in 1902 vertrok naar Nigeria. In 1920 werd hij bisschop gewijd voor Zuid-Nigeria. En zo stichtte hij 2 missionaire gemeenschappen, 1 voor mannen en 1 voor vrouwen. De Kiltigan Fathers en de Missionary Sisters of the Holy Rosary.
1: We laten het hierbij, maar er is uiteraard veel meer op te halen over het christendom in Nigeria. Maar we moeten ons ergens beperken. Zoals u al kon verstaan, is het zuidelijke deel van het land gedomineerd door christenen, terwijl het noordelijke deel voornamelijk uit moslims bestaat. De christenen zijn dan verdeeld in ongeveer 74% protestant en een 25% rooms-katholiek. Dit betekent toch een goede 25 miljoen katholieken.
0: De katholieke kerk telt 9 aartsbisdommen, met, als ik het goed telde, zomaar eventjes een 46 bisdommen en uiteraard ook heel veel kathedralen.
1: En nu gaan we luisteren naar het katholieke Nigeriaanse koor African Credo met I Believe, ik geloof. En we luisteren naar het eerste deel over God de Schepper van hemel en aarde, tot Hij is opgestaan uit de doden. Het refrein is uiteindelijk het kruisteken.

0: nog een woordje meer over de problemen en de grote uitdagingen in het land. Een grote uitdaging voor de katholieke kerk in Nigeria zijn de oprukkende protestantse pinksterbewegingen, met wat men noemt de megakerken.
1: Maar zoals we zeer regelmatig vernemen in de media, of eerder de christelijke media, zijn de zware aanslagen op de kerken en de gelovigen. Er zijn dus meer dan 250 verschillende etnische groepen, waardoor er een voortdurende strijd is om de macht, wat van tijd tot gewelduitbarstingen leidt. En daarbij komen dan ook nog de spanningen vanwege religieuze verschillen. De Hausa bijvoorbeeld zijn overwegend moslim, terwijl de Igbo overwegend christen zijn.
0: Maar vooral zijn er de terroristische aanslagen van de islamitische groepering Boko Haram sinds het begin van deze eeuw. Zo herinneren we ons de ontvoeringen, zoals op 15 april 2014 van een grote groep schoolmeisjes, of in december 2020 van 344 schooljongens in Noordwest-Nigeria. Het totale aantal ontvoerde schoolkinderen loopt in de duizenden met vele dodelijke slachtoffers, al meer dan 23.000. Het meeste geweld wordt in het noordoosten van Nigeria gepleegd. Zo werd reeds in een twaalftal noordelijke staten de islamitische sharia ingevoerd.
1: En zo gaat Nigeria in de top 10 van open doors van de landen met extreme vervolging. Zo kwam in 2022 89% van de 5621 gedode christenen in de wereld uit Nigeria.
0: Maar laat ons toch maar eindigen met een mooi bericht. En laat ons daarop onze hoop vestigen voor een betere toekomst van het land. Op 11 april 1961 riep paus Johannes 23 plechtig de maagd Maria uit tot koningin van Nigeria en de heilige Patrick tot tweede beschermer van het land.
1: En we gaan er een lied tegenaan gooien die u doet springen. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Waarom zouden we u niet loven, Heer Jezus? Een hit geworden op onder andere TikTok.

0: Graag bedank ik Mark zeer hartelijk om het gidsen even te hebben overgenomen.
1: En beste vrienden, het is hoog tijd om afscheid te nemen. En we blijven voor onze volgende excursie nog eenmaal op het Afrikaanse continent.
0: Inderdaad, en ik zag in ons gidsboekje dat we op bezoek gaan in Rwanda. We zijn dan half augustus, met het feest van Maria Hemelvaart.
1: Dus we gaan zeker op bezoek in het Maria Bedevaartsoord van Kibeho.
0: Dus afspraak in Rwanda.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I...
5: Look, Sid, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars, in dit filmprogramma van Radio Maria. Vandaag bespreken we de Amerikaanse christelijke dramafilm War Room. De film werd geschreven door twee broers, Alex en Stephen Kendrick, en geregisseerd door Alex Kendrick. We kennen hen van verschillende christelijke films zoals Fireproof, Facing the Giants en Courageous. De titel van deze film, War Room, kunnen we vertalen naar oorlogskamer. Over de keuze van de titel van deze film zegt de regisseur Alex Kendrick: "We noemden het War Room, omdat we, net als militairen, God moeten zoeken voor de juiste strategie voordat we de strijd aangaan." Heel deze film gaat eigenlijk over de kracht en het belang van het gebed. War Room vertelt het verhaal van Tony en Elizabeth Jordan, een gehuwd koppel dat zeer succesvol is. Ze hebben veel geld, een prachtig groot huis en een mooie dochter, Danielle. Achter het mooie plaatje van het perfect gezinnetje is echter de verhouding tussen Tony en zijn vrouw zeer gespannen. Hij werkt zeer hard als farmaceutische verkoper en is bijna nooit thuis voor zijn dochter. Ook Elisabeth werkt heel regelmatig als makelaar. Hun dochtertje gaat daarom vaak logeren en spelen bij een buur. Elisabeth is dus een makelaar. En op een dag moet ze het huis van een oudere vrouw, Miss Clara, verkopen. Deze oudere vrouw merkt dat Elisabeth zeer onrustig is innerlijk en heel veel stress heeft. Na enkele gesprekken vraagt Miss Clara aan Elisabeth om voor haar huwelijk te vechten en dit op één manier: te bidden voor haar man, Tony. We gaan luisteren naar een stukje muziek van de film, geschreven door Paul Mills. Hij is een Amerikaanse componist die onder andere de muziek schreef voor christelijke films zoals I Can Only Imagine, Overcomer, October Baby en nog verschillende films. Voor de muziek in deze film, War Room, heeft hij een award gekregen. Laten we er dus eventjes tussenuit gaan met wat muziek uit deze film en zo dadelijk vertellen we het verhaal van de film.

0: War. It's been a part of humanity in every age. We fight for power, for riches, for rights, or for freedom. There always seems to be something to fight for. But one thing has remained true of every war. Behind the field of battle, someone has developed a strategy. This was part of my husband's role in the army. He would look at what the enemy was doing, then begin putting together the resources and a plan to fight against them.
1: Oorlog. Het maakt deel uit van de mensheid. We vechten voor macht, rijkdom, rechten of vrijheid. Er is altijd wel iets om voor te vechten. Maar voor elke oorlog geldt één ding. Achter het slagveld ontwikkelde iemand een strategie. Dat was de rol van mijn man in het leger. Hij analyseerde de vijand en zorgde dan voor de middelen en een plan om hem te bestrijden. Een cruciale rol, tot hij aan een hartaanval stierf. Het was een zware tijd voor ons, voor mij en onze zoon. Ik werd eraan herinnerd dat sterven bij het leven hoort en dat we ons leven nooit voor lief mogen nemen. Leo is ondertussen al 40 jaar dood, maar ik hou vast aan de lessen die ik toen heb geleerd. Het verbaast me. We leveren zoveel strijd over geld, controle of gevoelskwesties, maar als niemand vecht op de juiste manier of begrijpt tegen wie hij het opneemt. Om de strijd te winnen heb je de juiste strategie en hulpmiddelen nodig, want winnen doe je niet toevallig.
0: He was a crucial part of this process until a heart attack claimed his life. That was a hard time for me and our son. I was reminded that death is a part of life and that the life we're given should never be taken for granted. It's been 40 years since Leo passed, but I still hold on to the many lessons I learned from that time. I find myself amazed that of the many battles we engage in today, be it money, control, or matters of the heart, very few of us know how to fight the right way or understand who we're really fighting against. To win any battle, you've got to have the right strategy and resources, because victories don't come by accident.

0: Elizabeth Jordan is een makelaar. Haar man, Tony Jordan, is een farmaceutisch verkoper. Ze hebben allebei een drukke job en Tony moet zeer regelmatig reizen. Samen hebben ze een dochter, Danielle. Op een dag komt Danielle thuis van school. Ze heeft haar rapport bij. Mama, hier ben ik, Danielle. Ik heb mijn rapport. Ik heb nog steeds 1,6. Oh, maar verder heb je alleen 9's, antwoordt de moeder. 1,6 voor rekenen is toch niet zo erg? En nu heb je de zomer vrij.
1: Mom?
2: I'm in here, Danielle.
1: Here's my last report card. I still got 1C.
3: Oh, baby. You have an A in everything else. 1C in math is not that bad.
2: At least you got a break for the summer, right?
0: Danielle moet de tafel gaan dekken. Zometeen zal haar vader thuiskomen en zal ze haar rapport ook aan hem moeten tonen. Danielle is een beetje bang voor de reactie van haar vader.
1: Hey, daddy.
4: Hey, Danielle.
1: I got my last report card. I made all A's except for 1C.
0: Hallo, papa. Hey, Danielle. Hier is mijn rapport. Allemaal 9's en 1,6. Maar Tony luistert niet naar wat zijn dochter zegt. Hij gaat gelijk naar zijn vrouw en vraagt. Ik zie dat je $5,000 van ons spaargeld op jouw rekening hebt gezet. Help je je zus nou weer? Jij gaf al zoveel aan jouw familie, zegt Elisabeth. Mijn zus heeft het harder nodig dan je ouders. Mijn ouders zijn oud, zegt Tony. Je zus, haar man, is een nietsnut. Te lui om te werken.
4: I just got a notification that you moved $5,000 from our savings into your checking account. That better not be so you can prop up your sister again.
2: You just gave that much money to your family last month. And my sister needs it more than your parents do.
4: My parents are elderly, okay? Your sister married a bum, and I'm not supporting someone who's too lazy to work.
2: Darren is not a bum.
0: En ze maken ruzie. Danielle kijkt verdrietig en gaat weg. En dan zegt Tony, geef ze je eigen geld maar niet het mijne. Het jouwe? Vraagt Elisabeth. We zetten toch allebei geld op de rekening? Ik verdien 4 keer zoveel als jij, zegt Tony. Vraag het me voor je geld afhaalt. Kunnen nu gewoon eten? Vraagt Elisabeth. Eet maar, ik ga sporten. En Tony verlaat het huis.
4: Because if you want to give them what you make, that's fine. But you're not giving them my money.
2: Your money? The last time I checked, we both put money into that account.
4: And the last time I checked, I make 4 times what you do. So you don't move a cent out of that account without asking me first.
2: Can we please just eat dinner?
4: You know what? Go ahead. I'm going to the gym.
0: Tony gaat samen met enkele vrienden basketten. Na het spel, die ze winnen, vraagt een van zijn vrienden als alles in orde is. Hierop antwoordt hij, ja, waarom? En een vriend zegt, je speelde agressief. Dan speel ik beter, zegt Tony. Je gaf de bal niet af, ik kreeg geen bal van jou. Ik moest stoom afblazen. Nu niet meer, zegt Tony, ik moet weg. Kom je naar de kerk? Vraagt zijn vriend. Misschien. Ja, misschien betekent niet dus.
5: All right, dog?
4: Yeah, why?
5: You look like you're playing a little mad tonight.
4: So? You know what that means? I play better.
5: Better means ball hog? Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat.
4: I just need you to blow off a little steam, okay?
5: I hope you're done.
4: I gotta go.
5: Yo. You coming to church, right?
4: Maybe.
5: Maybe means no.
0: Het is zondag. Tijd om naar de kerk te gaan. Het gezin Jordan gaat er naartoe. Daar zegt de voorganger het volgende. Gods goedkeuring kun je niet kopen of manipuleren. Er zijn kerkgangers die zonder de Heer in hun hart komen. Ze denken met mooie kleren en een vrome glimlach indruk te maken op God. God zoekt mensen die Hem met heel hun hart zoeken. Dus het komt hierop neer. We zoeken hem of niet. God kent het verschil en dat moeten wij ook.
6: The favor of God can't be bought, traded or manipulated because people still come to church with their hearts totally distant from the Lord. But they think they could put on their Sunday best and throw a super spiritual smile on their face and impress God. God is looking for people who will seek him with a whole heart. So it all comes down to this. We either seek him or we don't. And God surely knows the difference between the two. And so should we.
0: Het gezin zit aan tafel. Elisabeth vertelt haar dochter dat ze haar morgen naar het clubhuis zal afzetten omdat ze moet gaan werken. Hierop vraagt het meisje als Jennifer mee mag. Tony vraagt aan zijn dochter wie Jennifer is en Danielle vertelt dat het een vriendinnetje is van het touwspringteam. Tony, haar vader, wist niet dat zijn dochter bij het touwspringteam zat. En hierop zegt Elisabeth:
7: Tony, you should go see her practice tomorrow. She's really very good.
8: I'm out of town this week.
7: When were you going to tell me?
8: I just did.
7: Tony, I know you're the company's top salesman, but in order for this family to function, we have to communicate. I thought you'd be here this week.
8: Well, if you want to continue to live in this house, I have to make sales, and that means being flexible.
0: Je moet morgen gaan kijken, ze is echt goed. Ik ben deze week weg, antwoordt Tony. En wanneer ging je dat zeggen? Vraagt Elisabeth. Ik heb het juist gezegd. Tony, antwoordt Elisabeth, ik weet dat je de topverkoper van het bedrijf bent, dat je goed in je werk bent, maar als je wilt dat het hier goed draait, moeten we wel communiceren. Ik dacht dat je thuis was deze week. Als je hier wilt blijven wonen, antwoordt Tony, moet ik verkopen en dus flexibel zijn. Danielle is stil. Ze kijkt verdrietig naar haar bord.

0: We zijn enkele dagen later. Elisabeth is onderweg naar een klant, mevrouw Clara Williams. Ze moet het huis van deze oudere vrouw verkopen. Elisabeth gaat het huis binnen.
1: This is a beautiful house.
2: I think so too. Built in 1905. And I've lived here almost 50 years. Leo added that sun porch on the back all by himself.
1: Oh, this must be Leo.
2: That's Leo. We were married for 14 years before he died. He had just been promoted to captain before that picture was taken. He was so handsome in that uniform. He's fine, ain't he? Yes, we wanted 5 or 6 children, but the Lord only gave us Clive, 'cause he was all I could handle.
0: Wat een prachtig huis, zegt ze. Dat vind ik ook, zegt Miss Clara. Het is in 1905 gebouwd. En ik woon hier al bijna 50 jaar. Leo heeft de veranda zelf gebouwd. En terwijl ze naar foto's kijkt die op de muur hangen, zegt Elisabeth, dit moet Leo zijn. Miss Clara antwoordt, dat is Leo. We waren 14 jaar getrouwd toen hij stierf. Hij was net bevorderd tot kapitein. Oh, hij was zo knap in dat uniform. Een mooie man, hè? We wilden 5 of 6 kinderen, maar de Heer gaf ons alleen Clyde. Meer kon ik niet aan. En Clara geeft een rondtour in haar huis. Ze vertelt aan Elisabeth dat ze verhuist omdat ze de trappen niet meer op kan. Ze gaat bij haar zoon Clyde wonen. Elisabeth vindt de vrouw zeer vriendelijk. Ze bekijkt het huis en noteert alle nodige informatie. 3 slaapkamers, 2 badkamers en ze neemt ook enkele foto's. Wanneer ze terug op de benedenverdieping zijn, ziet Elisabeth een muur vol met kadertjes. Dit is fascinerend, zegt Elisabeth. Verhoorde gebeden, zegt Clara. Mijn herinneringsmuur. Als het niet goed gaat, kijk ik ernaar en weet ik weer dat God alles in de hand heeft. Dat geeft me moed. Elisabeth zucht en fluistert. Dat kan ik ook wel gebruiken.
1: This is fascinating, Miss Clara.
2: Oh, that's my wall of remembrance. And when things aren't going so well, I look back on it. And I'm reminded that God is still in control. It encourages me.
1: I sure could use some of that.
0: Ze spreken af de volgende dag om 10 uur. Om de prijzen van gelijkaardige huizen te bekijken en om zo ook een verkoopprijs te bepalen. Maar Clara heeft gehoord hoe Elisabeth in een zucht had gezegd dat ze die moed en steun van God wel zou kunnen gebruiken. Tony Jordan, de man van Elisabeth, is op zakenreis. Hij brengt medicijnendoosjes, monsters, naar dokters en ziekenhuizen. Wanneer hij zo'n pakket afgeeft, tekent het ziekenhuis of de dokter om te melden dat de monsters afgegeven zijn. Een veiligheidsmaatregel. De volgende dag gaat Elisabeth terug naar de oude vrouw, Clara. Clara stelt enkele vragen aan Elisabeth die ze een beetje vreemd vindt. Ze vraagt naar wat haar man doet, als ze kinderen hebben en als ze naar de kerk gaan. En hierop antwoordt Elisabeth dat ze al 16 jaar getrouwd is met haar man. Ze hebben een dochter, Danielle, die 10 jaar oud is. En soms gaan ze naar de kerk. Wanneer Clara nog persoonlijke vragen stelt, zegt Elisabeth dat ze haar gewoon wil helpen om haar huis te verkopen. Daarom is ze ook hier. Clara gaat koffie halen. En vanuit de keuken vraagt ze naar het gebedsleven van Elisabeth.
2: So if I asked you what your prayer life was like, would you say that it was hot or cold?
1: I don't know that I would say it's hot. I mean, we're like most people. We have full schedules. We work. But I would consider myself a spiritual person. I'm not hot, but I'm not cold either. Just, you know, somewhere in the middle.
0: En als ik je naar je gebedsleven vroeg, zou je dan warm of koud zeggen? Vraagt Clara.
3: Wel, het is niet bepaald warm. Net als de meesten hebben we het druk, maar ik ben wel gelovig.
0: Niet warm of koud, ergens ertussenin. Even later brengt Clara de koffie. Wanneer Elisabeth ervan wil drinken, verschiet ze.
3: Drinkt u graag lauwe koffie?
0: Die van mij is warm, antwoordt Clara.
3: Elisabeth, mensen drinken warme of koude koffie. Niemand lust hem lauw, zelfs de Heer niet.
0: Je hebt een punt, zegt Elisabeth. Maar waarom vraag je zo naar mijn privéleven?
1: Miss Clara, you like your coffee room temperature?
2: No, baby, mine's hot. Elizabeth, people drink their coffee, hot or cold, but nobody likes it lukewarm, not even the Lord.
1: Point taken, Miss Clara. But why do you feel the need to examine my personal life?
2: Because I've been where you are. And you don't have to step on the same landmines that I did.
0: En dan vertelt Clara dat ze ook heeft meegemaakt wat Elisabeth heeft meegemaakt. Trap niet op dezelfde landmijnen als ik, zegt ze.
3: Elisabeth staat versteld. Wat? Hoe?
0: En dan vraagt ze het volgende aan Clara. Op welke landmijnen kan ik dan trappen?
3: Zeg jij het maar, antwoordt Clara. Als je één ding in je leven kon verbeteren, wat zou dat zijn?
0: Eén ding maar, zegt Elisabeth. Dan mijn huwelijk. Ruzie maken kunnen we goed.
3: Dat denk ik niet, zegt Clara.
0: Pardon?
3: Je hebt veel ruzie, maar je vecht niet goed. Elk echtpaar heeft soms problemen. Je denkt vast nooit dat je hebt gewonnen als jullie ruzie hebben gehad, zegt Clara.
1: What landmines do you think I might step on?
2: You tell me. Now, if there was one thing in your life that you can make better, what would it be?
1: Just one? Well, I probably have to say my marriage. If there's one thing we do well, it's fight.
2: No, I don't think you do.
1: I'm sorry?
2: Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. Every couple has some friction every now and then. But I bet that you never feel like you won after you had an argument with your husband.
0: Hoe vaak bid je voor je man? Vraagt ze nog.
3: Bijna nooit, antwoordt Elisabeth.
0: Elisabeth, ik laat je nu mijn lievelingsplek in dit huis zien. Hier vecht ik. Het is een kast.
3: Dit is mijn war room, zegt Clara.
2: Can I ask you how much you pray for your husband?
1: Well, very little.
2: Elisabeth, I think it's time for me to show you my favorite place in this house. Now, this is where I do my fighting.
1: A closet.
2: I call it my war room.
0: Clara legt uit dat ze een gebedsstrategie heeft. Vroeger deed ze wat Elisabeth en haar man nu doen, maar bereikte er niets mee. Ze verdiepte zich in de Heilige Schrift. En God liet me zien, zegt ze, dat moeilijk werk niet mijn taak was. Alleen Hij kan dat. Mijn taak was Hem zoeken, vertrouwen en naar Zijn woord leven.
2: Now I used to do what you and your husband are doing, but it got me nowhere. And then I really started studying what the scriptures say. And God showed me that it wasn't my job to do the heavy lifting. No, that was something that only He could do. It was my job to seek Him, to trust Him, and to stand on His word.
0: Elisabeth is overdonderd. Ze bewondert het, maar vertelt dat ze zelf geen tijd heeft om zoveel te bidden. Hierop antwoordt Clara dat als ze 1 uur per week voor haar vrijmaakt, ze haar zal leren vechten op de juiste manier en met de juiste wapens.
3: Elisabeth bedankt de vrouw. Vertelt dat ze het huis zal verkopen, maar over het andere wil ze nog nadenken.

0: Op een dag is Elisabeth alleen thuis. Plots komt haar dochter thuis, samen met een vriendinnetje. Ze gaan naar haar kamer en praten samen. Elisabeth hoort ze, gaat naar boven om goeiedag te zeggen, maar dan hoort ze haar dochter iets vertellen tegen dat vriendinnetje.
1: I wish I lived at your house. Whenever my parents are together, they just fight.
0: Woonde ik maar bij jou. Mijn ouders die maken alleen maar ruzie. Elisabeth is verschoten van wat haar dochter zei. 's Avonds gaat ze met haar dochter spreken.
2: Danielle. You know we love you, right? That wasn't very convincing.
1: Mom, I think you love me a little bit.
2: A little bit? Danielle, you're my daughter. You're the most important thing in the whole world to me. You gotta believe that.
0: Je weet dat we van je houden, hè? Maar Danielle reageert amper. Dat was niet zo'n overtuigend antwoord, zegt Elisabeth een beetje verbaasd. Ik denk wel dat je een beetje van me houdt. Een beetje? Antwoordt Elisabeth. Je bent mijn dochter. Niets is zo belangrijk als jij. Echt. En dan vraagt Danielle enkele vragen aan haar moeder. Hoe heet mijn team? De Firecrackers. Dat was vorig jaar, antwoordt Danielle. Wat zijn onze kleuren? Welke trucs heb ik net geleerd? En Danielle gaat verder, terwijl de tranen over haar wangen rollen. Wie is mijn nieuwe coach? Welke prijs won ik vorige week? Heb je een prijs gewonnen? Het spijt me zo erg. Het spijt me zo, herhaalt Elisabeth met tranen in haar ogen. Het spijt me zo.
1: What's my team name?
2: The Firecrackers.
1: That was last year. What are our colors? What jump rope trick did I just learn to do? Who's my new coach? What award did I win last week on my team?
2: You won an award last week? Danielle, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry.
0: De volgende dag gaat Elisabeth terug naar Clara, de oude vrouw die haar huis verkoopt. Ze vertelt er het voorval met haar dochter en klaagt wat over haar man.
2: Her heart is just breaking and I was completely unaware. Tony, he's completely unaware. That man is running out of time, Miss Clara. He's off in his own world, being top salesman somewhere, while his daughter is growing more and more callous to him every day. He shows no interest in anybody but himself. And another thing, I don't have proof of this, but if he's not getting it from me, he's got to be getting it from somebody. He makes all these little flirtatious comments to other women that just makes...
0: Haar hart breekt en ik wist het niet. Tony al helemaal niet. Hij heeft bijna geen tijd meer. Hij leeft in zijn eigen wereld, terwijl zijn dochter van hem vervreemdt. Hij denkt alleen aan zichzelf. En ik kan niks bewijzen, maar ik denk dat hij een andere vrouw heeft. Clara onderbreekt haar meteen. Vertel eens, welk deel van ons 1 uur samen zeur je over je man? En hoe lang praten we over wat de Heer kan doen? Het spijt me, zegt Elisabeth. Ik word zo boos als ik eraan denk. Je gedachten over je man zijn bijna allemaal negatief, hè? Vraagt Clara. Hij doet zo vaak of hij mijn vijand is, antwoordt Elisabeth. Je vecht tegen de verkeerde vijand. Je man maakt fouten, zoals jij, maar hij is je vijand niet.
3: Just so I know, How much of the 1 hour we got together today are you going to spend whining about your husband? And how much we going to spend on what the Lord can do about it?
2: I'm sorry, Miss Clara. I just get so wound up the more I think about it.
3: Your thoughts about your husband are almost entirely negative, aren't they?
2: He acts like an enemy to me.
3: See, you're fighting the wrong enemy. Now, your husband certainly has his issues, but he's not your enemy.
0: En Clara vertelt over haar huwelijk.
3: When I fought against my husband, I was fighting against my own marriage and my family. Now, I tried for years to fix Leo, but I couldn't do it.
2: Well, I haven't got anywhere with Tony.
3: Because it's not your job. Who said that it was your responsibility to fix Tony? It's your job to love him, to respect him, and to pray for the man. God knows he needs it. And men don't like it when their women's always trying to fix them.
0: Toen ik tegen mijn man vocht, vocht ik tegen mijn eigen huwelijk en mijn gezin. Jaren probeerde ik Leo te veranderen, maar dat ging niet. Het lukt met Tony ook niet, antwoordt Elisabeth. Wel, dat is je taak ook niet. Wie zegt dat jij Tony moet veranderen? Je moet van hem houden, hem respecteren en voor hem bidden. God weet dat dat nodig is. Mannen willen zeker niet dat hun vrouw hen altijd probeert te veranderen, zegt Clara. Clara zegt dan nog: Elisabeth, je moet God smeken om te doen wat alleen hij kan doen. En dan moet je hem zijn gang laten gaan.
3: Elizabeth, you got to plead with God so that he can do what only he can do. And then you got to get out of the way and let him do it.
0: Clara geeft een schriftje mee. Een verzameling van haar favoriete Bijbelpassages en een strijdplan om voor haar gezin te bidden. En Elisabeth begint eraan. Ze probeert een lijstje te maken waar ze voor wil bidden.

0: Wordt bij het huwelijk, Tony. Het is geen buffet waaruit je kunt kiezen. Je krijgt alles. Je krijgt de volledige persoon. Zegt Mike.
1: Mike, I'm just tired of her, okay? All right, I said it. I'm just tired of her junk.
2: Her junk? Dude, you married her junk and all. It's not like some sort of buffet where you get to pick and choose what you want. You get all of her, bro.
0: Maar Tony wil er niet over spreken. Een tijd later gaat Elisabeth naar het park met Clara. Danielle gaat ook mee. Daarna gaan ze naar het huis van Clara, waar ze nog wat bijpraten. Elisabeth krijgt ook een taak. Even een lijst maken van alle dingen die Tony verkeerd zou gedaan hebben. Na een tijdje heeft Elisabeth 3 volle pagina's volgeschreven. Dan vraagt Clara het volgende. Houdt God na al die fouten nog van Tony? Hierop antwoordt Elisabeth met wat tegenzin, ja. Daarna vraagt de oude vrouw aan Elisabeth als zij nog liefde voelt voor haar man. En daar antwoordt ze op, er is liefde in mijn hart. Begraven onder heel veel frustraties. Dan moet hij genade krijgen, zegt Clara. Als hij genade verdient, zegt Elisabeth. En hierop antwoordt Clara, verdien jij genade? En Clara vertelt verder. Volgens de Bijbel is geen enkel mens rechtschapen. We hebben allemaal gezondigd, dus niemand verdient genade. Maar iedereen wil door God worden vergeven. Elisabeth, het komt hierop neer. Jezus heeft zijn bloed gegeven. Hij is gestorven voor jou, zelfs toen je dat niet verdiende. Hij verrees en biedt vergiffenis en redding aan ieder die zich tot hem keert. Maar in de Bijbel staat ook dat we geen vergiffenis mogen vragen als we de anderen niet vergeven. Dat weet ik ook, zegt Elisabeth, maar het is zo moeilijk. Dat is het ook, zegt Clara.
3: The Bible says that no one is righteous, not even one, for we have all sinned. So, really, none of us deserve grace. But we all still want God's forgiveness. Elizabeth, it comes down to this. Jesus shed his blood on the cross. He died for you, even when you did not deserve it. And he rose from the grave and offers forgiveness and salvation for anyone who turns to him. But the Bible also says, we can't ask him to forgive us while refusing to forgive others.
4: I know, Miss Clara, but that's just so hard to do.
3: Yes, it is. Yes, it is.
0: Clara gaat verder. Er is geen ruimte voor jou en God in je hart. Het is hij of jij. Maak plaats voor hem. Als je wilt winnen, moet je je eerst overgeven. Dan zegt Elisabeth, maar Miss Clara, moet ik hem dan gewoon vergeven en over me heen laten lopen? Hierop antwoordt Clara, God is een goede advocaat. Vertrouw het aan hem toe. Daarna kun je je op de echte vijand richten.
3: There's not room for you and God on the throne of your heart. It's either him or it's you. You need to step down. Now, if you want victory, you're gonna have to first surrender.
4: But Miss Clara, do I just back off and choose to forgive and then just let him walk all over me?
3: God is a good defense attorney. Trust it to him. And then you can turn your focus to the real enemy.
4: The real enemy?
0: De echte vijand? Vraagt Elisabeth. Ja, zegt Clara. Die verborgen wil blijven. Die je wil afleiden en misleiden en je wil scheiden van de Heer en je man. Want zo werkt hij.
3: The one that wants to remain hidden. The one that wants to distract you and deceive you and divide you from the Lord and your husband. You see, that's how it works.
0: De duivel komt stelen, doden en verwoesten. Hij steelt je vreugde. Hij doodt je geloof en hij wil je gezin verwoesten.
3: Satan comes to steal, kill and destroy. And he is stealing your joy. He is killing your faith. And he's trying to destroy your faith.

0: Als ik jou was, zou ik mijn hart weer tot God richten. En je moet vechten door te bidden. En je moet de echte vijand uit je huis trappen met Gods woord. Je moet gaan vechten.
1: If I were you, I would get my heart right with God. And you need to do your fighting in prayer. And you need to kick the real enemy out of your home with the word of God. It's time for you to fight, Elizabeth. It's time for you to fight for your marriage. It's time for you to fight the real enemy. It's time for you to take off the gloves and do it.
0: En Elisabeth wil gaan bidden, wil gaan vechten voor haar man, dochter en haar gezin. In stilte, in het geheim. Ze maakt thuis haar eigen oorlogskamer, haar eigen war room. Een kamer waar ze kan bidden, waar ze haar gebeden op de muur kan hangen.

0: God, bidt Elisabeth. God, ik heb u nodig. Ik heb niet veel gebeden. Ik heb u niet goed gevolgd. Maar ik heb u nu nodig. Ik ben zo boos geweest op Tony en ik ben nog steeds heel boos. Maar ik wil hem niet kwijt. Heer, vergeef me. Vergeef me. Neem het over. Neem het over.
1: God. God, I need you. I know I haven't prayed like I should. I know that I haven't followed you like I should. But I need you right now. Lord, I've been so angry at Tony. And I am still so angry at him. But I don't want to lose my marriage. Lord, forgive me. Forgive me. I'm not his judge, you are.
0: Bidt Elisabeth in haar oorlogskamer. Op een avond ziet Danielle de kast van haar moeder. Die is helemaal leeg. En ze ziet ook de gebeden op de muur. Wanneer ze haar moeder hierover aanspreekt, vertelt ze: ik had dit veel eerder moeten doen, mijn liefste Danielle. Ik leer bidden en vechten en vertrouwen. Door je kast leeg te maken? Vraagt Danielle. Nee. Ja, maar nee. Wel, ik moest hem leeghalen. Maar daarom niet. Het is om te vechten, door te bidden.
2: Daniel?
3: What happened to your closet?

0: I'm doing something I should have done a long time ago. I'm learning how to pray and fight and trust.
1: By cleaning out your closet?
0: No. Well, yes, but no. I mean, it needed to be cleaned out. But that's not why I did it. I did it to fight in prayer.
2: Elisabeth probeert haar dochter uit te leggen dat ze wil bidden. Enkele dagen later ziet ze, verstopt in de kast van haar dochter, een papier tegen de muur geplakt. Een papier met intenties. Lieve God, help mijn ouders. Help me met touw springen. Verkoop Clara's huis aan goede mensen. Leer me Jezus liefhebben. Leer me anderen helpen. Elisabeth heeft tranen in haar ogen. Ook haar dochter begint te bidden. En dit allemaal uit haarzelf, zonder dat Elisabeth het gevraagd heeft. Op een dag komt Tony vroeg thuis. Hij voelt zich precies wat slecht. Elisabeth blijft vriendelijk en liefdevol, ook wanneer ze hoort dat hij juist is ontslagen. Een tijdje later gaat Tony toevallig naar de kast van zijn vrouw. Daar ontdekt hij dat al haar kleren weg zijn. En hij ziet er ook de gebeden tegen de muur hangen. Gebeden die vooral over hem gaan. Tony is onder de indruk. Hij weet niet goed wat denken, wat voelen, wat doen. Wanneer hij gaat rondkijken in de kamer van zijn dochter Danielle, ziet hij ook haar gebeden. En hij verschiet. Hij valt op zijn knieën en begint te wenen.
3: Jesus. I'm not a good man. I'm selfish. I'm prideful. And I'm hurting this family. But this is not who I wanted to be. I don't like the man I've become.
2: Jezus, ik ben geen goed mens. Ik ben egoïstisch. Ik ben trots. En ik schaad dit gezin. Maar zo wilde ik niet zijn. Ik hou niet van de man die ik geworden ben. Maar hoe zet ik dit recht? Wat moet ik doen? Vergeef me alsjeblieft. Vergeef me, Jezus, bidt Tony.
3: But I don't know how to fix it. I don't know what to do. Forgive me, please. Forgive me, Jesus.
2: Diezelfde dag gaat Tony voor de eerste keer naar de training van zijn dochter. In de auto, op de terugweg, vertelt hij aan zijn dochter dat hij onder de indruk is van wat ze allemaal kan. Aangezien Tony zijn werk heeft verloren, moet hij ook zijn auto teruggeven aan het bedrijf waar hij voor werkte. Ze zitten nu in een moeilijke periode. Niet alleen wat hun huwelijk betreft, maar ook financieel. Ze moeten waarschijnlijk dan ook verhuizen. Maar Tony wil even met zijn vrouw praten. Waarom doe je zo tegen me? Toen ik mijn baan verloor, dacht ik dat je woest zou zijn. Dus ik wou me verdedigen. Maar ik kan het niet. Ik haat het om dit te zeggen, maar dat ontslag is verdiend. Ik misleidde hen en ik misleidde jou. Ik had je bijna bedrogen. Ik dacht erover. Ik deed bijna. Maar dat weet je. En toch ben je hier nog. En toen zag ik je kast en hoe je voor me bidt. Waarom doe je dat als ik zo ben geworden? Hierop antwoordt Elisabeth, terwijl de tranen over haar wangen rollen.
0: Because I'm not done with us. I will fight for our marriage. But I've learned that my contentment can't come from you. Tony, I love you. But I am his before I'm yours. And because I love Jesus, I'm staying right here.
2: Ik geef het nog niet op. Ik vecht voor ons huwelijk. Mijn geluk mag niet van jou komen. Ik hou van je, maar ik ben van hem voor jou. En omdat ik van Jezus hou, blijf ik hier. Het gaat ondertussen veel beter tussen Tony en Elisabeth, maar ook tussen Tony en zijn dochter Danielle. Ze spenderen veel tijd samen. Een tijdje later vertelt Tony aan Elisabeth dat de reden dat hij ontslagen is, is omdat hij medicijnendoosjes, monsters, heeft achtergehouden. En hij heeft deze zelf bijgehouden om ze op de zwarte markt te verkopen. Enkele dagen later gaat Tony naar zijn oude werkgever. Hij brengt de monsters die hij heeft achtergehouden terug. Hij komt bij twee verantwoordelijken van het bedrijf. Twee mensen die hij goed kende en die hem regelmatig feliciteerden voor zijn uitstekend werk. Een van hen zegt:
4: You weren't just padding your numbers, you were stealing samples and selling them, is that right? Let me get this straight. We give you a high salary with awards and benefits and trips. And you decide to thank us by taking even more for yourself? Do you realize we could have you prosecuted for this, Tom?
2: Je knoeide niet alleen met cijfers, maar stal monsters en verkocht ze. Voor de duidelijkheid, je kreeg een hoog salaris plus allerlei voordelen en jij bedankt ons door te stelen? We kunnen je vervolgen. Wanneer hij van de tweede verantwoordelijke de vraag krijgt waarom hij dit nu pas brengt, antwoordt Tony dat hij moest bekennen en om vergeving vragen. En hij geeft antwoord op de vele vragen van de verantwoordelijken. Door de monsters door te verkopen, verdiende hij bijna $20,000. Een van de twee bazen, Tom, is heel kritisch. Maar de andere, Coleman, toont meer medeleven. Zoiets doe je niet als je al ontslagen bent, zegt hij. Klopt, zegt Tony. Maar ik heb het goed gemaakt met mijn gezin en met God en nu met jullie nog. Ik accepteer elk besluit. Hierop vraagt Coleman: ook een arrestatie? Wat de gevolgen ook zijn, antwoordt Tony. Coleman vraagt 2 dagen om na te denken voordat hij een besluit zou moeten nemen. Voordat hij besluit om naar de politie te stappen en Tony aan te geven.

0: Het is avond. Plots staat er iemand aan de deur van Tony en Elisabeth. Het is Coleman, een verantwoordelijke van het bedrijf waar Tony werkte. Hij komt vertellen dat hij onder de indruk is dat Tony de waarheid kwam vertellen en de verantwoordelijkheid voor zijn fouten heeft opgenomen. De man zegt ook dat hij gelooft dat Tony oprecht spijt heeft. Tony krijgt zijn werk niet terug, maar hij zal hem ook niet laten vervolgen. Dat zorgt ervoor dat Tony niet naar de gevangenis zal moeten. Maar hij wil ook dat Tony een verklaring tekent en de $20.000 die hij gewonnen heeft door de medicijnen te verkopen, terugbetaalt. Elisabeth en Tony zijn zeer blij en dankbaar. Ze zien dit als een zegen van God over hen. Ze bidden regelmatig samen, gaan zondag naar de kerk en onderhouden hun gebedsleven, samen maar ook apart. Een tijd later kan Elisabeth het huis van Clara verkopen. Elisabeth en Tony gaan ook samen naar het optreden van hun dochter Danielle, die in de touwspringclub zit. Het is een kampioenschap. En ook Tony doet mee aan deze kampioenschap. Ze mogen als laatste optreden en ze maken grote indruk. De scores zijn bekend. Op de derde plaats de Super Skippers. Op de tweede plaats nek aan nek de Comets. De touwspringkampioenen van dit jaar zijn de Speed Angels. Tony, Danielle en hun groepje, de Comets, eindigen als tweede. Het gezin straalt.
1: The judges' scores are in, and in third place this year. Let's hear it for the Super Skippers! And in second place, it was so close. Let's hear it for the Comets!

0: double Dutch citywide champions for this year. Let's hear it for the Speed Angels!
1: Een tijdje later vindt Tony een nieuwe baan. Dicht bij thuis, maar wel veel minder betaald dan zijn vorig werk. Wanneer hij dit voorstelt aan Elisabeth, antwoordt zij: luister, liever een man die Jezus volgt dan een huis vol met spullen.
2: I had an interview today. And I got offered the job on the spot.
3: To do what?
2: To be the new director at the community center. Liz, we know this place so well, you know? I'm telling you, I can do this job.
3: Gosh, you would be closer to home.
2: It's only half the pay, but if we're wise, I know we can make it.
3: Listen to me. I would rather have a man chasing Jesus than a house full of stuff.

0: Laat mensen opstaan die van u houden, u zoeken en u vertrouwen. Laat ze opstaan, Heer. Geef ons een generatie gelovigen die zich niet schamen voor het evangelie. Geef ons een leger gelovigen, Heer, die een hekel hebben aan lauw en bovenal naar uw woord leven. Laat ze opstaan, Heer.
1: Raise up more that will call upon your name. Raise up those that love you and seek you and trust you. Raise them up, Lord, raise them up. Lord, we need a generation of believers who are not ashamed of the gospel. We need an army of believers, Lord, that hate to be lukewarm and will stand on your word above all else. Raise them up, Lord, raise them up. I pray for unity among those that love you. I pray that you open their eyes so that they can see your truth, Lord. I pray for your hand of protection and guidance.
0: Ik bid voor eenheid onder hen die u lief hebben. Ik bid dat u hun ogen opent, opdat zij uw waarheid zien. Ik bid voor uw bescherming en begeleiding. Laat een generatie opstaan die licht in deze wereld brengt, die onder druk niet zwichten, die niet terugdeinzen als anderen vluchten. Laat ze opstaan, Heer, en verkondigen dat de naam Jezus Christus redding brengt. Laat strijders opstaan die op hun knieën vechten, die u met heel hun hart zullen aanbidden. Heer, roep ons op voor de strijd, opdat we u kunnen uitroepen tot koning der koningen en heer der heren. Ik bid hiervoor met heel mijn hart. Laat ze opstaan, Heer.
1: Raise up a generation, Lord, that will take light into this world. That will not compromise when under pressure. That will not cower, Lord, when others fall away. Raise them up, Lord, that they will proclaim that there is salvation in the name of Jesus Christ. Raise up warriors, Lord, who will fight on their knees, who will worship you with their whole hearts, Lord. Lord, call us to battle, that we may proclaim you King of Kings and Lord of Lords. I pray these things with all. Raise them up.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, dit was het filmprogramma van Radio Maria Katowice met de film War Room, een Amerikaanse christelijke dramafilm, uitgekomen in 2015. Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op onze website www.radiomaria.be en bij de pagina van het programma Katowice kan u nog veel informatie terugvinden. Indien u zelf vragen heeft of opmerkingen of voorstellen voor andere films die we samen kunnen bespreken op deze radio, dan mag u altijd een mailtje sturen naar film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag vereist, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al heel wat aspecten van de persoonlijkheid en het karakter van de heilige pater Maximiliaan kunnen doorgronden. En een van die bijzonderheden in dat leven was dat hij vaak geen dag voorbij liet gaan om toch een klein onderricht of iets aan geestelijk voedsel mee te geven aan zijn medebroeders. We bevinden ons in de periode waarin pater Maximiliaan opnieuw overste geworden is van Nepokalanov. Hij is eerst daar dus weggetrokken om in Japan een stad der onbevlekte te stichten, Mugenzai no Sono, om daar ook de ridder te publiceren in het Japans. Na een tijd is hij dan teruggekeerd. We spreken over de periode van 1936 tot 1939. We gaan verder met enkele doeltreffende, kenmerkende gezegden van pater Maximiliaan. Als schepsel is de onbevlekte dicht bij ons. Als moeder van God ervaart zij de Godheid. Vandaar dat de lof aan God door de onbevlekte de volmaaktste en machtigste lofprijzing is. Met alle zekerheid kunnen wij verklaren

is met de wil van God. Als wij de wil van Maria volbrengen, dan doen wij Gods wil. Als wij onze zwakke wil met die van Maria verenigen, dan verkrijgen wij van haar dat zij onze wil zuivert en sterker maakt. Wij moeten dienaren zijn, kinderen en dingen van de onbevlekte. Voor haar moeten wij alles zijn. Ons aan onszelf onttrekken om alleen van haar te zijn. Essentieel is dat wij onze wil in overeenstemming brengen met de hare. Want de wil van Maria is gelijkvormig aan de wil van God. Wanneer wij ons met haar verenigen, dan komen wij er ook toe onze wil met die van God in overeenstemming te brengen. Wij moeten ons niet verontrusten over het gebrek aan transportmiddelen, alleen de wil is nodig. Hoe meer de natuur zich verzet, des te meer verdiensten krijgen wij. Ook met één voet in de hel kan men nog een grote heilige worden, mits zo iemand zich onmiddellijk betert en begint met te vertrouwen op de onbevlekte en haar van ganser harte te beminnen. Tussen de hemel en de hel is er maar één enkel verschil. In de hemel is liefde, in de hel haat. Vanaf het begin steunt Nebukadnezar alleen op de gehoorzaamheid. De reden van het faillissement van een kloosterling zit in het gebrek aan gehoorzaamheid en nederigheid. Het beste apostolaat wordt beoefend door hem die enkel en alleen de wil volbrengt van God. Het wezen van de heiligheid bestaat in onze wil in overeenstemming te brengen met de wil van God. Bij de boodschap heeft God zich niet persoonlijk geopenbaard aan Maria, maar door middel van een engel. Ook wij hebben afgezanten van God en dat zijn onze oversten. Laten wij bidden dat ons worden gegeven bij iedere boodschap te kunnen antwoorden, dat geschiede volgens de wil van God. En nog een andere weergave, waarin Pater Maximiaan spreekt over de kloosterlijke gehoorzaamheid. De kloosterlijke gehoorzaamheid is als een mysterie van geloof. Zoals in de heilige hostie, waar Jezus met ziel en lichaam tegenwoordig is, wij alleen maar brood zien, zo zien wij in de heilige gehoorzaamheid alleen maar de menselijke persoon van de overste. Maar wij geloven dat door hem Jezus Christus beveelt en beschikt, die ons gezegd heeft: wie u hoort, hoort mij. De kloosterlijke gehoorzaamheid moet blij en opgewekt zijn. Het kan gebeuren dat wij niet goed doen wat ons opgedragen is, maar laten wij wel bedenken dat de onbevlekte niet meer verlangt dan wat wij kunnen. Als, niet tegenstaande onze goede wil en inspanning, iets mislukt, dan is dat een teken dat de onbevlekte het zo wil. De onbevlekte is machtig en kan met onze zwakheden de meest opzienbarende dingen doen tot meerdere eer van God. Onze lusteloosheid om te werken en onze opgewondenheid om mislukkingen komen voort uit onze eigen liefde. En dan een vraag. Wat is een kloosterling van Nebukadnezar? Kijk, dat is een man met een opgelapt habit, kapotte schoenen, een bundel tijdschriften onder de arm, die in een allermodernst vliegtuig stapt en daarheen vliegt waar hij mensen kan winnen voor God. Wij kloosterlingen kunnen in barakken wonen, zwerven met verstelde kleren, ons matig voeden, maar onze drukpersen moeten de beste zijn en de meest moderne, want zij dienen om de glorie van God over

vooral bekend te maken. De zuivere zielen in deze wereld zijn dicht bij het hart van God. En, na hun dood, genieten zij bijzondere glorie in de hemel. Als wij willen dat Jezus ons toestaat zijn allerheiligste moeder te dienen en zich met haar zaak te bemoeien, moeten wij met grote zorgvuldigheid onze belofte van zuiverheid bewaren. Het is een schat die wij in een broos vat bewaren. Wij moeten waken en daar heel speciaal voor bidden. Werkt en weet te lijden, te leven en te sterven tot meerdere eer en glorie van God door de onbevlekte. Zoveel mogelijk mensen die nu zijn en nog zullen zijn, redden en heiligen. De rekening klopt. Na de dood wordt afgerekend. Hij die altijd weer een duw nodig heeft om nu dit dan dat goed te doen, is geen heilige. Een heilige moet sterk zijn, vol initiatieven. Hij moet zijn zoals bijvoorbeeld een auto. Een auto wordt bestuurd door een chauffeur, maar loopt op eigen kracht. De volmaaktheid van een auto bestaat in de snelheid en in de gehoorzaamheid aan de chauffeur. Wij zijn de auto's, de onbevlekte is de bestuurster. Het resultaat van ons apostolaat hangt af van het gebed. Wanneer wij over gebed spreken, dan bedoelen wij daar niet mee dat wij urenlang op de knieën moeten zitten bidden, maar dat men inwendige oefeningen doet, schietgebedjes, zodat het werk er niet onder leidt. En als dit een goed resultaat van een opgedragen werk zou verhinderen, dan moet men ook de schietgebedjes achterwege laten. Want het opgedragen werk is de wil van de onbevlekte, terwijl andere tijd besteed kan worden aan het gebed. Wanneer iemand de kleine professie doet, wordt mijn hart vervuld van vreugde. Maar groter is de vreugde wanneer iemand zijn eeuwige geloften doet, want dan wordt definitief met de wereld gebroken om zich toe te wijden aan de onbevlekte. Maar als ik zie dat een plechtige profeste verflauwt in de dienst van God, dan betekent dat voor mij het grootste leed dat mij in mijn leven kan overkomen. Voor de bekering en heiliging van zo iemand zou ik graag mijn leven geven.

En we gaan nog even verder, beste luisteraars, met de steeds kleine passages die komen uit brieven of onderrichtingen die de heilige pater Maximiaan Kolbe heeft geschreven. Steeds met een beetje ruimte voor stilte tussen, zodat u op een rustige wijze deze meditaties kan beluisteren. Onze grootste missie is in het praktische leven tonen hoe de ridder der onbevlekte moet zijn. Het leven van de mens heeft drie etappen: de voorbereiding op het werk, het lijden. Hoe sneller een mens de heiligheid bereikt, des te vlugger arriveert hij bij de derde etappe, het lijden, eigen aan de liefde. God zorgt ook materieel voor de mensen die uit liefde tot hem trouw de armoede nakomen. Onthoud deze woorden: ik bid en hoop vurig dat in geen enkele stad der onbevlekte gerookt wordt, want dit zou het begin zijn van verflauwing en verzwakking van het fundament dat de heilige armoede is. Er is geen gelukkiger wezen dan een kloosterling die de voorschriften naleeft, geen ongelukkiger mens dan een lauwe kloosterling. Het leven is kort, wij moeten de tijd goed gebruiken. Wij moeten gierig zijn met de tijd. Men leeft maar één keer. Het is noodzakelijk dat wij heiligen zijn, niet half, maar helemaal, tot meerdere eer van de onbevlekte en door de onbevlekte tot meerdere eer van God. Alleen het tegenwoordige is in onze handen. Wat is het belangrijk te bedenken dat wij ons vandaag moeten heiligen en niet morgen, omdat wij niet weten of wij morgen wel halen. De afgelopen minuut kan niet meer terugkeren, zelfs niet door een wonder. Zoals wij haar besteed hebben, zo zal zij in eeuwigheid blijven. Als wij haar slecht gebruikt hebben, kan zelfs een wonder het slechte niet uitwissen. Hoe heiliger wij zijn, des te doeltreffender zal ons apostolaat wezen. Dit moet de weerklank zijn van onze volheid. Iedere dag moeten wij beter werken om de wereld voor de onbevlekte te winnen. Onze victorie zal de redding der mensen zijn. Onze bedeltocht bestaat enkel in het bedelen om zielen in naam van de onbevlekte. De tijd zal komen dat ik niet meer bij u ben. Er kunnen vervolgingen komen en oorlogen. De oorlog is dichterbij dan men kan voorzien. Vervolgingen gedurende de oorlog zijn mogelijk. Gij, eeuwige professen, die de geestelijke vaders moet zijn van Jipokalanov, bereid u voor op slechtere tijden. Dit zal zeker toegelaten worden door de onbevlekte voor ons welzijn. Als de oorlog is uitgebroken, zal de communiteit uiteengejaagd worden. Wij moeten dan niet bedroefd zijn, maar ons vastberaden voegen naar de wil van de onbevlekte. Deze gelijkvormigheid met de onbevlekte zij altijd diep doorvoelt, elk moment heel sterk en levendig. Als het zo gebeurt, zal de verstrooiing niet in ons nadeel zijn, maar onze heiligheid zal er groter door worden. Hoe zal het over 20 of 30 jaar zijn? Nu reeds werken onze broeders in het Verre Oosten. Als zij doorgaan, zal de dag komen waarop ze over de hele wereld werken.
De duivel voorziet dit alles en verzet zich daarom met alle kracht. Gisteren heb ik vernomen dat de socialisten samen met de communisten opdracht hebben gekregen Jepokalanov te belasteren en te vernietigen. Maar omdat wij alles in stilte verdragen, geven zij zich over aan razernij en verdubbelen hun lasterpraatjes. Ze staan op het punt nieuwe aanvallen uit te voeren om aan Jepokalanov een einde te maken, maar wij weten uit de Heilige Schrift dat de onbevlekte de kop van de slang zal verpletteren. Altijd zal waar blijven, ipsa conteret caput tuum. Wij moeten ons beijveren om ons zo dicht mogelijk om de onbevlekte te scharen, want wij kunnen haar nooit genoeg beminnen. Als deze duistere figuren in de regering komen en hier gaat gebeuren wat in Frankrijk en in Spanje gebeurt, zal het voor ons beter zijn, want dan zullen wij meer te lijden krijgen, maar daardoor ook de gelegenheid hebben aan God onze trouw te bewijzen. Wij bevinden ons in een positie waarin ons geen schade kan worden toegebracht. Elk uitwendig of inwendig lijden helpt ons op de weg naar de heiligheid. Voor de onbevlekte zijn wij tot alles bereid. Als ze ook ons leven wil hebben, zal dit een gratis kaartje zijn naar de hemel. In ruil voor dit geschenk moeten wij de onbevlekte bidden hen te bekeren, omdat zij onze plaats hier op aarde innemen. Kortom, onze positie is oninneembaar. Er zullen dagen komen waarop ieder van ons geïsoleerd staat. Daarom moeten wij ons zo voorbereiden dat ieder van ons overste over zichzelf kan zijn en zo kan zorgen de geloften te onderhouden. Hoe meer liefde wij in ons hart dragen, des te meer behoefte hebben wij aan lijden. Ik ben bang voor het lijden en de gedachte aan onheil. Maar in de Hof van Olijven was Jezus ook bang en daarom ben ik blij en voel ik mij sterk. Bid als gij lijden moet en roept Maria aan met schietgebedjes. Draagt alles op voor de intenties die de onbevlekte het meest aangenaam zijn. Dit is ook erg praktisch, want het verenigt ons met de onbevlekte zoals het gereedschap in de handen van de kunstenaar, en het stelt ons in staat de genaden te ontvangen die ons verstand verlichten om haar wil te kennen, die onze wil versterken om haar wil te doen. Wij zijn weliswaar haar instrumenten, maar niet zo gedwongen als een penseel in de handen van een schilder, daar wij geleid worden door het verstand en de wil. Als wij ons door haar laten leiden en er wonderen nodig zijn, dan zullen deze geschieden. In deze teksten trilt heel de ziel van Pater Maximiliaan. We moeten het hierbij laten. Zij mogen volstaan om ons duidelijk de geestelijke vooruitgang van Pater Maximiliaan aan te tonen, die hem rijp maakte voor het hoogste bewijs van zijn liefde.

Hoofdstuk 10. Geïnterneerd, vrij en weer gearresteerd. De periode september 1939 tot februari 1941. In juli 1939 was Niepokalanov er de oorzaak van dat de oude Poolse provincie van de minderbroeders conventuelen gesticht in 1230 gesplitst werd. Het provinciaal kapitel van 1939 nam deze beslissing omdat het aantal kloosterlingen te groot werd. Niepokalanov alleen al telde 700 religieuzen, priesterstudenten en aspirantbroeders niet meegerekend. De nieuwe provincie kreeg haar provincialaat in Warschau en werd onder de bescherming gesteld van de onbevlekte maagd Maria. Tot deze provincie behoorden Niepokalanov en de kloosters van het noorden van Polen. In Krakau bleef het provincialaat van de oude provincie van Sint Antonius van Padua en de zalige Jacobus van Strepa. Tot deze provincie behoren de kloosters van het zuiden van Polen. Volgens menselijke berekeningen ging de nieuwe provincie een geweldige tijd tegemoet, daar Niepokalanov er de ziel van was en pater Maximiliaan herkozen werd als overste van dat klooster. Maar de mens wikt en God beschikt. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een voorlopig einde aan de vredige plannen van het kapitel. Toch bleek de stichting van de nieuwe provincie al spoedig erg nuttig te zijn, daar de contacten tussen de hogere oversten en de andere kloosterlingen behouden konden blijven toen de verbindingen tussen Warschau en Krakau verbroken werden en het arme Polen voor de zoveelste maal het slachtoffer werd van bruut geweld. Dit hoofdstuk omvat de laatste 16 maanden van het verblijf van pater Maximiliaan te midden van de zijnen. Het is de trieste geschiedenis van ontvoeringen en andere gebeurtenissen die hij al een hele tijd had voorzien en waarop hij zijn medebroeders en leerlingen met zorg had voorbereid. Op 1 september 1939 barstte de oorlog los tussen Polen en Duitsland. In minder dan 3 weken stond het Duitse leger voor Warschau. Niepokalanov, gelegen aan de grote weg van Poznan naar Warschau, werd omringd door de troepen van het invasieleger en overgeleverd aan hun willekeur. Wat pater Maximiliaan had voorzien, was droeve werkelijkheid geworden. Sterkte en vastberadenheid moesten zijn wapens zijn in deze moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Het uur van de beproevingen had voor Niepokalanov geslagen. De oorlogshandelingen waren zo overrompelend dat nauwelijks 4 dagen na het begin de gouverneur van Warschau op 5 september bevel gaf Niepokalanov dat in de gemeente Sokachev lag te ontruimen. Er was geen tijd te verliezen. Volgens instructies die hij al eerder van pater provinciaal ontvangen had over wat hij te doen had in geval van evacuatie, riep hij de hele communiteit bijeen, deelde haar het bevel mee van de gouverneur en gaf de opdracht Niepokalanov te verlaten en veiliger oorden op te zoeken. Een gedeelte vond onderdak in de nabijgelegen kloosters, anderen bij hun families en kennissen. In enkele uren was de verstrooiing van de mystieke stad, zo vaak voorspeld door pater Maximiliaan, een feit geworden. En hij? Op die droevige namiddag van 5 september 1939, na de vertrekkende broeders gezegend te hebben, nam hij van allen afscheid en zei: "Vaart wel, lieve zonen. Ik zal deze oorlog niet overleven." We zijn geneigd te geloven dat pater Maximiliaan de toekomst kende en misschien zelfs welke dood hem te wachten stond. Het is goed mogelijk dat de onbevlekte hem in Japan het paradijs heeft toegezegd,
nadat zij hem nog eens de rode krans van het martelaarschap heeft laten zien. De confraters van Nipokalanov drongen bij hem aan onder te duiken daar zij wisten dat hij het meest gevaar liep. Bewust dat het om zijn leven ging, wilde hij toch niet handelen volgens eigen inzichten, nog zoals zijn onderdanen dachten dat hij doen moest. Ook nu wilde hij, zoals altijd, de wil doen van de onbevlekte, zoals deze hem zou worden meegedeeld door zijn hogere overste. Goed, zei hij. Ik ga naar de provinciaal. Die moet maar zeggen wat ik te doen heb. Haastig ging hij per auto naar Warschau om de vraag aan pater provinciaal voor te leggen. Uit het gesprek merkten de aanwezige paters dat het voor pater Maximiliaan hetzelfde was, te blijven of te moeten vluchten. Maar pater Felix Wilk, overste van het klooster van Warschau, stelde pater provinciaal voor pater Maximiliaan opdracht te geven in Nipokalanov te blijven, zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen, daar hij meende dat zijn aanwezigheid nodig was voor het welzijn van de stad der onbevlekte. En toen gaf de provinciaal hem opdracht terug te keren. Met gebogen hoofd nam pater Maximiliaan nederig de beslissing aan en keerde diezelfde dag nog naar Nipokalanov terug. Samen met hem bleven nog een 50-tal broeders en 5 paters. Na een bombardement, waardoor verschillende gebouwen ineenstortten, rukten de troepen van de Weermacht tegen 30 september Nipokalanov binnen, verwoesten en vernielden wat in hun handen kwam: meubilair, kleding, keukengerei, maar vooral de kruisen en de beelden van de onbevlekte moesten het ontgelden. Het machinepark bleef gespaard, waarschijnlijk met de bedoeling de machines onbeschadigd naar Duitsland te vervoeren. Nipokalanov, in 12 jaren opgebouwd met zware offers, het geestelijke Lourdes van Polen, had plotseling door de militaire bezetting haar kenmerk van rust en nuttig werk voor het heil van de mensen verloren. Te midden van deze gruwel en vernielingen stond de stichter machteloos. Over zijn lippen kwam geen klacht. Nog een uiting van afschuw of haat aan het adres van de onwetende of kwaadwillige uitvoerders van de onmenselijke bevelen. Met de heilige man Job zei hij: de onbevlekte heeft ons alles gegeven, zij neemt alles terug. Zij weet heel goed hoe de zaken staan. Door zijn bovennatuurlijke visie op de gebeurtenissen kende zijn geest geen verwarring en raakte het spoor niet bijster. Hij had de vrede bereikt van de geprivilegeerde zielen en genoot van de vereniging met God, aan wiens wil hij zich had uitgeleverd. Hij, de meester die eens geleerd had: onze lusteloosheid om te werken en onze opgewondenheid om mislukkingen komen voort uit onze eigen liefde. Hij gaf in deze beproeving, hartverscheurend voor een stichter en vader, een zeldzaam voorbeeld van nederigheid en gelijkvormigheid aan de wil van haar aan wie allen zich onbegrensd hadden toegewijd. Na de 5e september kwamen er voor degenen die in Nipokalanov waren achtergebleven angstige en spannende dagen. Broeder Moldojenik herinnert zich: iedere dag van 8 tot 19 september herinnerde pater Maximiliaan ons in de ochtendmeditatie eraan dat het wel eens de laatste dag van ons leven kon zijn, en op deze manier bereidde hij ons voor op een mogelijke dood. Dagelijks werd de wijde omgeving gebombardeerd als voorbereiding op de slag en de verovering van Warschau. Ook de mystieke stad der onbevlekte kwam aan de beurt. Terwijl de bommen de gebouwen vernielden, vertelde broeder Molodjenik,
bleef pater Maximiliaan altijd kalm, nooit ten prooi aan woede, beheerst en moedig. Na ons aangespoord te hebben onze totale toewijding aan de onbevlekte te hernieuwen, het leven, de dood, de eeuwigheid, bad hij veel en vroeg ons te bidden, want hij wist dat Warschau door de Duitse divisies werd aangevallen en hij hield zo heel erg veel van zijn vaderland. En zo zien we, beste luisteraars van Radio Maria, langzamerhand het einde, de laatste fase van het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe naderen. En ondanks de grote beproeving die Niepokalanov doorging door het begin van de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkelingen die daaruit zouden volgen, had pater Maximiliaan een vrede gevonden. Een vereniging met God zoals dat bij de heiligen is. En we zullen zien op welke heldhaftige wijze hij dat die laatste beproeving de weg naar het martelaarschap, zouden kunnen zeggen zijn kruisweg, zal doorlopen. En dat is voor een volgende keer. Dan gaan we dus verder met u voor te lezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En zullen we dus meer ontdekken over die laatste maanden van het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er ook die volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 346 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 25, de brief aan de Galaten hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 15 tot en met 17. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in het boek Handelingen van de Apostelen is de heilige Paulus nog altijd gevangen. We hebben gelezen hoe er een nieuwe gouverneur is. En dan lezen wij vandaag hoe deze Festus handelt met Paulus. Wij lezen ook de laatste drie hoofdstukken uit de brief aan de Galaten. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 25. Aanklacht tegen Paulus. 3 dagen nadat Festus in zijn provincie was aangekomen, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Daar stelden de hoge priesters en de voornaamste Joden hem van hun aanklacht op de hoogte. Ze vroegen hem bovendien om een gunst, gericht tegen Paulus. Ze verzochten hem Paulus naar Jeruzalem te laten komen en wilden een hinderlaag leggen om hem onderweg te vermoorden. Maar Festus antwoordde dat Paulus nu eenmaal in Caesarea gevangen zat en dat hij zelf zeer binnenkort zou vertrekken. "Laten uw leiders dan maar met mij meegaan," zei hij, "om de man aan te klagen, indien er op hem iets aan te merken is." Paulus voor Festus, beroep op de keizer. Na een verblijf van hoogstens 8 of 10 dagen vertrok hij naar Caesarea. De volgende dag zette hij zich op de rechterstoel en gaf opdracht om Paulus voor te leiden. Meteen gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren om hem heen staan en brachten een groot aantal zware beschuldigingen tegen hem in, die ze niet konden bewijzen. Paulus verweerde zich, nog tegen de Joodse wet, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer heb ik iets misdreven. Maar Festus wilde de Joden een gunst bewijzen en zei tegen Paulus, "Wilt u niet naar Jeruzalem, om daar in deze zaak voor mij terecht te staan? Ik sta hier voor de keizerlijke rechterstoel," antwoordde Paulus, "en daar behoor ik terecht te staan. Ik heb de Joden niets misdaan, zoals ook u heel goed weet. Als ik werkelijk een misdadiger ben en iets gedaan heb waarop de doodstraf staat, dan zal ik niet om gratie vragen. Maar als hun beschuldigingen tegen mij op niets berusten, dan kan niemand mij zomaar aan hen uitleveren. Ik beroep me op de keizer." Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen, "Op de keizer heeft u zich beroepen. Naar de keizer zult u gaan." Festus en Agrippa. Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea om Festus een beleefdheidsbezoek te brengen. Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus de zaak Paulus voor aan de koning. "Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, over wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden met mij hebben gesproken toen ik in Jeruzalem was. Ze vroegen om zijn veroordeling, maar ik heb hun te verstaan gegeven dat Romeinen niet gewoon zijn iemand uit handen te geven voordat de beschuldigde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en de gelegenheid heeft gehad zich tegen de aanklacht te verweren. Ze kwamen toen mee hier naartoe en zonder verder uitstel heb ik me de volgende dag op de rechterstoel gezet en opdracht gegeven de man voor te leiden. Ik had verwacht dat de aanklagers hem zouden beschuldigen van bepaalde misdaden. Maar toen ze om hem heen stonden, hadden ze alleen een verschil van mening met hem over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, een dode van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik geen raad weet met het onderzoek naar dit soort kwesties, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem zou willen gaan, om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus ging in beroep, zodat hij hangende de beslissing van zijn majesteit in hechtenis zou blijven. Daarom heb ik opdracht gegeven hem gevangen te houden, totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Ik zou zelf die man ook wel eens willen horen," zei Agrippa tegen Festus. "Morgen," zei hij, "dan zul je hem horen."
Paulus verdedigt zich voor Agrippa en Bernice. Dus verschenen de volgende dag Agrippa en Bernice in vol ornaat en ze gingen de gehoorzaal binnen, vergezeld door tribunen en de voornaamsten van de stad. Op bevel van Festus werd Paulus voorgeleid. Toen zei Festus: Koning Agrippa, en u allen die hier aanwezig bent, dit is nu de man om wie alle Joden bij mij zijn gekomen, zowel in Jeruzalem als hier. Ze schreeuwden dat hij niet langer in leven mocht blijven. Maar ik heb begrepen dat hij niets heeft gedaan waarop de doodstraf staat. En toen hij zelf in beroep ging, heb ik besloten hem naar zijn majesteit te zenden. Maar wat precies ik onze Heer nu moet schrijven, weet ik niet. En daarom heb ik hem voor u laten brengen, en in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van het verhoor te weten wat ik schrijven moet. Want het heeft, dunkt me, geen zin een gevangene te sturen zonder ook de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht te vermelden. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer van alles is. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat door zijn vader is bepaald. Zo waren ook wij slaven, zolang we onmondig waren, onderworpen aan de machten van de kosmos. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet stonden vrij te kopen, opdat wij de rang van zonen zouden krijgen. En dit is het bewijs dat u zonen bent. God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader. U bent dus geen slaaf meer, maar zoon. En als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God. Vroeger echter, toen u God niet kende, hebt u goden gediend die geen echte goden zijn. Nu echter, nu u God hebt leren kennen, of liever, door God bent gekend, hoe kunt u zich nu weer keren tot die zwakke en armzalige machten? Wilt u nogmaals hun slaven worden? U houdt zich aan bepaalde dagen en maanden, tijden en jaren. Ik ben bang dat ik me tevergeefs voor u heb afgetopt. Paulus band met de Galaten. Word zoals ik, want ik ben aan u gelijk geworden. Broeders en zusters, ik smeek u erom. U hebt mij in niets tekort gedaan. U weet toch, lichamelijke ziekte was de aanleiding dat ik u indertijd het evangelie verkondigd heb. En hoewel mijn toestand een beproeving voor u was, hebt u geen spoor van minachting of afkeer getoond. Integendeel, u hebt me opgenomen als een bode van God, als Christus Jezus zelf. U prees uzelf gelukkig. Wat is daarvan overgebleven? Want het is een feit. Als het mogelijk was geweest, had u uw ogen uitgerukt om ze mij te geven. En nu zou ik uw vijand geworden zijn, omdat ik u de waarheid zei. Zij ijveren voor u, maar niet met goede bedoelingen. Zij willen u van mij vervreemden, omdat u ijvert voor hen. Het is mooi als men altijd ijvert voor een goede zaak, maar dan ook altijd, en niet alleen als ik bij u ben. Mijn kinderen, ik moet opnieuw weeën doorstaan vanwege u,
totdat u de gestalte van Christus hebt aangenomen. Graag zou ik op dit ogenblik bij u zijn en een andere toon tegen u aanslaan, want ik ben ten einde raad met u. Hagar en Sara, zeg me, u die zo graag onder de wet wilt staan, luistert u wel naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen kreeg, één van de slavin en één van de vrije vrouw. Maar de zoon van de slavin werd geboren uit de kracht van de natuur, die van de vrije vrouw uit de kracht van de belofte. Deze dingen zijn allegorisch bedoeld, want de twee vrouwen zijn twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinai, brengt slaven voort, en dat is Hagar. De Sinai is namelijk een berg in Arabië. Zij beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem, dat immers met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het Jeruzalem van boven is vrij, en dat is onze moeder. Want er staat geschreven: verheug u, onvruchtbare, die niet baart, jubel en juich, u die geen weeën kent. Want de kinderen van de eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die de man heeft. Welnu, broeders en zusters, u bent, evenals Isaak, kinderen van de belofte. Maar zoals indertijd het kind van de natuur het kind van de geest vervolgde, zo gaat het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Verjaag de slavin en haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met de zoon van de vrije vrouw. Dus broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw. Hoofdstuk 5. Vrijheid in Christus. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nogmaals verzeker ik ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Als u door de wet gerechtvaardigd wilt worden, hebt u met Christus gebroken, dan hebt u de genade verbeurd. Want wij verwachten door de geest de verhoopte gerechtigheid van het geloof. Want in Christus Jezus is niet de besnijdenis of de onbesnedenheid van belang, maar het geloof dat werkzaam is door de liefde. U was zo goed op weg,

Waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is het immers afgelopen met de ergernis van het kruis. Zij moesten zich meteen maar laten ontmannen, die opruiers. Algemene vermaning. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven. Maar dien elkaar door de liefde, want de hele wet is vervat in dit ene woord. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen. Ik bedoel dit, neef volgens de geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte. Want de zondige natuur begeert tegen de geest in, en de geest tegen de zondige natuur in. Want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat u juist niet doet wat u zou willen doen. Maar als u zich door de geest laat leiden, staat u niet onder de wet. De uitingen van een zondig leven zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke dingen meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten. Als wij leven door de geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de geest. We moeten niet verwaand zijn en elkaar niet voortdurend uitdagen en benijden. Hoofdstuk 6. Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet u, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid overeind helpen. Let erop dat u niet ook zelf in verleiding komt. Help elkaars lasten te dragen. Op die manier zult u de wet van Christus vervullen. Want wie meent iets te betekenen, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken. Dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en er zijn naaste niet mee lastig vallen. Want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen. Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maak u niets wijs. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Laten we onophoudelijk goed doen, want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen, maar vooral voor onze geloofsgenoten. Zie met wat voor grote letters ik u nu eigenhandig heb geschreven, de lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen, om niet vervolgd te worden van

wege het kruis van Christus. Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden, om daarop trots te kunnen zijn. Wat mij betreft, ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Spreuken hoofdstuk 29, versen 15 tot en met 17. De roede en de terechtwijzing brengen wijsheid bij, maar een losbandige jongen brengt schande over zijn moeder. Als de zondaars aan de macht zijn, wordt de opstandigheid machtig, maar de rechtvaardigen zullen de val van de zondaars tegemoet zien. Wijs je zoon terecht, en hij zal je ziel rust en vreugde brengen.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 346. En wij hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 25, de brief aan de Galaten hoofdstukken 4 tot en met 6, en Spreuken hoofdstuk 29, versen 15 tot en met 17. Voor vandaag rest ons nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. De onvruchtbare baart vele malen, de kinderrijke verwelkt. Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 2, vers 5. Wat anders wordt er nu met deze zogenaamd onvruchtbare vrouw bedoeld dan de stad Jeruzalem, waarvan Paulus zegt: het Jeruzalem van omhoog is vrij, en dat is onze moeder. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 26. Daarom ook past hij even verder de profetie van Jesaja op deze stad toe en zegt: er staat geschreven: verheug u, onvruchtbare, gij die niet baart, breek los in gejuich, gij die geen weeën kent. Want de kinderen van de eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die de man heeft. Volgens Jesaja hoofdstuk 54 vers 1. Maar hoe moet men verstaan dat de stad Jeruzalem, die heilige gemeenschap van gelukzalige engelen, onvruchtbaar is? Uit de altijd durende vreugde die voortkomt uit het eeuwige vredesvisioen. Want dat betekent haar naam. Blijkt toch dat zij vruchtbaar is. Maar als zij de moeder is van de uitverkoren mensen, dan was zij eerst inderdaad onvruchtbaar, aangezien het mensengeslacht in Adam te gronde was gegaan. Zij kon immers als het ware geen kinderen krijgen, omdat zij, ten gevolge van de ingevingen van de gevallen geest, Adam als haar man verloren had, door wiens toedoen haar schoot vrucht had moeten dragen. We hebben de krachtige bijstand van de nederige engelen zo lang nodig, totdat alle mensen die bestemd zijn voor het eeuwig leven, verzameld zijn. Dit is tot aan het einde van de wereld. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze leesdag. Morgen dan zijn wij dag 347 en is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 26, de brief aan de Efeziërs hoofdstukken 1 tot en met 3 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 18 tot en met 21. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie, Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Exodus, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 37. De verblijfplaats moet u maken van 10 banen, getwijnd linnen, en paarse, karmijnrode en scharlaken wol. Daarop moet een vakman kerubs borduren. De lengte van 1 baan moet 28 el bedragen, de breedte 4 el. Alle banen moeten dezelfde afmetingen hebben en ze moeten 5 aan 5 worden samengevoegd. Maak vervolgens 50 paarse lussen aan de rand van de buitenste baan van beide stukken, zodat de lussen precies tegenover elkaar zitten. Maak ook 50 gouden haken en bevestig de banen met deze haken aan elkaar, zodat de verblijfplaats 1 geheel wordt. Vervaardig voor de tent over de verblijfplaats banen van geitenhaar. 11 van zulke banen moet u maken. De lengte van een baan moet 30 el bedragen, de breedte 4 el. Alle banen moeten dezelfde afmetingen hebben. Hecht 5 banen aan elkaar, de overige 6 eveneens. De 6e baan moet u over de voorkant van de tent omslaan. Maak 50 lussen aan de rand van de buitenste baan van de beide stukken. Maak ook 50 koperen haken. Doe ze in de lussen en voeg zo de beide tentdelen samen tot 1 geheel. Laat het resterende deel van de gordijnbanen voor de helft aan de achterkant van de verblijfplaats afhangen. De L die aan de lange kanten van de gordijnenbanen overschiet, moet aan beide kanten van de verblijfplaats afhangen om die af te dekken. Maak voor de tent ook nog een dak van gelooide ramsvellen en daaroverheen nog een dak van fijn leer. Maak voor de verblijfplaats rechtopstaande schotten van acaciahout. Ieder schot moet 10 el lang zijn en 1,5 el breed. Aan ieder schot van de verblijfplaats moeten ter verbinding 2 pinnen zitten. Doe dat met alle schotten van de verblijfplaats, voor de zuidkant van de verblijfplaats 20 schotten en onder die 20 schotten 40 zilveren voetstukken, 2 voor elk schot, waar de beide pinnen in passen. Voor de andere kant van de verblijfplaats, dus de noordzijde, ook 20 schotten, met bijbehorende zilveren voetstukken, 2 voor elk schot. Voor de achterkant van de verblijfplaats, de westzijde, 6 schotten. Maak ook 2 schotten voor de hoeken aan de achterkant van de verblijfplaats. Deze moeten uit 2 haaks op elkaar staande geplaatste delen bestaan. Zij lopen van beneden tot bij de eerste ring. Ze zijn bestemd voor de beide hoeken. Er moeten dus 8 schotten zijn en 16 bijbehorende zilveren voetstukken. 2 voor elk schot. Maak ook verbindingsbalken van acaciahout. 5 voor de schotten aan de beide zijkanten van de verblijfplaats. En 5 voor de achterkant, de westzijde van de verblijfplaats. De middelste balk moet van de ene naar de andere kant midden over de schotten lopen. Bedek de schotten met goud. Maak voor de balken gouden ringen. En bedek ook de balken met goud. Maak de verblijfplaats volgens het model dat u op de berg is getoond. Vervaardig ook een voorhangsel van paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Daarop moet een vakman kerubs borduren. Maak het met gouden haken vast aan 4 kolommen van acaciahout, die met goud overtrokken zijn en rusten op zilveren voetstukken. Maak het voorhangsel vast met de haken en plaats dat achter de ark met de verbondsakte. Het voorhangsel vormt de afscheiding tussen het heilige en het allerheiligste. zet het verzoendeksel op de ark met de verbondsakte in het Allerheiligste. Plaats de tafel voor het voorhangsel en de luchter tegenover de tafel. De luchter aan de zuidzijde van de verblijfplaats, de tafel aan de noordzijde. Laat voor de ingang van de tent een tapijt maken van paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen, rijk geborduurd. Maak voor dit tapijt 5 kolommen van acaciahout. Bedek die met goud en met gouden haken eraan en giet hiervoor 5 bronzen voetstukken.

Exodus. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 21. Het altaar moet u maken van acaciahout. Het moet 5 el lang en 5 el breed zijn, dus vierkant en 3 el hoog. Op de vier hoeken moet u hoorns aanbrengen, die er één geheel mee vormen. U moet het bekleden met brons. Maak er bakken voor de as bij, scheppen, schalen, vorken en wierookschalen. Al deze benodigdheden moeten van brons zijn. Breng om het altaar als afrastering een bronzen hek aan en op de vier hoeken van dit hek vier bronzen ringen. Plaats dit hek om de benedenrand van het altaar, zodat het tot halverwege het altaar komt. Maak voor het altaar ook draagstokken van acaciahout en bedek die met brons. Om het altaar op te tillen, steekt men de stokken in de ringen aan weerszijden van het altaar. Maak het altaar van planken en laat het van binnen hol. Maak alles volgens het model dat u op de berg is getoond. Dan moet u voor de verblijfplaats nog een voorhof maken. De kleden voor de eerste zijde van de voorhof, de zuidkant, moeten van getwijnd linnen zijn en 100 el lang. De 20 bijhorende palen en voetstukken moeten van brons zijn. De haken aan de palen en de stangen van zilver. Ook voor de noordkant zijn kleden nodig, over een lengte van 100 el, 20 palen en voetstukken van brons en haken en stangen van zilver. Voor de korte zijde van de voorhof, de westkant, zijn kleden nodig over een lengte van 50 el en 10 palen en voetstukken. Ook de korte zijde van de voorhof aan de oostkant is 50 el lang. Daar moeten aan de ene kant kleden komen over een lengte van 15 el met 3 bijhorende palen en voetstukken. Ook aan de andere kant moeten kleden komen over een lengte van 15 el met 3 bijhorende palen en voetstukken. Aan de ingang van de voorhof komt een 20 el metend voorhangsel van paarse, karmijnrode en scharlakenwol en getwijnd linnen, rijk geborduurd, en 4 palen en voetstukken. Aan alle palen van de voorhof moeten zilveren stangen en haken zitten. De voetstukken moeten van brons zijn. De voorhof moet 100 el lang zijn, 50 el breed en 5 el hoog. De kleden moeten van getwijnd linnen zijn, de voetstukken van brons. De benodigdheden voor de verblijfplaats, welke bestemming ze ook hebben, ook de tentpinnen en de tentpinnen van de voorhof, moeten van brons zijn. Geef de Israëlieten opdracht om zuivere olie uit gestoten olijven te brengen voor de verlichting, zodat er altijd een lamp kan branden. Aaron en zijn zonen moeten deze van de avond tot de ochtend brandend houden voor de Heer, in de tent van samenkomst, buiten het voorhangsel waarachter de verbondsakte ligt. Dit is een altijd durend voorschrift voor de Israëlieten, voor alle generaties.

Exodus, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 43. Van de Israëlieten moet u uw broer Aaron en zijn zonen bij u ontbieden. Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar moeten mij als priester dienen. Laat voor uw broer Aaron heilige gewaden maken die hem waardigheid en aanzien verlenen. Geef bekwame vaklieden aan wie ik kundigheid geschonken heb de opdracht om de gewaden voor Aaron te maken. Dan kan hij gewijd worden en mij als priester dienen. De volgende gewaden moeten zij maken: een orakeltas, een efod, een mantel, een bewerkte tuniek, een hoofddeksel en een gordel. Zij moeten voor uw broer Aaron en zijn zonen heilige gewaden maken, want zij moeten mij als priester dienen. Zij moeten goud gebruiken, paarse, karmijnrode en scharlakenwol en linnen. De efod moet door een kunstenaar gemaakt worden van goud, paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Aan de beide uiteinden moeten schouderbanden zitten om hem vast te maken. Van dezelfde stoffen moet ook de gordel gemaakt worden, die er één geheel mee vormt. Graveer dan op twee kornalijnstenen de namen van de zonen van Israël. 6 namen op de ene steen en 6 op de andere, naar de volgorde van hun geboorte. U moet de namen van de zonen van Israël in de twee stenen graveren, zoals men zegels snijdt, en de stenen vervolgens in gouden zettingen vatten. Bevestig dan de beide stenen aan de schouderbanden van de efod. Zij herinneren de Heer aan de Israëlieten, omdat Aaron hun namen voor de Heer op zijn schouderbanden draagt. De zettingen moeten van goud zijn. Maak ook 2 kettinkjes van zuiver goud, in de vorm van gevlochten snoeren, en bevestig die aan de zettingen. Laat een kunstenaar een orakeltas vervaardigen, evenals de efod, moet deze gemaakt worden van goud, van paars, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Ze moet vierkant zijn, een span lang en een span breed, en uit 2 stukken bestaan. Bezet ze met 4 rijen edelstenen. Een robijn, een topaas en een smaragd vormen de eerste rij. Een karbonkel, een saffier en een jaspis de tweede. Een hyacint, een agaat en een amethyst, de derde. Een chrysoliet, een kornalijn en een onyx, de vierde rij. Zij moeten in gouden zettingen gevat zijn. Er moeten 12 stenen zijn, zoals er 12 namen zijn van de zonen van Israël. Op iedere steen moet de naam van 1 van de 12 stammen gegraveerd worden, zoals men zegels snijdt. Maak voor de orakeltas kettinkjes van zuiver goud in de vorm van gevlochten snoeren en ook 2 gouden ringen die je moet bevestigen aan de beide uiteinden van de orakeltas. Maak de 2 gouden snoeren vast aan deze ringen. Het andere uiteinde van de snoeren moet vastgemaakt worden aan de 2 zettingen en van voren aan de schouderbanden van de efod. Maak dan nog 2 gouden ringen en bevestig deze aan de uiteinden van de orakeltas aan de binnenkant, tegen de efod aan. 2 andere gouden ringen moeten onderaan de voorkant van de beide schouderbanden van de efod bevestigd worden, vlakbij de band boven de gordel. Haal dan een paars koord door de ringen van de orakeltas en die van de efod en bind de orakeltas zo aan de gordel van de efod dat deze er vast tegenaan zit. Wanneer Aaron het heiligdom binnengaat, moet hij op de orakeltas de namen van Israëls zonen dragen om de Heer voortdurend aan hen te herinneren. Doe in de orakeltas de Urim en de Tumim, zodat Aaron ze op zijn hart draagt in de tegenwoordigheid van de Heer. In de tegenwoordigheid van de Heer moet Aaron het orakel van Israël altijd op zijn hart dragen. De efodmantel moet geheel gemaakt zijn van paarse wol. In het midden moet een opening zijn om het hoofd door te steken,
met een geweven rand als bij een wapenrok om inscheuren te voorkomen. Aan de hele zoom moeten granaatappels bevestigd worden van paarse, karmijnrode en scharlakenwol. En tussen die granaatappels gouden klokjes, om en om. Aaron moet deze mantel dragen als hij dienst doet, zodat men hem hoort wanneer hij het heiligdom binnenkomt om voor de Heer te verschijnen, en hem ook weer naar buiten hoort gaan, dan zal hij niet sterven. Maak ook een bloem van zuiver goud en graveer daarin als in een zegel de woorden: gewijd aan de Heer. Maak haar met een paars koord vast op de voorzijde van het hoofddeksel. Doordat Aaron haar op zijn voorhoofd draagt, zal hij de ongerechtigheden wegnemen die aan de gewijde gaven van de Israëlieten zouden kunnen kleven. Hij moet de bloem steeds op zijn voorhoofd dragen, dan zullen ze door de Heer aanvaard worden. Weef een tuniek en een hoofddeksel, beide van linnen, en maak een rijk geborduurde gordel. Laat voor de zonen van Aaron tunieken, gordels en hoofddeksels maken die hun aanzien en roem schenken. Hiermee moet u uw broer Aaron en zijn zonen bekleden. U moet hen zalven, hun macht verlenen en hen wijden om mij als priester te dienen. Maak voor hen ook lendenschorten van linnen om hun naaktheid te bedekken. Zij moeten reiken van de heupen tot de dijen. Aaron en zijn zonen moeten ze dragen als ze de tent van samenkomst binnengaan of het altaar naderen om in het heiligdom dienst te doen. Dan laden ze geen schuld op zich en zullen ze niet sterven. Dit is een blijvend voorschrift voor hem en zijn nakomelingen.

Exodus, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 46. Om hen tot priester te wijden, moet u het volgende met hen doen. Neem een jonge stier en twee gave rammen, ongezuurd brood met olie aangemaakte koeken en ronde koeken met olie bestreken. Alles ongezuurd en gebakken van tarwebloem. Neem die mee in een mand, evenals de stier en de beide rammen. Laat dan Aaron met zijn zonen naar de ingang van de tent van samenkomst komen en reinig hen met water. Bekleed Aaron met de gewaden, met de tuniek, de efodmantel, de efod en de orakeltas. Doe hem de gordel van de efod om. Zet hem het hoofddeksel op en bevestig daarop de gewijde bloem. Vervolgens giet u over zijn hoofd zalfolie uit, om hem te zalven. Dan ontbiedt u zijn zonen en bekleedt u hen met de tunieken. Doe daarna Aaron en zijn zonen de gordel om en zet hun het hoofddeksel op. Zo zullen zij rechtens voor altijd het priesterschap bezitten dat u hun verleend hebt. Laat vervolgens de stier voor de tent van samenkomst brengen en laat Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van het dier leggen. Slacht dan de stier voor de Heer bij de ingang van de tent van samenkomst. Met uw vingers doet u wat bloed aan de horens van het altaar. De rest van het bloed giet u aan de voet van het altaar uit. U laat het vet dat de ingewanden bedekt, de leverkwab en de nieren met het vet eraan, op het altaar in rook opgaan. Maar verbrand het vlees van de stier, de huid en de ingewanden, buiten het kamp. Het is immers een zondeoffer. Neem daarna een van de rammen en laat Aaron en zijn zonen hun handen op de kop van het dier leggen. Slacht de ram, vang het bloed op en sprenkel dat over het altaar. Snijd de ram in stukken. Was de ingewanden en de poten en leg deze bij de andere stukken en de kop. Laat dan heel de ram op het altaar in rook opgaan. Het is een brandoffer voor de Heer, een geurige gave die hem behaagt. Neem dan de tweede ram en laat Aaron en zijn zonen weer hun handen op de kop van het dier leggen. Slacht de ram en doe wat bloed op de rechteroorlel van Aaron, de rechteroorlel van zijn zonen, op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Sprenkel de rest van het bloed over het altaar. Neem dan bloed van het altaar en zalfolie en besprenkel daarmee Aaron en ook zijn zonen en hun gewaden. Zo zullen zij gewijd zijn. Neem vervolgens het vet van de ram, de wijdingsram, de staartkwab en het vet dat de ingewanden bedekt, de leverkwabben, de nieren met het vet eraan en de rechterschenkel. Neem uit de mand met ongezuurd brood, die voor de Heer staat, ook nog een plat brood, een met olie aangemaakte koek en een ronde koek. Geef dit alles aan Aaron en zijn zonen, om het staande voor de Heer als gewijd aandeel af te zonderen. Neem het dan weer uit hun handen en laat het op het altaar in rook opgaan. Het is een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Daarna neemt u, staande voor de Heer, het borststuk van de ram voor de wijding van Aaron, als gewijd aandeel, apart voor uzelf. Dit is uw deel van het offer. Verklaar het borststuk van de ram en de schenkel heilig, want ze zijn deel van de ram, van de wijding van Aaron en zijn zonen. Dit is het deel dat de Israëlieten aan Aaron en zijn zonen moeten afstaan. Het is het gewijde aandeel van de slachtoffers van de Israëlieten dat voor de Heer is afgezonderd. De heilige gewaden van Aaron zullen overgaan op zijn zonen. Daarmee bekleed zullen zij gezalfd worden en de priesterlijke macht ontvangen. De zoon die hem opvolgt
en de tent van samenkomst binnentreedt om dienst te doen in het heiligdom, moet ze 7 dagen dragen. Kook ten slotte het vlees van de wijdingsram op een heilige plaats. Aaron en zijn zonen nuttigen dat vlees en het brood uit de mand bij de ingang van de tent van samenkomst. Alleen zij, aan wie de rite van de verzoening is voltrokken, toen zij macht ontvingen en gezalfd werden, mogen het eten. Onbevoegden mogen er niet van eten, omdat het gewijd is. Is er de volgende ochtend van het wijdingsvlees of van het brood nog iets over, dan moet dat verbrand worden. Men mag er niet meer van eten, omdat het gewijd is. Zo moet u Aaron en zijn zonen alles doen wat ik u heb opgedragen. De priesterwijding moet 7 dagen duren. Iedere dag moet u een stier offeren om verzoening te bewerken. Het altaar moet u reinigen door een verzoeningsrite te voltrekken. En u moet het wijden door zalving. Deze verzoeningsplechtigheid en de wijding moet u 7 dagen herhalen. Zo wordt het altaar hoogheilig. Alles wat ermee in aanraking komt, is gewijd. De volgende offers moet men op het altaar opdragen, elke dag. 2 eenjarige lammeren, het een 's ochtends, het ander tegen de avond. Bij het eerste lam hoorde 1/10 isaronbloem, aangemaakt met 1/4 hin gestoten olie en 1 plengoffer van 1/4 hin wijn. Het tweede lam moet men offeren tegen de avond, met hetzelfde meel en plengoffer, als 's ochtends. Het is een geurige gave die de Heer behaagt. Het dagelijkse brandoffer voor de Heer, dat door alle generaties heen wordt opgedragen aan de ingang van de tent van samenkomst, waar ik naar u toe kom en met u spreek. Dan kom ik naar de Israëlieten. Die plaats is heilig door mijn heerlijkheid. Ik heilig de tent van samenkomst en het altaar, en Aaron en zijn zonen, heilig ik om mijn priesters te zijn. Ik zal onder de Israëlieten wonen en hun God zijn. Dan zullen zij weten dat ik de Heer ben, de God die hen uit Egypte heeft geleid om onder hen te wonen. Ik, de Heer, hun God.

Exodus, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 38. Maak ook een altaar van acaciahout voor het branden van wierook. 1 el lang, 1 el breed, vierkant dus, en 2 el hoog. De horens moeten er één geheel mee vormen. U moet het bedekken met zuiver goud. De bovenkant, de zijvlakken en de horens, en er een gouden lijst omheen maken. Bevestig aan beide zijden, onder de lijst, 2 gouden ringen voor de draagstokken, waarmee men het altaar optilt. De draagstokken moet men maken van acaciahout en bedekken met goud. Het altaar moet staan tegen het voorhangsel, waarachter de ark met de verbondsakte zich bevindt, voor het verzoendeksel, waar ik naar u toe kom. Aaron moet er geurige wierook op branden, iedere ochtend, als hij de lampen in orde brengt, en tegen de avond, als hij de lampen aansteekt. Dit is het dagelijkse reukoffer voor de Heer. Men mag op dit altaar geen profaan reukwerk offeren, en evenmin brand- en of meeloffers. Ook plengoffers mag men er niet over uitgieten. Aan de horens moet Aaron eenmaal per jaar de verzoeningsrieten voltrekken. Hij moet eenmaal per jaar de verzoening voltrekken, door alle generaties heen, met het bloed van het zondeoffer. Hoogheilig is het voor de Heer. De Heer sprak tot Mozes. Als u de Israëlieten registreert en hun aantal opneemt, moet ieder van hen bij de registratie aan de Heer een losgeld betalen voor zijn leven. Dan zal de registratie hun niet noodlottig worden. Ieder die geregistreerd wordt, moet een halve sikkel betalen, in heilige munt, 20 geras de sikkel. Alle mannen van 20 jaar en ouder moeten zich laten inschrijven en de bijdrage voor de Heer betalen. Om zijn leven los te kopen, betaalt een rijke niet meer en een arme niet minder dan een halve sikkel. Het losgeld dat u van de Israëlieten ontvangt, komt ten goede aan de tent van samenkomst. Deze losprijs voor hun leven zal bij de Heer de herinnering aan de Israëlieten in stand houden. Toen sprak de Heer tot Mozes: maak ook een bronzen bekken op een bronzen onderstel, bestemd voor de wassingen. Plaats het tussen de tent van samenkomst en het altaar en doe er water in. Aaron en zijn zonen moeten er hun handen en voeten in wassen, voor zij de tent van samenkomst binnengaan. Dan zullen zij niet sterven. Ook als ze dienst komen doen bij het altaar of offers aan de Heer gaan opdragen, moeten zij hun handen en voeten wassen. Dan zullen zij niet sterven. Dit is een altijd durende bepaling voor hem en zijn nakomelingen, door alle generaties heen. Toen sprak de Heer tot Mozes: neem de fijnste geurige kruiden, 500 sikkel mirre en een half zoveel, dus 250 sikkel kaneel, 250 sikkel kalmoes, 500 sikkel laurier volgens heilig gewicht en 1 hin olijfolie. Bereid daarmee heilige zalfolie, een geurig mengsel, zoals ook een reukwerker dat maakt. Het zal heilige zalfolie zijn. Zalf daarmee de tent van samenkomst, de ark met de verbondsakte, de tafel met toebehoren, de luchter met toebehoren, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met toebehoren en het wasbekken met het onderstel. Zo wijdt u dit alles en het wordt hoogheilig. En alles wat ermee in aanraking komt, wordt ook heilig. Ook Aaron en zijn zonen moet u door zalving wijden, dan kunnen ze mij als priester dienen. Zeg tegen de Israëlieten: deze gewijde zalfolie zal voor mij zijn, door alle generaties heen. Het mag niet over een mensenlichaam uitgegoten worden. En volgens dit recept mag geen olie bereid worden voor andere doeleinden. Het is gewijd, en als zodanig moet het behandeld worden. Iemand die deze olie namaakt of aan een onbevoegde geeft,
zal uit zijn volk worden verwijderd. Toen sprak de Heer tot Mozes: neem geurige kruiden, storaxbalsem, onyx, galbanum en andere kruiden en zuivere wierook, alles in gelijke hoeveelheid. Bereid daarvan, zoals een reukwerker dat doet, een reukwerk vermengd met zout, zuiver en gewijd. Wrijf een gedeelte ervan fijn en leg het voor de verbondsakte in de tent van samenkomst, waar ik naar u toe kom. Beschouw het

Exodus, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 18. De Heer sprak tot Mozes. Ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaleel, zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda. Ik heb hem een uitzonderlijke begaafdheid geschonken, vaardigheid, kennis en veelzijdige bekwaamheid. Hij kan ontwerpen maken, goud, zilver en brons smeden, stenen snijden en zetten en hout bewerken. In alle technieken is hij bedreven. Ik stel hem Oholiab, zoon van Achisamak, uit de stam Dan, ter beschikking. Alle vaklieden heb ik toegerust met een bijzondere vaardigheid, zodat zij alles kunnen uitvoeren waartoe ik opdracht gegeven heb. De tent van samenkomst, de ark met de verbondsakte, het verzoendeksel die erop ligt, alle benodigdheden voor de tent, de tafel met toebehoren, de luchter van zuiver goud met toebehoren, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met toebehoren, het wasbekken met onderstel, de ambtsgewaden, de heilige gewaden voor de priester Aaron, de gewaden die zijn zonen als priester dragen, de zalfolie en de reukwerken voor het heiligdom. Laat hen alles vervaardigen, zoals ik heb voorgeschreven. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen de Israëlieten, onderhoud mijn Sabbat, want die

is, alle generaties door, voor u en voor mij, het teken dat ik de Heer ben, die u heiligt. Onderhoud dus de Sabbat. Die moet heilig zijn voor u. Wie hem schendt, moet onverbiddelijk ter dood gebracht worden. Wie op die dag arbeid verricht, zal uit zijn volk worden verwijderd. 6 dagen mag men werken, maar de 7e dag is een volstrekte rustdag, gewijd aan de Heer. Iedereen die op de Sabbat arbeid verricht, moet onverbiddelijk ter dood gebracht worden. De Israëlieten moeten door alle generaties heen de Sabbat onderhouden als een eeuwig verbond. Het is voor altijd een teken tussen mij en hen. Want in 6 dagen maakte de Heer de hemel en de aarde, maar op de 7e dag rustte Hij om op adem te komen. Toen de Heer op de berg Sinai zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde Hij hem de 2 platen van het verbond, stenen platen, door Gods vinger beschreven.

Exodus, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 35. Toen Mozes maar wegbleef en niet naar beneden kwam, verdrong het volk zich om Aaron en eiste: "Maak een god voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want die Mozes, die ons uit het land van Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem aan de hand is." Aaron antwoordde hun: "Laat uw vrouwen, uw zonen en uw dochters de gouden ringen uitdoen die ze in hun oren dragen, en breng die hier." Toen deed iedereen zijn gouden oorringen uit en bracht die bij Aaron. Deze nam ze in ontvangst, bond ze in een buidel en maakte er een stierkalf van. Toen riepen ze uit: "Israël, dit is de God die u uit Egypte heeft geleid." Toen Aaron dat zag, bouwde hij een altaar voor het beeld en liet bekendmaken: "Morgen is er feest ter ere van de Heer." De volgende ochtend droegen zij in alle vroegte brand en slachtoffers op. De mensen gingen zitten om te eten en te drinken en stonden op om te spelen. Toen sprak de Heer tot Mozes: "Ga nu naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken van de weg die ik hun had voorgeschreven. Ze hebben een stierkalf gemaakt. Ze buigen zich daarvoor neer. Ze dragen er offers voor op en schreeuwen: 'Israël, dit is de God die uit Egypte heeft geleid.'" Ook sprak de Heer tot Mozes: "Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is. Laat mij begaan. Dan zal ik hen in mijn brandende toren vernietigen. Maar van u zal ik een groot volk maken." Mozes trachtte de Heer zijn God gunstig te stemmen en vroeg: "Waarom, Heer, zou u uw toorn laten woeden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Waarom zou u de Egyptenaren laten honen? Hij heeft ze laten gaan met de boze opzet ze in de bergen te laten omkomen en ze van de aarde weg te vagen. Laat toch uw toorn niet langer tegen hen woeden. Zie af van het onheil waarmee u uw volk bedreigt. Denk aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede beloofd hebt. Ik zal uw nakomelingen talrijk maken, als de sterren aan de hemel, en heel het land waarover ik heb gesproken, zal ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig een erfdeel zijn." Toen zag de Heer af van het onheil waarmee hij zijn volk had bedreigd. Mozes ging op weg en daalde de berg af. Hij had de twee platen van het verbond in zijn hand, de platen die aan beide kanten beschreven waren. Ze waren aan twee kanten beschreven, aan de voorkant en de achterkant. De platen waren Gods eigen werk. Het schrift was Gods eigen schrift. Hij had het er zelf ingegrift. Toen Jozua het gejoel in het kamp hoorde, zei hij tegen Mozes: "Dat lijkt wel het rumoer van een veldslag in het kamp." Hij antwoordde: "Het zijn geen juichkreten van overwinnaars, en het is ook geen gejammer van overwonnenen. Ze zijn aan het zingen, hoor ik." Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierkalf en het gedans. Hij werd razend en smeet de platen tegen de voet van de berg aan stukken. Toen greep hij het beeld dat zij gemaakt hadden, gooide het in het vuur, verpulverde het, strooide de as in het water en liet de Israëlieten drinken. Daarna vroeg Mozes aan Aaron: "Wat heeft het volk toch met je gedaan, dat je het tot zo'n zware zonde hebt laten komen?" Aaron antwoordde: "Mijn Heer moet niet kwaad zijn. U weet zelf hoe dit volk tot kwaad geneigd is. Ze vroegen mij: 'Maak een God die voor ons uitrekt. Want die Mozes, de man die ons uit Egypte heeft geleid, we weten niet wat er met hem aan de hand is.' Ik antwoordde: 'Laat iedereen die goud draagt dit afdoen.' Toen brachten ze mij het goud. Ik wierp het in het vuur en zo zijn we aan dit gouden kalf gekomen." Toen Mozes zag dat het volk zich te buiten was gegaan, Aaron had hen hun gang laten gaan,
zodat zij voor tegenstanders een gemakkelijke prooi waren, ging hij aan de ingang van het kamp staan en riep: "Wie voor de Heer is, kom hierheen." Toen al de levieten zich bij hem voegden, zei hij tegen hen: "Zo spreekt de Heer, Israëls God. Iedereen moet zijn zwaard aangespen. Doorkruis het kamp van poort tot poort en sla iedereen neer, al is het uw broer, uw vriend of uw bloedverwant." De levieten deden wat Mozes hun bevolen had. En zo kwamen er die dag ongeveer 3000 mensen om. Mozes sprak toen tot de levieten: "Vandaag zijn jullie priesters geworden voor de Heer, door het prijsgeven van uw zoon of broer. Vandaag hebt u zegen over u geroepen." De volgende dag zei Mozes tegen het volk: "U hebt zwaar gezondigd, maar ik zal weer de berg opgaan, naar de Heer. Misschien kan ik verzoening bewerken voor uw zonden." Mozes ging weer naar de Heer en sprak: "Helaas, dit volk heeft zwaar tegen u gezondigd door een god van goud te maken. Kunt u hun toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat u hebt geschreven." De Heer antwoordde Mozes: "Ik schrap uit mijn boek alleen wie tegen mij zondigt. Breng het volk maar naar de plaats die ik u heb aangewezen. Mijn engel zal voor u uitgaan. Maar de dag van vergelding komt, en dan zal ik hun zonden vergelden." En de Heer strafte het volk om wat zij gedaan hadden met het stierkalf dat Aaron had laten maken.

Exodus, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 23. De Heer sprak tot Mozes: Vertrek van hier, met het volk dat u uit Egypte hebt geleid, en ga naar het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb met deze eed. Ik zal het schenken aan uw nakomelingen. Ik zal een engel voor u uit laten gaan. De Kanaïten, Amorieten, Hethieten, Perzizieten, Chewieten en Jebusieten zal ik voor u verdrijven. En ik zal u brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar zelf trek ik niet met u mee, want u bent zo'n halsstarrig volk dat ik u onderweg zou kunnen vernietigen. Toen de mensen dit slechte nieuws hoorden, treurden zij, en niemand deed meer zijn sieraden aan. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, u bent een halsstarrig volk. Als ik ook maar korte tijd met u mee zou trekken, zou ik u vernietigen. Leg uw sieraden af, dan zal ik zien wat ik met u doe. Daarom droegen de Israëlieten sinds de Horeb geen sieraden meer. Mozes sloeg telkens de tent op buiten het kamp, op een behoorlijke afstand. Hij noemde haar tent van samenkomst. Iedereen die de Heer zocht, ging naar deze tent buiten het kamp. Als Mozes naar de tent ging, gingen alle mensen voor de ingang van hun tent staan en bleven ze hem nakijken tot hij in de tent was verdwenen. En als Mozes dan binnen was, daalde de wolkkolom neer en bleef staan boven de ingang van de tent. Dan sprak de Heer tot Mozes: Zodra de mensen de wolkkolom boven de ingang van de tent zagen staan, bogen zij zich neer bij de ingang van hun tent. De Heer sprak dan tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt. Ook als Mozes naar het kamp terugging, verliet zijn jeugdige helper Jozua, zoon van Noen, de tent niet. Mozes sprak tot de Heer: U zegt wel tegen mij, leid dit volk weg. Maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Toch hebt u gezegd: Ik ken u bij naam, en u hebt bij mij genade gevonden. Als ik inderdaad uw gunst geniet, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan zal ik ervaren wie u bent. Dan zal ik weten dat ik nog steeds uw gunst geniet. Bedenk toch dat al deze mensen uw volk zijn. De Heer vroeg toen: Moet mijn aangezicht met u meegaan en moet ik u rust geven? Mozes antwoordde: Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan niet van hier vertrekken. Hoe is het anders duidelijk dat ik en uw volk uw gunst genieten, tenzij doordat u met ons meetrekt? Ik en uw volk nemen toch een bijzondere plaats in onder alle volken op de aardbodem. Toen sprak de Heer tot Mozes: Ook wat u nu vraagt zal ik doen, want u hebt bij mij genade gevonden, en ik ken u bij uw naam. Mozes vroeg: Laat mij uw heerlijkheid zien. Hij antwoordde: Ik zal in mijn goedheid aan u voorbij gaan en in uw bijzijn de naam Heer uitroepen. Want ik schenk genade aan wie ik wil en barmhartigheid aan wie ik wil. Maar hij voegde eraan toe: Mijn gelaat kunt u niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer: Hier bij mij is nog plaats. Kom op de rots staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte laten schuilen. En als ik voorbij ga, zal ik u met mijn hand beschermen. Als ik dan mijn hand terugtrek, kunt u mij van achteren zien, want mijn gelaat kan niemand zien.

Exodus, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 35. Toen sprak de Heer tot Mozes: kap 2 stenen platen, gelijk aan de vorige. Ik zal er weer dezelfde geboden in griffen, als in de platen die u stuk gesmeten hebt. Morgen vroeg moet u klaar zijn, want dan moet u de Sinai beklimmen. Wacht daar op mij, bovenop de berg. Niemand mag met u naar boven gaan. Niemand mag op de berg gezien worden. Zelfs geen schapen of runderen mogen in de nabijheid van de berg grazen. Mozes kapte 2 stenen platen, gelijk aan de vorige. De volgende ochtend beklom hij in alle vroegte de Sinai, zoals de Heer hem bevolen had. De 2 stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: Heer, de Heer is een barmachtige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in de duizendste generatie, die misdaden, overtredingen en zonden vergeeft en een schuldige niet ongestraft laat, maar de misdaden van de vader straft in hun kinderen en kleinkinderen, in de derde en vierde generatie. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: O Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden en beschouw ons als uw eigen bezit. Hij antwoordde: Ik wil een verbond sluiten. Voor heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals er nergens op aarde en bij geen enkel volk ooit zijn geschied. Heel het volk waar u bij leeft zal zien hoe ontzagwekkend de werken zijn die ik, de Heer, voor u ga doen. Onderhoud wat ik u vandaag voorschrijf. Dan zal ik de Amorieten, Kanaïten, Hethieten, Perzizieten, Chiwieten en Jebusieten voor u verdrijven. Sluit geen verbond met de bewoners van het land dat u zult binnentrekken. Anders worden zij voor u een valstrik in uw midden. Breek hun altaren af. Sla hun heilige zuilen stuk en hak hun heilige palen om. Want u mag geen andere god vereren. De Heer heet de Jaloerse. Hij is een jaloerse god. Sluit dus geen verbond met de bewoners van het land die ontuchtig hun goden achterna lopen en offers opdragen, want zij zouden u uitnodigen om aan hun offermalen deel te nemen. Als u voor uw zonen hun dochters tot vrouw kiest, zouden deze ontuchtige goden achterna lopen, en ook uw zonen zouden dat gaan doen. U mag geen godenbeelden maken. U moet het feest van de ongezuurde broden vieren, op de vastgestelde tijd in de maand Abib. Moet u 7 dagen lang ongezuurd brood eten, zoals ik u bevolen heb, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Alles wat de moederschoot opent, behoort mij toe. Ieder eerstgeboren mannelijk dier van uw kudde, van de runderen en de schapen. Het eerstgeboren jong van een ezel moet u vrijkopen met een lam. Wilt u het niet vrijkopen, dan moet u het de nek breken. Iedere eerstgeboren zoon moet u vrijkopen. Niemand mag met lege handen voor mij verschijnen. 6 dagen kunt u werken, maar op de 7e dag moet u zich van arbeid onthouden, zelfs als het tijd is om te ploegen of te zaaien. Vier ook het wekenfeest aan het begin van de tarweoogst en het feest van het binnenhalen rond de jaarwisseling. 3 maal per jaar moeten al uw mannen verschijnen voor het aangezicht van de Heer, de God van Israël. Ik zal de volken voor u verdrijven en u een uitgestrekt gebied geven, zodat niemand zijn oog op uw land durft te laten vallen als u 3 maal per jaar weggaat om voor de Heer uw God te verschijnen. U mag het bloed van een dier dat voor mij bestemd is niet samen met gezuurd brood offeren.
van het offerdier voor het paasfeest mag niets overblijven tot de volgende ochtend. Van de eerste vruchten van uw land moet u de beste naar het huis van de Heer, uw God, brengen. Een geitje mag u niet koken in de melk van zijn moeder. Toen sprak de Heer tot Mozes: stel deze woorden op schrift, want op grond van deze woorden sluit ik met u en met Israël een verbond. Mozes bleef daar 40 dagen en 40 nachten bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En de Heer grifte de woorden van het verbond, de 10 geboden, in de stenen platen. Toen Mozes de berg Sinai afdaalde met de 2 stenen platen van het verbond, was hij er zich niet van bewust dat zijn gezicht glansde, omdat hij met God gesproken had. Maar Aaron en de overige Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes wel, en zij durfden hem niet te naderen. Maar toen Mozes hen riep, kwamen Aaron en al de leiders van de gemeenschap naar hem toe. Mozes bracht hun verslag uit. Daarna kwamen al de Israëlieten naar hem toe. Hij hield hun alles voor, wat de Heer hen op de berg Sinai gezegd had. Toen Mozes zijn toespraak beëindigd had, deed hij een doek over zijn gezicht. En telkens als Mozes naar de Heer ging om met hem te spreken, deed hij het doek af, tot hij weer buiten kwam. Als hij dan naar buiten gekomen de Israëlieten ging meedelen wat zij moesten doen, zagen zij de glans op zijn gezicht. Dan deed hij de sluier weer over zijn gelaat, tot hij opnieuw naar binnen ging om met de Heer te spreken.

Exodus, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 35. Mozes liet heel de gemeenschap van Israël samenkomen en sprak tot hen. Dit zijn de voorschriften die de Heer u beveelt te onderhouden. 6 dagen kunt u werken, maar de 7e dag moet heilig voor u zijn, een sabbatdag, voor de Heer. Iedereen die dan werkt, moet er doodgebracht worden. Op de sabbat mag u in geen van uw verblijven een vuur ontsteken. Mozes sprak tot heel de gemeenschap van Israël. Zo luidt de opdracht van de Heer. Sta van uw bezit een bijdrage af voor de Heer. Laat iedereen die daartoe bereid is, zijn bijdrage voor de Heer komen brengen. Goud, zilver en brons. Paarse, karmijnrode en scharlaken wol, linnen en kleden van geitenhaar, gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout, olie voor de verlichting, geurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en geurige wierook, kornalijn en edelstenen voor de efod en orakeltas. Laat dan alle vaklieden komen en alles maken wat de Heer heeft voorgeschreven. De verblijfplaats met tent en dak, de haken, schotten, verbindingsbalken, palen en voetstukken. De ark met de draagstokken en het verzoendeksel, het afsluitend voorhangsel. De tafel met de draagstokken en verder toebehoren, het toonbrood. De luchter voor de verlichting met alle toebehoren, de lampen en de olie voor de verlichting. Het reukofferaltaar met de draagstokken, de zalfolie en de geurige wierook, het voorhangsel voor de ingang van de verblijfplaats, het brandofferaltaar met het bronzen hek, de draagstokken en alle toebehoren, het wasbekken met het onderstel, de kleden voor de voorhof, de palen en voetstukken, het voorhangsel voor de ingang van de voorhof, de tentpinnen voor de verblijfplaats en voor de voorhof met bijbehorende touwen, de ambtsgewaden, de heilige gewaden voor de priester Aaron en de gewaden die zijn zonen als priester dragen. Daarop ging heel de gemeenschap van Israël weg van Mozes. En iedereen van wie het hart hem dat ingaf en iedereen die daartoe bereid was, kwam een bijdrage voor de Heer brengen. Voor de vervaardiging van de tent van samenkomst, voor de inrichting ervan en voor de heilige gewaden. Mannen en vrouwen snelden toe. Ieder die daartoe bereid was, bracht broosjes, oorringen, vingerringen, halskettingen en andere gouden sieraden. Ieder die de Heer een gouden wijgeschenk wilde afstaan. Wie in het bezit was van paarse, karmijnrode en scharlakenwol, van linnen en kleden van geitenhaar, van gelooide ramsvellen of fijn leer, kwam het brengen. Ieder die een bijdrage in zilver of brons wilde afstaan, bracht deze naar de Heer. Ook wie de beschikking had over het acaciahout, dat voor verschillende doeleinden nodig was, kwam dit brengen. De vrouwen die dat goed konden, zetten zich aan het spinnen en brachten wat zij gesponnen hadden, paarse, karmijnrode en scharlaken wol en linnen. De vrouwen die daar vaardig in waren, begonnen geitenhaar te spinnen. De notabelen brachten kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas, geurige kruiden en olie voor de verlichting, voor de zalfolie en voor geurige wierook. Alle Israëlieten, mannen en vrouwen, die zich aangespoord voelden om bij te dragen aan het werk dat de Heer door Mozes wilde laten uitvoeren, kwamen hun bijdrage voor de Heer brengen. Toen maakte Mozes aan de Israëlieten bekend: de Heer heeft zijn keuze laten vallen op Bezaleel, zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda. Hij heeft hem een uitzonderlijke begaafdheid geschonken, vaardigheid, kennis en veelzijdige bekwaamheid. Hij kan ontwerpen maken, goud, zilver en brons smeden, stenen snijden en zetten en hout bewerken. In alle technieken is hij bedreven. Ook de gave om het aan anderen te leren heeft hij hem geschonken. Hem en Oholiab,
zoon van Achisamak, uit de stam Dan. Hij heeft hun vaardigheid geschonken om te werken in alle technieken. Zij kunnen stenen snijden, borduren, paarse, karmijnrode en scharlakenwol vervaardigen en linnen weven. Zij voeren allerlei werk uit en maken ook zelf de ontwerpen.

Exodus, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 38. Bezaleel, Oholiab en al de vaklieden die de Heer met vaardigheid en kennis heeft toegerust, zodat zij weten hoe alles voor het heiligdom gemaakt moet worden, zullen alles uitvoeren, zoals de Heer het heeft voorgeschreven. Mozes liet dus Bezaleel komen met Oholiab en al de vaklieden die de Heer met vaardigheid had toegerust, allen die zich aangespoord voelden om het werk uit te voeren. Zij kregen van Mozes alle bijdragen die de Israëlieten voor de uitvoering van het werk, voor de vervaardiging van het heiligdom, hadden afgestaan. En iedere ochtend kwamen er Israëlieten hun vrijwillige gaven brengen. Daarop lieten de vaklieden die met de verschillende werken voor het heiligdom bezig waren, het werk dat ze onderhanden hadden, liggen, en zeiden tegen Mozes: "Het volk brengt veel meer dan nodig is voor de uitvoering van het werk dat de Heer heeft opgedragen." Op bevel van Mozes werd in het kamp omgeroepen: "Geen man of vrouw hoeft verder nog een bijdrage voor het heiligdom te brengen." Zo weerhield hen men het volk ervan om nog meer te brengen. Er was voldoende, en zelfs meer dan voldoende bijeengebracht voor de uitvoering van het hele werk. Alle vaklieden die bij de uitvoering van het werk betrokken waren, vervaardigden toen de verblijfplaats uit 10 banen getwijnd linnen en paarse, karmijnrode en scharlakenwol, waarop een vakman kerubs geborduurd had. De lengte van 1 baan bedroeg 28 el, de breedte 4 el. Alle banen hadden dezelfde afmetingen. De banen werden 5 aan 5 samengevoegd. Vervolgens maakt men 50 paarse lussen aan de rand van de buitenste baan van beide stukken, zodat de lussen precies tegenover elkaar zaten. Men maakte 50 gouden haken en bevestigde de banen aan deze haken, zodat de verblijfplaats één geheel werd. Voor de tent over de verblijfplaats vervaardigde men banen van geitenhaar, 11 banen. De lengte van een baan bedroeg 30 el, de breedte 4 el. Alle 11 banen hadden dezelfde afmetingen. Men hechtte 5 banen aan elkaar, de 6 overige eveneens. Men maakte 50 lussen aan de rand van de buitenste baan van de beide stukken. Ook werden 50 koperen haken gemaakt om de beide tentdelen tot 1 geheel samen te voegen. Men maakte voor de tent ook nog een dak van gelooide ramsvellen en daaroverheen nog een dak van fijn leer. Voor de verblijfplaats werden uit acaciahout rechtopstaande schotten gemaakt. Ieder schot was 10 el lang en 1,5 el breed. Aan ieder schot zaten ter verbinding 2 pinnen. Zo werden alle schotten voor de verblijfplaats gemaakt. Men maakte dus de schotten voor de verblijfplaats: 20 schotten voor de zuidkant. Onder de 20 schotten maakte men 40 zilveren voetstukken, 2 voor elk schot, waar de beide pinnen in pasten. Voor de andere kant van de verblijfplaats, voor de noordzijde dus, maakte men ook 20 schotten, met bijbehorende zilveren voetstukken, 2 voor elk schot. Voor de achterkant van de verblijfplaats, voor de westzijde dus, werden 6 schotten gemaakt. Ook maakte men 2 schotten voor de hoeken, aan de achterkant van de verblijfplaats. Deze bestonden uit 2 haaks op elkaar geplaatste delen. Ze liepen van beneden af tot bij de eerste ring. Ze waren bestemd voor de beide hoeken. Er waren dus 8 schotten en 16 bijbehorende zilveren voetstukken, 2 voor elk schot. Men maakte ook verbindingsbalken van acaciahout, 5 voor de schotten aan de beide zijkanten van de verblijfplaats en 5 voor de achterkant, de westzijde van de verblijfplaats. De middelste balk liep midden over de schotten, van de ene kant naar de andere.
De schotten werden met goud bedekt. Voor de balken werden gouden ringen gemaakt. En de balken werden met goud bedekt. Het voorhangsel werd gemaakt van paarse, karmijnrode en scharlaken wol en van getwijnd linnen. Een vakman borduurde er cherubs op. Met gouden haken werd het vastgemaakt aan 4 palen van acaciahout die met goud bedekt waren en rusten op zilveren voetstukken. Voor de ingang van de tent werd een tapijt gemaakt van paarse, karmijnrode en scharlaken wol en van getwijnd linnen, rijk geborduurd. Evenals 5 palen van acaciahout met de bijbehorende haken. De koppen en stangen werden bedekt met goud. De voetstukken waren van brons.

Exodus. Hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 29. Toen maakt Bezaleel de ark van acaciahout. 2,5 el lang, 1,5 el breed, 1,5 el hoog. Hij bedekte haar van binnen en van buiten met goud en bracht rondom een gouden lijst aan. Hij goot voor de ark 4 gouden ringen en bevestigde die aan de 4 voetstukken, 2 aan elke kant. Hij maakte ook draagstukken van acaciahout en bedekte die met goud. De draagstokken werden in de ringen gestoken, aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. Ook maakte hij het verzoendeksel, van zuiver goud. 2,5 el lang, 1,5 el breed. En hij maakte 2 keroeps, uit goud gedreven, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. 1 keroep aan de ene uiteinde en 1 aan het andere, in relief. De vleugels van de keroeps waren naar boven uitgestrekt, zodat zij het verzoendeksel bedekten. De keroeps stonden met hun gezichten naar elkaar toegekeerd. Hun gezicht was gericht op het verzoendeksel. Hij maakte een tafel van acaciahout, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Hij bedekte die met zuiver goud en maakte er een gouden lijst omheen. Hij legde er een band om van een hand breed en zette die af met een gouden lijst. Hij maakte 4 gouden ringen en bevestigde die aan de 4 hoeken bij de poten. Deze ringen, bestemd voor de stokken waarmee de tafel gedragen werd, zaten dicht bij de band. De draagstokken maakte hij van acaciahout en hij bedekte ze met goud. Ze dienden om de tafel te dragen. De benodigdheden voor de tafel maakte hij van zuiver goud. De schotels en schalen, de kannen en kommen die nodig waren voor de plengoffers. Vervolgens maakte hij de luchter van zuiver goud. De luchter, met voetstuk en schacht, was drijfwerk, waarin kelken met knoppen en bloemen aangebracht waren. 6 armen gingen van opzij, langs de schacht omhoog, 3 aan elke kant. In de eerste arm waren 3 amandelbloemen met knoppen en bladeren gedreven. Op dezelfde wijze waren alle 6 de armen van de luchter bewerkt. In de luchter zelf waren 4 amandelbloemen met knoppen en bladeren gedreven. 1 knop onder het eerste paar armen, 1 onder het tweede en 1 onder het derde paar van de 6 armen van de luchter. De knoppen en armen vormden 1 geheel met de luchter. 1 stuk drijfwerk van zuiver goud. Voor de luchter werden 7 lampen met snuiters en bakjes vervaardigd. Alles van zuiver goud. Voor de luchter met toebehoren gebruikte hij een talent zuiver goud. Vervolgens maakte hij het altaar van acaciahout voor het branden van wierook. Het was 1 el lang, 1 el breed, vierkant dus, en 2 el hoog. De hoorns vormden er 1 geheel mee. Hij bedekte het met zuiver goud, de bovenkant, de zijvlakken en de hoorns. Hij maakte er een gouden lijst omheen. Aan beide zijden maakte hij onder de lijst 2 gouden ringen, bestemd voor de draagstokken waarmee het altaar opgetild werd. Hij maakte de draagstokken van acaciahout en bedekte ze met goud. En hij bereidde de heilige zalfolie en reukwerk, een geurig mengsel, zoals een reukwerker dat samenstelt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Exodus, hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 31. Toen maakte hij het brandofferaltaar van acaciahout. Het was 5 el lang en 5 el breed, vierkant dus, en 3 el hoog. Op de 4 hoeken bracht hij 4 hoorns aan, die er 1 geheel mee vormden. Hij bedekte het met brons. Ook maakte hij alle benodigdheden voor het altaar: de bakken, scheppen, schalen, vorken.

en wierookschalen, alles van brons. Om het altaar heen bracht hij als afrastering een bronzen hek aan, vanaf de benedenrand tot de helft van de hoogte. Ook goot hij vier ringen voor de vier hoeken van het bronzen hek, voor de draagstokken. De draagstokken maakte hij van acaciahout en hij bedekte ze met brons. Toen stak hij de draagstokken in de ringen aan weerszijden van het altaar, zodat men het kon dragen. Hij maakte het altaar van planken en liet het binnen hol. Vervolgens vervaardigde hij het bronzen bekken op een bronzen onderstel. Hiervoor gebruikte hij de spiegels van de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van samenkomst. Toen maakte hij de voorhof. De kleden voor de zuidkant van de voorhof waren van getwijnd linnen, 100 el lang. De 20 bijbehorende palen en voetstukken waren van brons. De haken aan de palen en de stangen van zilver. Ook voor de noordkant maakte hij kleden over een lengte van 100 el, 20 palen en voetstukken van brons, evenals haken en stangen van zilver. Aan de westkant maakte hij kleden over een lengte van 50 el en 10 palen en voetstukken, evenals haken en stangen van zilver. Ook de oostkant was 50 el lang. Daar kwamen aan de ene kant kleden over een lengte van 15 el met 3 bijbehorende palen en voetstukken. Ook aan de andere kant, aan beide kanten van de ingang van de voorhof, kwamen kleden over een lengte van 15 el met 3 bijbehorende palen en voetstukken. Alle kleden rondom de voorhof waren van getwijnd linnen. De voetstukken voor de palen waren van brons. De haken aan de palen en de stangen waren van zilver. De kop van de palen was bedekt met zilver en er zaten zilveren banden om. Aan de ingang van de voorhof kwam een rijk geborduurd voorhangsel van paarse, karmijnrode en scharlaken wol en van getwijnd linnen. Het was 20 el lang en over de breedte 5 el hoog in aansluiting op de kleden van de voorhof. De 4 bijbehorende palen en voetstukken waren van brons, de haken van zilver. De kop van de palen was bedekt met zilver en er zaten zilveren banden om. Alle tentpinnen voor de verblijfplaats en de voorhof waren van brons. Hier volgt een berekening van de kosten van de verblijfplaats. De verblijfplaats met de verbondsakte, op bevel van Mozes, becijferd door de levieten onder leiding van Itamar, zoon van de priester Aaron. Bezaleel, zoon van Uri, zoon van Hur, uit de stam Juda, voerde alles uit, zoals de Heer aan Mozes had bevolen. Hij werd terzijde gestaan door Oholiab, zoon van Achisamak, uit de stam Dan. Hij kon stenen snijden, borduren, paarse, karmijnrode en scharlaken wol en linnen weven. Het totaalbedrag aan goud, afkomstig van de bijdragen dat aan de vervaardiging van het heiligdom besteed werd, bedroeg, alles meegerekend, 29 talenten en 730 sikkels in heilige munt. Het zilver, afkomstig van de geregistreerden van de gemeenschap, kwam op 100 talenten en 1775 sikkels in heilige munt. Dat was dus een beka per man, een halve sikkel in heilige munt, van alle geregistreerden van 20 jaar en ouder. In totaal waren het 603.550 personen. De 100 talenten zilver werden gebruikt voor de voetstukken van het heiligdom en de voetstukken van het voorhangsel. Voor 100 voetstukken 100 talenten, dus 1 talent per voetstuk. Van 1775 sikkels maakte men de haken. Men bedekte er de koppen van de palen mee en maakte er de zilveren banden van. De bijdragen aan brons bedroegen 70 talenten en 2400 sikkels. Hiervan maakte